0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt. Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.

0: Nederlandse nieuws van 12 uur. Lex Jansen met het nieuws. Mensenrechtenorganisatie HRDC begint deze week een onderzoek naar het vertrouwen in de democratie en de overheid. 400 inwoners vullen een enquête in. Ook komen er 9 groepsgesprekken met inwoners, media, kerken en maatschappelijke organisaties. De resultaten verschijnen later dit jaar in een openbaar rapport voor onder meer de gouverneur en de premier. Curaçao schenkt Sint Maarten 3 boeien die vissen aantrekken. De boeien zijn uitgerust met verlichting, radarreflectoren en een volgsysteem voor de veiligheid van schepen. Ze zijn zondag geladen op een vrachtschip en komen naar verwachting vrijdag aan. Daarna plaatsen experts uit Curaçao en Sint Maarten de boeien op geschikte plekken in zee. Dan internationaal nieuws. Het afscheid van Dolly Parton vindt in kleine kring plaats, op haar eigen verzoek. Alleen directe familieleden zijn uitgenodigd, meldt haar familie. Parton overleed dinsdag op 80-jarige leeftijd. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Fans kunnen haar op sociale media herdenken. De familie vraagt om donaties aan haar stichting. Extinction Rebellion zegt niet te stoppen met snelwegblokkades. Ook niet nu die voortaan in de regel strafrechtelijk worden vervolgd. Burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de korpschef en justitieminister David van Wil spraken dat dinsdag af. De organisatie noemt de acties vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid. Op 26 augustus is er een rechtszaak. Schiphol overlegt donderdag opnieuw met vakbonden over de werkomstandigheden van de veiligers. Dinsdag legden beveiligers het werk 3 keer een kwartier neer uit onvrede over hun werkomstandigheden. Reizigers moesten daarna ongeveer 20 minuten wachten. Woensdag zijn 5 nieuwe acties gepland. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Lex Jansen met het nieuws. Mensenrechtenorganisatie HRDC begint deze week een onderzoek naar het vertrouwen in de democratie en de overheid. 400 inwoners vullen een enquête in. Ook komen er 9 groepsgesprekken met inwoners, media, kerken en maatschappelijke organisaties. De resultaten verschijnen later dit jaar in een openbaar rapport voor onder meer de gouverneur en de premier. Curaçao schenkt Sint Maarten 3 boeien die vissen aantrekken. De boeien zijn uitgerust met verlichting, radarreflectoren en een volgsysteem voor de veiligheid van schepen. Ze zijn zondag geladen op een vrachtschip en komen naar verwachting vrijdag aan. Daarna plaatsen experts uit Curaçao en Sint Maarten de boeien op geschikte plekken in zee. Dan internationaal nieuws. Het afscheid van Dolly Parton vindt in kleine kring plaats, op haar eigen verzoek. Alleen directe familieleden zijn uitgenodigd, meldt haar familie. Parton overleed dinsdag op 80-jarige leeftijd. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Fans kunnen haar op sociale media herdenken. De familie vraagt om donaties aan haar stichting. Extinction Rebellion zegt niet te stoppen met snelwegblokkades. Ook niet nu die voortaan in de regel strafrechtelijk worden vervolgd. Burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de korpschef en justitieminister David van Wil spraken dat dinsdag af. De organisatie noemt de acties vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid. Op 26 augustus is er een rechtszaak. Schiphol overlegt donderdag opnieuw met vakbonden over de werkomstandigheden van de veiligers. Dinsdag legden beveiligers het werk 3 keer een kwartier neer uit onvrede over hun werkomstandigheden. Reizigers moesten daarna ongeveer 20 minuten wachten. Woensdag zijn 5 nieuwe acties gepland. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

girls.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur. Lex Jansen met het nieuws. Mensenrechtenorganisatie HRDC begint deze week een onderzoek naar het vertrouwen in de democratie en de overheid. 400 inwoners vullen een enquête in. Ook komen er 9 groepsgesprekken met inwoners, media, kerken en maatschappelijke organisaties. De resultaten verschijnen later dit jaar in een openbaar rapport voor onder meer de gouverneur en de premier. Curaçao schenkt Sint Maarten 3 boeien die vissen aantrekken. De boeien zijn uitgerust met verlichting, radarreflectoren en een volgsysteem voor de veiligheid van schepen. Ze zijn zondag geladen op een vrachtschip en komen naar verwachting vrijdag aan. Daarna plaatsen experts uit Curaçao en Sint Maarten de boeien op geschikte plekken in zee. Dan internationaal nieuws. Het afscheid van Dolly Parton vindt in kleine kring plaats, op haar eigen verzoek. Alleen directe familieleden zijn uitgenodigd, meldt haar familie. Parton overleed dinsdag op 80-jarige leeftijd. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Fans kunnen haar op sociale media herdenken. De familie vraagt om donaties aan haar stichting. Extinction Rebellion zegt niet te stoppen met snelwegblokkades. Ook niet nu die voortaan in de regel strafrechtelijk worden vervolgd. Burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de korpschef en justitieminister David van Wil spraken dat dinsdag af. De organisatie noemt de acties vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid. Op 26 augustus is er een rechtszaak. Schiphol overlegt donderdag opnieuw met vakbonden over de werkomstandigheden van de veiligers. Dinsdag legden beveiligers het werk 3 keer een kwartier neer uit onvrede over hun werkomstandigheden. Reizigers moesten daarna ongeveer 20 minuten wachten. Woensdag zijn 5 nieuwe acties gepland. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur. Lex Jansen met het nieuws. Mensenrechtenorganisatie HRDC begint deze week een onderzoek naar het vertrouwen in de democratie en de overheid. 400 inwoners vullen een enquête in. Ook komen er 9 groepsgesprekken met inwoners, media, kerken en maatschappelijke organisaties. De resultaten verschijnen later dit jaar in een openbaar rapport voor onder meer de gouverneur en de premier. Curaçao schenkt Sint Maarten 3 boeien die vissen aantrekken. De boeien zijn uitgerust met verlichting, radarreflectoren en een volgsysteem voor de veiligheid van schepen. Ze zijn zondag geladen op een vrachtschip en komen naar verwachting vrijdag aan. Daarna plaatsen experts uit Curaçao en Sint Maarten de boeien op geschikte plekken in zee. Dan internationaal nieuws. Het afscheid van Dolly Parton vindt in kleine kring plaats, op haar eigen verzoek. Alleen directe familieleden zijn uitgenodigd, meldt haar familie. Parton overleed dinsdag op 80-jarige leeftijd. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Fans kunnen haar op sociale media herdenken. De familie vraagt om donaties aan haar stichting. Extinction Rebellion zegt niet te stoppen met snelwegblokkades. Ook niet nu die voortaan in de regel strafrechtelijk worden vervolgd. Burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de korpschef en justitieminister David van Wil spraken dat dinsdag af. De organisatie noemt de acties vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid. Op 26 augustus is er een rechtszaak. Schiphol overlegt donderdag opnieuw met vakbonden over de werkomstandigheden van de beveiligers. Dinsdag legden beveiligers het werk 3 keer een kwartier neer uit onvrede over hun werkomstandigheden. Reizigers moesten daarna ongeveer 20 minuten wachten. Woensdag zijn 5 nieuwe acties gepland. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 4 uur. Lex Jansen met het nieuws. Mensenrechtenorganisatie HRDC begint deze week een onderzoek naar het vertrouwen in de democratie en de overheid. 400 inwoners vullen een enquête in. Ook komen er 9 groepsgesprekken met inwoners, media, kerken en maatschappelijke organisaties. De resultaten verschijnen later dit jaar in een openbaar rapport voor onder meer de gouverneur en de premier. Curaçao schenkt Sint Maarten 3 boeien die vissen aantrekken. De boeien zijn uitgerust met verlichting, radarreflectoren en een volgsysteem voor de veiligheid van schepen. Ze zijn zondag geladen op een vrachtschip en komen naar verwachting vrijdag aan. Daarna plaatsen experts uit Curaçao en Sint Maarten de boeien op geschikte plekken in zee. Dan internationaal nieuws. Het afscheid van Dolly Parton vindt in kleine kring plaats, op haar eigen verzoek. Alleen directe familieleden zijn uitgenodigd, meldt haar familie. Parton overleed dinsdag op 80-jarige leeftijd. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Fans kunnen haar op sociale media herdenken. De familie vraagt om donaties aan haar stichting. Extinction Rebellion zegt niet te stoppen met snelwegblokkades. Ook niet nu die voortaan in de regel strafrechtelijk worden vervolgd. Burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de korpschef en justitieminister David van Wil spraken dat dinsdag af. De organisatie noemt de acties vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid. Op 26 augustus is er een rechtszaak. Schiphol overlegt donderdag opnieuw met vakbonden over de werkomstandigheden van de veiligers. Dinsdag legden beveiligers het werk 3 keer een kwartier neer uit onvrede over hun werkomstandigheden. Reizigers moesten daarna ongeveer 20 minuten wachten. Woensdag zijn 5 nieuwe acties gepland. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: laatste nieuws van 5 uur. Lex Jansen met het nieuws. Mensenrechtenorganisatie HRDC begint deze week een onderzoek naar het vertrouwen in de democratie en de overheid. 400 inwoners vullen een enquête in. Ook komen er 9 groepsgesprekken met inwoners, media, kerken en maatschappelijke organisaties. De resultaten verschijnen later dit jaar in een openbaar rapport voor onder meer de gouverneur en de premier. Curaçao schenkt Sint Maarten 3 boeien die vissen aantrekken. De boeien zijn uitgerust met verlichting, radarreflectoren en een volgsysteem voor de veiligheid van schepen. Ze zijn zondag geladen op een vrachtschip en komen naar verwachting vrijdag aan. Daarna plaatsen experts uit Curaçao en Sint Maarten de boeien op geschikte plekken in zee. Dan internationaal nieuws. Het afscheid van Dolly Parton vindt in kleine kring plaats, op haar eigen verzoek. Alleen directe familieleden zijn uitgenodigd, meldt haar familie. Parton overleed dinsdag op 80-jarige leeftijd. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Fans kunnen haar op sociale media herdenken. De familie vraagt om donaties aan haar stichting. Extinction Rebellion zegt niet te stoppen met snelwegblokkades. Ook niet nu die voortaan in de regel strafrechtelijk worden vervolgd. Burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de korpschef en justitieminister David van Wil spraken dat dinsdag af. De organisatie noemt de acties vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid. Op 26 augustus is er een rechtszaak. Schiphol overlegt donderdag opnieuw met vakbonden over de werkomstandigheden van de veiligers. Dinsdag legden beveiligers het werk 3 keer een kwartier neer uit onvrede over hun werkomstandigheden. Reizigers moesten daarna ongeveer 20 minuten wachten. Woensdag zijn 5 nieuwe acties gepland. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Minister Roderick Middelhoff heeft gisteren met de Economische Inspectie openbare stranden bezocht. Hij sprak met standplaatshouders over nieuw beleid voor 18 stranden. De regels moeten ruimte bieden aan ondernemers en bezoekers. Ook moeten ze wildgroei, illegale verhuur en schade aan koraal en natuur tegengaan. De regels gelden voor verkopers en verhuurders van stoelen en parasols. Het parlement van Curaçao wil dat de regering snel ingrijpt bij overheidsbedrijf 2Base. De staten vragen om een onafhankelijk onderzoek naar de directie en de raad van commissarissen. De projecten van 2Base lopen volgens het parlement te traag. Die moeten zorgen voor banen, investeringen en een duurzamere energievoorziening. Dan nog internationaal nieuws. Maarten van der Weijden heeft een cheque van €704.127... overhandigd aan het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Het geld is voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Van der Weijden zwom 177 kilometer, maar stopte door ziekte. Justitieminister David van Wil vindt dat voetbalclubs de toegangscontrole bij stadions moeten verbeteren. Bij de wedstrijd tussen Feyenoord en SC Cambuur gooiden hooligans vuurwerk, waardoor 7 mensen gewond raakten. Op 9 september overlegt Van Wil met de KNVB, gemeenten en de politie over de veiligheid in stadions. De 34-jarige Maxime A. heeft bekend dat zij op 26 april haar 44-jarige partner in Scheveningen middelen gaf die mogelijk tot zijn dood leidden. Het Openbaar Ministerie beschuldigt haar van moord, maar de doodsoorzaak staat nog niet vast. A zegt dat zij in een relatie met intieme terreur zat. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
3: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
0: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
4: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu Jeremy Kesseler.
1: We eren dadelijk grootheid Dolly Parton na Madonna.
2: Goedemorgen allemaal. Maaike hier. Wat een opkikker jullie ochtendshow. Helemaal leuk.

Dolly Parton. 80 jaar geworden. Na een korte strijd tegen kanker is ze gisteren overleden. Countrylegende laat natuurlijk een enorme erfenis achter met deze hit Jolene. 9 to 5, I Will Always Love You. Maar ze deed veel meer, hè. Ze was actrice ook, ondernemer, filantroop, verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en zette zich jarenlang in voor kinderen en onderwijs via haar Imagination Library. Jolene, ze wordt gemist. We hebben natuurlijk altijd nog haar muziek die we zo nu en dan hier bij Paradise voorbij laten komen. Aan de kop van een nieuwe ochtendshow, de vernieuwde Paradise FM ochtendshow. Ik ben Jeremy. Nelly horen we vandaag vanuit huis. Dat heeft van alles te maken met een beetje... Ja, ik ben van het snuffelen deze dagen. Het is een soort snuffelstage aan het begin van de vernieuwde ochtendshow. En daar hangen wat bacillen rond, dus dan houden we maar een klein beetje afstand vanochtend. Maar je hoort er zo meteen met het allerlaatste nieuws. En ja, dat is toch wel schokkend nieuws over Jolene, over Dolly Parton, de dame achter die grote hits. Als je dat nog niet mee had gekregen. Er is meer gebeurd vannacht. En dat deel ik even met je, want Bill Gates wil in november om tafel met de Chinese president Xi Jinping. Niet over Windows of over Microsoft. Nee, hij wil praten over kunstmatige intelligentie. Gates wil wereldwijde afspraken maken om de risico's van AI te beperken en denkt dat China daar mogelijk aan wil meedoen als de Verenigde Staten dan wel het voortouw neemt. Bill Gates wil dus niet alleen de wereld slimmer maken met AI, hij wil er ook voor zorgen dat de wereld dus een beetje weet wat ze ermee doen. Nou, dat initiatief dat kan alleen maar gesteund worden. Het is zo'n krachtige tool. Ik gebruik het dagelijks in mijn werk. En het scheelt gewoon heel veel tijd. Het is niet leidend, maar zeker ondersteunend. Het viel me ook nog op in het nieuws dat een zeldzaam schilderij van Piet Mondriaan uit 1920 binnenkort onder de hamer komt in Londen. Het gaat om compositie 3, die was 25 jaar niet voor het publiek te zien en wordt geschat op 20 tot 30 miljoen pond. De veilinghuis die denkt zelfs aan een nieuw record, dus... Eén dingetje, als je denkt, ik heb nog een schilderij van oma op zolder liggen. Nou...

0: lekker hoor. Beetje Rihanna, Kanye West, 4, 5 seconds. Rustig aan, dan Mary J. Blige, Dolly Parton. Helaas te vroeg overleden, 80 jaar. En Madonna, het is heerlijk vrouwen aan de macht deze morgen.
1: Het werkwoord van de week. Herkenbaar voor de werkvloer en onze eilandmentaliteit.
0: Het is 6:30 op je woensdagochtend, 26 augustus. Dag 3 van de Paradise FM schatkistjacht. Zometeen een allereerste hint om een bed te winnen van 5000 piek. Van MW Bedden en Slapen. Maar eerst eens eventjes, maar gewoon even iets bedenken waarbij je maar weet dat je het allemaal niet te serieus moet nemen, toch? Zo begin ik graag iedere werkdag weer. Op woensdag doen we dat met het werkwoord van de week. En vandaag heb ik bedacht uitpruttelen. Het betekent op een rustige, bijna onmerkbare manier ergens mee bezig zijn, terwijl je ondertussen langzaam maar zeker dichterbij een resultaat komt. In een voorbeeld, ik heb deze hele ochtend een beetje uitgeprutteld op dat idee en wist ineens hoe ik verder moest. Dus uitpruttelen klinkt misschien een klein beetje alsof we niet weten wat er gebeurt, maar vergis je niet. Sommige ideeën hebben gewoon tijd nodig om lekker op temperatuur te komen. Dus als iemand je vandaag vraagt wat je aan het doen bent, kun je altijd zeggen, oh, ik ben gewoon even heerlijk aan het uitpruttelen.
1: De Paradise FM. Ochtendshow Paradise.

0: Paulina Rubio. Paradise 103.1. Ja, donderdag, het is woensdag alweer. Ik wil niet te snel. Ja, ik wil graag naar de vrijdag, naar die finale dag.
1: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht is in volle gang. Is er een mok gevonden?
0: Nee, er is nog geen mok gevonden, want ik moet nog beginnen met het geven van de hints. Maar het mag duidelijk zijn. Vrijdagochtend gaat hij eruit, dat bettewaarde van 5000 piek. En de allereerste hint komt er zo meteen aan. Dan wil ik toch nog even je aandacht op vestigen. Want wat moet je daarvoor doen om kans te maken op dat bed? Heel simpel. Vind vanochtend een van de twee ochtendshow koffiemokken. Collega Marissa Wildeboer is onderweg naar... Ja, daar ga ik dadelijk de hints over geven. Als jij het weet, begeef je naar die locatie. Vind de mok en... Feliciteer jezelf als deelnemer.
1: De

0: willen? Check alle details op paradisefm.cv/schatkist. En luister dagelijks vanaf 6 uur naar de vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly. paradisefm.cv/schatkist. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt. Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op CaribbeanTicketShop.com. Deze mag je niet missen!
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servifre.
2: Is het ver, Ari?
1: Een paar minuutjes in je Ferrari.
2: Pronto!
3: Het is precies 6:55. Waar ben je? Ben je op tijd waar je naartoe moet? Het is tijd voor het laatste nieuws. We zetten het voor je op een rij door met Nelly Rossa. Bon dia, wat heb je voor ons?
4: Het parlement van Curaçao wil dat de regering dringend ingrijpt bij overheidsbedrijf Toobase. De statenleden maken zich grote zorgen over de trage voortgang van projecten rond de energietransitie, werkgelegenheid en de herstart van activiteiten bij de raffinaderij. In een motie dat gisteren werd aangenomen, staat dat er een onafhankelijke evaluatie moet komen naar de leiding van het bedrijf. Als de directie en commissarissen tekortschieten, moet de regering meteen maatregelen nemen. En neo-minister Roderick Middelhoff wil strenger controleren op de openbare stranden van Curaçao. Samen met de economische inspectie bezocht hij gisteren onder meer Thai Boy Bay en Klein Knip om het nieuwe strandenbeleid toe te lichten. Het nieuwe beleid geldt voor 18 stranden en moet een einde maken aan illegale exploitatie, natuurschade en wildgroei van strandstoelen en parasols. Volgens de minister moet er een goede balans komen tussen lokale ondernemers en inwoners die vrij van het strand willen genieten.
3: Nou, laten we dat hopen. Inderdaad, ja. Dankjewel Nelly voor deze update. Zometeen het krantenoverzicht vanuit huis. Een beetje vanwege de sniffel en dat soort dingen. Komt allemaal goed. Als we even kijken naar de weg en naar Hato. Ja, eigenlijk nog lekker niks te melden. Het is vroeg, je woensdagmorgen, 6:30 geweest. Dus lekker je dag maar beginnen, hè.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. The one stop for solar solutions op Curaçao.

0: Heb je dat ook soms, dat je zo onhandig bent in de ochtend dat er van alles uit je handen valt? Gelukkig zat vaak het bakje van het vlees van onze kat, van het voer en zo. En liggen al die brokjes ook weer over de grond of dat lekkere natvoer. En moet je het ook weer opruimen? En ja, ik sta 's ochtends om 4:15 op. Dus niet de beste bezigheid. Hoe ben jij in de ochtend, Nelly? Laat jij dan wel eens iets uit je handen vallen en wat doe je dan?
1: Nee, eigenlijk niet. Maar het enige wat ik doe is meestal gaat gelijk mijn laptop open om het nieuws te schrijven. Dus ik ben niet zozeer... ik ben al blij als ik mijn laptop niet laat vallen. Dat gebeurt wel eens regelmatig. Maar meestal staat hij dan al op mijn bureau. En okay. Dan zullen we even aanschuiven.
0: Ik weet wel wat ik voor kerst ga geven aan jou. Een grote, dikke beschermhoes voor je laptop. Ik denk dat dat een goed idee is.
1: Oh ja, die heb ik nodig.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Zeg dame, even, we hebben pas op de plaats gemaakt. De sniffel heerst. Jij bent thuis, maar je hebt wel het laatste nieuws natuurlijk voor ons verzameld. We hebben het net gehoord om 6:30. En ook voor de kranten, ben je vandaag gewoon paraat?
1: Ja, dus er is veel te vertellen weer. Want gisteren was er een statenvergadering. Die begon best vroeg. Om rond 9 uur zou die van start gaan. In ieder geval begon in de ochtend. En het ging over de laatste ontwikkelingen bij de olieraffinaderij. Op het terrein van de olieraffinaderij. En natuurlijk de olieterminal bij Bullenbaai.
0: Ja.
1: Het eindigde na 8 met het aannemen van een motie. En deze was ingediend door de MFK-fractie zelf. Waarbij ze dus de regering hebben verzocht om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de leiding van 2Base. Dat is dan het overheidsbedrijf dat dus de eigenaar is van de petroleumfaciliteiten op het eiland. Want ze zijn toch niet zo blij met de voortgang van alle projecten. Er werd eerst gesproken dus dat Vigor, oftewel Oryx, de raffinaderij zou overnemen. En ja, dat is dus niet gebeurd. Ook nee. Hebben ze ons achtergelaten met een rekening van 10 miljoen dollar. Achterstallige betalingen. Huurachterstanden zijn, het gaat er vooral om. En ook operationele kosten. En ook Global Oil, degene die dan het Amerikaanse bedrijf die een asfaltcentrale op het terrein zou starten, die heeft naar zijn eigen zeggen wel 24 miljoen dollar geïnvesteerd in de faciliteiten. Maar er is nog geen druppel asfalt voortgebracht.
0: Mm.
1: De statenleden zijn toch wel ongeduldig. En die willen weten, ligt het nou aan de capaciteiten van de huidige leiding? Dan moet er een nieuwe pitcher. MFK-statenlid Gilbert Duran in honkbaltermen. Dan moet er een nieuwe pitcher komen. Zo win je het spel. De man Pin stond achter deze motie. En
0: zou er een politieke lading of iets achter zitten? Een soort van tegenwerking door mensen dat het zo al lang allemaal duurt dat er eigenlijk gewoon niks gebeurt? Dat sommige mensen het gewoon niet willen?
1: Nee, het heeft natuurlijk ook te maken met gewoon geopolitieke situaties, de ontwikkelingen. Natuurlijk, er waren sancties op Venezuela door de Amerikanen, waardoor het niet mogelijk was om zaken te doen met bijvoorbeeld de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PDVSA.
0: Ja.
1: Trump is natuurlijk begin dit jaar heeft hij opdracht gegeven om Nicolás Maduro gevangen te nemen. En sindsdien zijn de sancties versoepeld. Dus nu geldt er ook een algemene soort licentie, waarbij je dus nu wel zaken kunt doen met Venezolaanse bedrijven. Okay. Om olie te verhandelen. Je mag dan ook het olie raffineren, transporteren en dan verhandelen. En Global Oil zou ook wel over deze licentie beschikken, maar de verhoudingen met Trump zelf. Hij was vroeger een goede Trump supporter, heeft ook veel gedoneerd aan de Republikeinse Partij. Maar de laatste tijd is hij dus in ongenade gevallen bij Trump. Trump associeert hem nog met het regime van Nicolás Maduro. En ook al kan je praktisch zeggen dat degene die nu de leiding heeft, Delcy Rodriguez, die was de vicepresident onder Nicolás Maduro, maar zij heeft nu wel de steun van Trump. Maar iedereen waarvan hij verder ziet die gelieerd zijn aan Nicolás Maduro, daar is hij toch zich een beetje van aan het ontdoen. Dus die man moest dus ook zijn aandelen verkopen in zijn offshore bedrijf in Venezuela. En via dat bedrijf wilde hij eigenlijk Venezolaanse olie naar het eiland brengen. Maar dus dat is eigenlijk al de reden. Dus het is niet per se dat er hier op het eiland zelf bepaalde krachtvelden bezig zijn. Het heeft echt wel te maken met, we zijn nog maar een hele kleine speler op het hele wereldtoneel. Dus ergens heeft het wel te maken, je zou kunnen zeggen, heeft de zoektocht, was het gewoon een hele slechte zoektocht naar de nieuwe partners in de States, die we hadden geselecteerd. Want we hebben echt 40 miljoen gulden gestopt naar de nieuwe exploitant van de olieraffinaderij. Ja, en met die 40 miljoen gulden had je ook echt heel veel andere dingen kunnen doen.
0: Absoluut waar, maar weet ook natuurlijk als het wel draait, dat het nog veelvuldiger gaat opleveren. Daar wringt het natuurlijk, hè? Ook al zijn we een kleine speler. We hebben het brood nodig.
1: Maar de raffinaderij is ook wel stock-out. En er moet heel veel geïnvesteerd worden. Ja. En sowieso raffineren zoals we het vroeger deden, dat gaat niet meer gebeuren.
0: Raffineren kun je leren inderdaad, ja. Maar dan wel op de 2026 manier, ik hoor je.
1: Dus het is voornamelijk, de activiteiten zouden zich voornamelijk richten op blending, opslag van olie en asfalt eigenlijk, productie. Mm. Raffineren zoals we dat echt deden, dat gaat niet meer gebeuren. Dan moet je een tot nieuwe raffinaderij bouwen en dat kost echt miljarden gulden. En daar zijn Shell en Chevron en al die andere BP, die zijn gewoon niet geïnteresseerd in Curaçao.
0: Nee, en we hebben er dagelijks mee te maken. We verbruiken zelf natuurlijk ook zoveel. We willen ook lekker auto blijven rijden. We willen van alles doen inderdaad en maken met wat we nodig hebben hier op het eiland. Laten we hopen dat dit toch tot een goed einde gaat komen. En dat die pitcher, de juiste pitcher, op de juiste spot gaat staan daar op het veld. En dat we gewoon eens eventjes een homerun kunnen slaan, hè? Ja, jij begon met honkbaltermen. En tenminste, diegene in het bericht. We hebben er lang bij stilgestaan. Het is een hot onderwerp. Laten we straks het over iets anders hebben, denk ik, in het volgende krantenoverzicht. Ja, toch?
1: Is goed.
0: Ja, oké. Nelly Rossa, inderdaad, vanwege de sniffel. Even vanochtend vanuit huis. Maar we bereiden ons wel voor op een nieuwe hint in

0: Het waren een paar, hè, die grote boybands, de Backstreet Boys. Wat een knallers hadden ze gemaakt.
1: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. Jeremy heeft weer een hint voor je.
0: Lekker wakker worden met goede muziek. En ik speel niet met je hart, maar wel met je emotie en je bloeddruk op dit moment. Want de koffiemok van de ochtendshow is weer verstopt. Marissa Wildeboer, onze collega, die hoor je vanmiddag weer om 2 uur... staat ergens op locatie, vindt de ochtendmok en wint daarmee wellicht een bed van 5000 piek van MW Bedden en Slapen. Inmiddels hebben we 4 dagwinnaars. Denise Lobo, Jonathan Williams, Angela Lieversen en Jeroen van der Veen gingen hier de afgelopen dagen voor. En vandaag kan jij dat zijn. Selecteer jezelf en speel vrijdagochtend mee op locatie. Dit is de allereerste hint die ik voor je heb. Komt ie aan. Ja, ben je scherp? Let op, radio harder. Vandaag zoek je bij een hotel in Otrobanda waar gasten slapen, ontbijten en daarna de stad ingaan. Ja, hij is nog een beetje breed. Er staan meerdere hotels natuurlijk. Vandaag zoek je bij een hotel in Otrobanda waar gasten slapen, ontbijten en daarna de stad ingaan. In totaal heb ik 4 hints voor vanochtend voor je. Ze worden steeds makkelijker. Maar ja, als je het nu al weet, zul je maar de eerste zijn. Dus ga op jacht. Vind die ochtendshow koffiemok en selecteer je voor dat bed ter waarde van 5000 piek.
1: Dit is jouw opgewekte dagstart. De Paradise FM ochtendshow met Jeremy Kesseler.

0: Alex Warren, Before You Leave Me. Marissa, dat is toch best stiekem vroeg, hè?
1: Het is zeker vroeg. Ik ben het niet gewend, Jeremy.
0: Vanmiddag om 2 uur mag je weer.
2: De Paradise FM ochtendshow Schatkisjacht. Jeremy heeft weer een hint voor je.
0: En dat is hint nummer 1. Vandaag zoek je bij een hotel in Otrobanda waar gasten slapen, ontbijten en daarna weer de stad ingaan. Nou heb jij die locatie natuurlijk gevonden, Marissa. We hebben dit van tevoren samen afgesproken. Ik heb het jou vanochtend vroeg laten weten waar je naartoe mag. Hoe is het daar?
1: Het is nog rustig.
0: Ja.
1: Ik zie wel wat mensen rondlopen, maar het is inderdaad nog heel rustig. Ook op de weg, het begint nu, het eiland begint rustig te ontwaken, nu zie ik.
0: Ja.
1: Maar nog niet heel veel mensen, nee.
0: Nee. Jij bent ergens dus in Otrobanda, dat bewijst de allereerste hint. Nou, ik heb het woord hotel genoemd. Jij hebt ergens je gesetteld, de mokken verstopt. We hebben 2 mokken van de ochtendshow. En die mogen mensen bij jou vinden. Als ze zich melden bij jou, hè, wat moeten ze dan doen?
1: Nou, wat zullen we doen? Er is sowieso een code. Maar het zou ook wel leuk zijn als diegene eventjes een liedje voor me kan zingen. Maar dat hoeft niet per se. De code is in ieder geval belangrijk.
0: Okay. Ja, dat hoeft ook niet op de zender in de uitzending, hoor. Nee, wat ben jij gemeen? Ik zeg, het is nog vroeg, hè? Ja, goed. We spelen de Schatkisjacht 2026. Marissa, dankjewel dat jij zo vroeg wilde opstaan om die koffiemokken te verstoppen.
1: Zeker.
0: De allereerste hint dus vandaag. Zoek je bij een hotel in Otrobanda waar gasten slapen, ontbijten en daarna de stad ingaan. Ik wens jou alle succes vanochtend, dame.
1: Tof, dankjewel. Komt helemaal goed. Ik ben benieuwd.
0: Ja, en doe mee, hè. Win dat bed waar we 5000 piek van MB bedden en slapen. Hij kan zomaar van jou zijn. Doe mee in de Schatkisjacht.
2: De beste 80s, 90s en zeros.

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have

0: geopend van 10 tot 10.
1: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.

0: 7 uur.
1: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Minister Roderick Middelhoff heeft gisteren met de Economische Inspectie openbare stranden bezocht. Hij sprak met standplaatshouders over nieuw beleid voor 18 stranden. De regels moeten ruimte bieden aan ondernemers en bezoekers. Ook moeten ze wildgroei, illegale verhuur en schade aan koraal en natuur tegengaan. De regels gelden voor verkopers en verhuurders van stoelen en parasols. Het parlement van Curaçao wil dat de regering snel ingrijpt bij overheidsbedrijf 2Base. De staten vragen om een onafhankelijk onderzoek naar de directie en de raad van commissarissen. De projecten van 2Base lopen volgens het parlement te traag. Die moeten zorgen voor banen, investeringen en een duurzamere energievoorziening. Dan nog internationaal nieuws. Maarten van der Weijden heeft een cheque van €704.127... overhandigd aan het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Het geld is voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Van der Weijden zwom 177 kilometer, maar stopte door ziekte. Justitieminister David van Wil vindt dat voetbalclubs de toegangscontrole bij stadions moeten verbeteren. Bij de wedstrijd tussen Feyenoord en SC Cambuur gooiden hooligans vuurwerk, waardoor 7 mensen gewond raakten. Op 9 september overlegt Van Wil met de KNVB, gemeenten en de politie over de veiligheid in stadions. De 34-jarige Maxime A. heeft bekend dat zij op 26 april haar 44-jarige partner in Scheveningen middelen gaf die mogelijk tot zijn dood leidden. Het Openbaar Ministerie beschuldigt haar van moord, maar de doodsoorzaak staat nog niet vast. A. zegt dat zij in een relatie met intieme terreur zat. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
2: Paradise FM, verkeersupdate.
3: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
4: Ik wil beginnen met het woord jeetje. 34 minuten vertraging namelijk op de Caminda Duvert Boy Nicolina richting de Caracasbaarweg. Houd daar rekening mee. 34 minuten, wow. Op de Caracasbaarweg richting Salinje vanaf kruispunt Calle Gramofoon tot de Corporaalsweg. 12 minuten. En nou, dan worden ze gelukkig een stuk minder lang. Er staat nog 6 minuten op de Winston Churchillweg richting Schottengatweg Noord vanaf kruispunt Cubaweg. 6 minuutjes dus. Nou, ik hoop dat je lekker op tijd aankomt waar je moet zijn.
5: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

afval een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: Blijf glimlachen.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsok. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire. Where service is in our nature.
2: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Jeremy Kesseler.
5: Op dag 3 van de schatkistjacht Hint 2 komt eraan.
6: Paradise FM.
7: Zo, dat is heerlijk wakker worden. Met een smaakvol ontbijtje en jullie lekkere muziek. Zo fijn.

Het gaat als een malle. Wat een leuke reacties ook. Bijvoorbeeld via de app van de mensen die nog niet mee kunnen doen, maar wel mee willen spelen, meedenken. Of mensen juist op pad sturen. Zo ook Ronald. Hij stuurde eerder vanochtend. Ja, hey, vandaag zijn ze met een mok en Otrabanda bij een hotel. En daarna, ja, dat bericht moest dus naar mijn vrouw. Oké, Ronald, alle succes met de zoektocht. Ik heb hier de hint die ik eerder vanochtend gaf, plus een tweede. Komt-ie aan. Vandaag zoek je bij een hotel in Otrobanda waar gasten slapen, ontbijten en daarna de stad ingaan. En die hint kan ik aanvullen met: de naam van dit hotel is afgeleid van een binnenplaats. De naam van dit hotel is afgeleid van een binnenplaats. Speel mee met de Paradise FM ochtendshow Schatkist Jacht. En maak kans op een bed van 5000 piek van MB Bedden en Slapen. Het is geen kleine prijs. Vrijdagochtend spelen we het finale spel. Jij selecteert je door vandaag één van de ochtendshow koffiemokken te vinden. Vandaag zoek je bij een hotel in Otrobanda waar gasten slapen, ontbijten en daarna de stad in gaan. En die naam is dus afgeleid.

0: een triootje in de ochtend. Altijd tijd voor een triootje met Rod Stewart, Sting en Bryan Adams. All for Love, Paradise FM. De vernieuwde ochtendshow hier. Ik ben Jeremy. Nelly vandaag aan de sniffel. Die zit thuis. Die hoor je zo meteen met het allerlaatste nieuws. Op afstand gewoon veilig, hè? Want ja, het mag dan nieuw begonnen zijn hier in de ochtend. Moet wel een beetje actief blijven om ook dit voor je te kunnen regelen.
1: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. Jeremy heeft weer een hint voor je.
0: 5000 piek is dat bed waard. Hij heet Tony en die gaan we aan jou weggeven als jij de finale wint vrijdagochtend. En hoe selecteer je jezelf om deel te nemen aan de finale? Door de ochtendshow koffiemok te vinden. Dus als je nu onderweg bent, je zit bijvoorbeeld in de auto, je hoort nu de hints en je hebt een idee waar het is, zorg ervoor dat je wellicht even een klein beetje kunt omrijden of een stop kunt maken. En onze

combinatie met die koffiemok. En dit zijn de hints van vanochtend. Zometeen komt hint 3 eraan. Maar deze twee nog eerst even. Vandaag zoek je bij een hotel in Otrobanda, waar gasten slapen, ontbijten en daarna de stad ingaan. Kan veel zijn. Hint 2 geeft al meer richting. De naam van dit hotel is afgeleid van een binnenplaats. Als je het weet, begeef je daarnaartoe. Vind Marissa, vind de koffiemok en bel in met de studio.

0: waait over de weg en het langzaam rijdt richting de rotonde bij de Vendis, dan spelen we weer een nieuwe ronde.
1: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht. Jeremy heeft weer een hint voor je.
0: Zometeen de laatste nieuws met Nelly en die hint. Ja, ik ga een derde aan je geven vanochtend. Maak kans op dat bed van 5000 gulden van MB Bedden en Slapen. En ga de koffiemok vinden. Zoek Marissa en die koffiemok vanochtend. Hint nummer 3. Ben je er klaar voor? Ga op jacht. Als kleindochter geboren wordt, is dit de perfecte logeerplek voor opa en oma. Vandaag zoek je dus bij een hotel in Otrobanda waar gasten slapen, ontbijten en daarna weer de stad in gaan. De naam is afgeleid van een binnenplaats. En als kleindochter geboren wordt, is dit de perfecte logeerplek voor opa en oma.
1: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht 2026 is van start. Luister deze week vanaf 6 uur in de ochtend naar de hints. Vind de koffiemok en selecteer jezelf.

0: wilde. Check alle details op paradisefm.cv/schatkist. En luister dagelijks vanaf 6 uur naar de vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly. paradisefm.cv/schatkist. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our

Festival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twil Zeelandia of online op Caribbean.

ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.

0: Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: Feliciteer jezelf voor het finale spel op vrijdag. Marissa, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Jeremy.
0: Jij staat op locatie, vanmiddag weer op de radio. Je mocht vroeg op vanochtend, was je vast heel blij mee.
1: Zeker. Ik begin rustig wakker te worden, zeker.
0: Maar het is gebeurd, denk ik. Vertel.
1: Klopt. Ja, er zit al één winnaar naast me. Iemand die al een mok heeft gevonden.
0: Nou, vertel. Kom maar door. Wie heb ik aan de lijn?
2: Hi, ik ben Kati.
0: Hi, Kati. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Jij hebt vanochtend al jouw ochtendperikelen achter de rug gehad. He, misschien wel de dagopstart, de kids naar school, dat soort zaken. Hoe zag het eruit vanochtend voor jou?
2: Nou, gewoon opgestaan, inderdaad. Ontbijt klaargemaakt en naar de kids worden gebracht door mijn man. Dus
0: kijk.
2: Ik heb alvast de lunch klaargemaakt.
0: Heerlijk. En toen had jij tijd om naar de hints te luisteren en naar locatie te gaan. En je hebt een mok gevonden. Er is nog één belangrijke handeling. Wat is de code die in de mok zit, zodat ik zeker weet dat je geen onzin uitkraamt?
2: 80?
0: Ja?
2: 2569.
0: Ja hoor! Dat is helemaal goed. Jij gaat vrijdagochtend een van de laatste deelnemers zijn. Ja, dat bed van 5000 piek is wel heel dichtbij nu.
2: Ja, sorry.
0: Je was al koffie aan het drinken uit die mok, begrijp ik.
2: Ja, precies, inderdaad.
0: Wij zien elkaar vrijdagochtend op locatie. Alle details volgen. Veel plezier daar nog even met Marissa. En Pabien, met in ieder geval deze dagwinst al. En die koffiemok is sowieso van jou.
2: Oké, dankjewel.
1: Oh, Jeremy, volgens mij heeft een tweede winnaar hier staan.
0: Wat zeg je nou?
1: Volgens mij is de tweede winnaar net binnengelopen.
3: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht is in volle gang. Is er een mok gevonden?
0: Nou, dan starten we deze hele ronde gewoon opnieuw op, hoor. Wat gaat er toch gebeuren? Maak me gek.
1: Volgens mij is de tweede winnaar net binnengelopen.
0: Ja, trek hem of haar aan zijn jas, zou ik zeggen.
4: Hi, Jeremy.
0: Ja, wie heb ik daar? Hallo.
4: Wilfrido.
0: Wilfrido. Hoe is het met je?
4: Hij gaat goed.
0: Ja? Ja, nou is het voor jou natuurlijk al iets makkelijker, tenminste. Ergens staat die mok. Heb je hem al in je hand of moet je hem nog zoeken?
4: Ik heb het al in mijn handen.
0: Ja, oh, te gek. En welke code zit daar dan weer in?
4: Even kijken, staat er een woensdag op.
0: Ja.
4: En de code is 468.
0: Ja.
4: 731.
0: 431. Ja hoor!
1: Hoppakee!
0: Ook jij bent een dagwinnaar. Wat te gek, wat leuk, wat goed.
4: Ja. En ik dacht, ik ga eerst mijn zoon op school brengen en dan kom ik hier. Gelukkig
0: ja.
4: Heb ik het
0: niet gedaan. Ja, we merken wel dat de ochtendroutine inderdaad heel belangrijk is bij de mensen. En dat het meestal deze week zo'n beetje na 7:30 gebeurt. Hadden we ook een klein beetje natuurlijk op gegokt. Maar je hebt het voor elkaar gekregen, kerel. Dan zien we elkaar vrijdag en feliciteer ik jou alvast met de dagwinst.
4: Dankjewel.
0: Te gek dit. Ondertussen hebben we natuurlijk nog wel het laatste nieuws. Nelly zit er thuis vanwege de sniffel. Maar heeft het wel voor je op een rij gezet? Bon dia, Nelly, wat heb je voor ons?
5: De Staten vergaderen straks om 9:00 over de draagkracht van het toerisme op ons eiland. Aanleiding is een onderzoeksrapport dat waarschuwt voor dreigend overtoerisme en de zware druk op het milieu en de infrastructuur. Het parlement spreekt hierover met belangrijke spelers uit de sector, waaronder het toeristenbureau en Ocasia. Samen zoeken ze naar manieren om de toeristische groei duurzaam bij te sturen. En de politie heeft gisteren een 27-jarige man aangehouden in verband met een bedreiging met een vuurwapen. De bedreiging vond op 2 augustus plaats bij een woning in Juan Domingo. De verdachte meldde zichzelf op het recherchebureau en zit vast in afwachting van het verdere onderzoek.
0: Dankjewel, Nelly. Ja, ik was inmiddels alweer zo onder de indruk van de dagwinnaars vandaag. En van de verkeersinformatie, want die is er ook.
3: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
0: Want op die Caracasbaaiweg, ja, iedere dag daar raak. Vanaf kruispunt Roy Santu tot Caminda Nicolinha, 12 minuten vertraging. Op de Kadushi-straat richting Santa Rosa. Vanaf kruispunt Katuna-straat tot Wayaka-straat, 8 minuten. En ook nog 8 minuten op de Santa Rosa-weg richting de Schottengatweg. Dat is vanaf kruispunt Kaye Colunchi tot Van Engelenweg. Daar 8 minuten langzaam rijden. Nou ja, en verder op de gebruikelijke plekken. Op Hato vliegt het allemaal lekker door. Behalve één vlucht die ik op dit moment toch even met je wil delen. Want de vlucht vanuit Oranjestad van Divi Divi Air, die komt vanochtend om 9:15 aan. Dat is

2026. Check alle details op paradisefm.cw/schatkist. En maak kans op dat bed van 5000 gulden van MB Bedden en Slapen. Vrijdag spelen we het finale spel. We hebben nu 6 dagwinnaars. Nou, spannend.

0: Hoe heb jij gedroomd vannacht? Was het fijn? Of was er een lekker merrie die om de hoek kwam kijken? Zo'n raar wezen die je naar de keel grijpt. Ja, ik heb het wel onthouden hoor, Nelly. Lekker merrie uit het Lora-woord van de dag.
1: Ja, leuk. Ja.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Ja, straks natuurlijk weer het Lora-woord van de dag. Maar de serieuze zaken vandaag, waarvan we allemaal op de hoogte moeten zijn, die heb jij voor ons op een rijtje gezet. Barst los.
1: Nou ja, op de voorpagina van zowel de Extra als het Antilliaanse Dagblad zie je dus dat er inmiddels beweging is in de reparatie van een defecte windmolen bij Coraal Tabak. Mm-hmm. Er is gisteren is een grote hijskraan opgebouwd om een van de kapotte windmolens te demonteren. En vandaag gaan dus echt de werkzaamheden beginnen om het defecte onderdeel te vervangen. Al sinds eind juli kampt 3 van de 5 best wel relatief nieuwe windmolens op de locatie met storingen. En voor de complexe reparatie was dus gespecialiseerd apparatuur nodig. En die is dus vorige week per schip op Curaçao aangekomen. Ja, en de werkzaamheden komen dus nu op zo'n moment dat het, aangezien we de afgelopen weken dus regelmatig te maken hadden met stroomonderbreking of eigenlijk het capaciteitstekort. Mm-hmm. En windenergie speelde daarin ook een belangrijke rol. Ja, dan zie je wel dat de reparatie ook van deze windmolens echt dringend gewenst is. En elke extra megawatt helpt natuurlijk om de stroomvoorziening op het eiland stabiel te houden. Zeker nu er weer veel wind is.
0: Hey Nelly, als wij nu er gewoon voor zorgen dat we betaalbare zonnepanelen op onze daken kunnen leggen, batterijen in huis en terug kunnen leveren aan het net, weliswaar misschien met een bepaalde financiële afspraak met Aqualectra, dan hebben we toch allemaal micro stroom fabriekjes die ervoor zorgen dat we nooit meer zonder stroom komen te zitten.
1: Dat is ook natuurlijk een mogelijkheid. Maar ook daarvoor moet Aqualectra investeringen doen in het net. Omdat je dan ook te maken hebt met schommelingen bij het terugleveren eventueel. Maar het is ook niet goedkoop. En dan moet je het hebben over subsidies. En alles valt wel een mouw aan vast te knopen. Er is denk ik ook ergens een politieke wil. En welke bedrijven moeten nou overeind gehouden worden? Dat is inderdaad een discussie. Er is wel gesproken over het aanleggen van een zonnepark. En ik denk dat dat ook al wel enorm zal helpen. Ook voor het verlagen van de tarieven van stroom.
0: Ik ben benieuwd. Ik heb extra airco's draaien deze dagen. Ik weet niet wat het is, maar ik zweet meer 's nachts dan normaal. Het staat niet op standje eco, maar op standje windhoos. Mm-hmm. Ik heb geen zonnepanelen, dus ik ben alweer bang voor de rekening de volgende maand. Maar goed, we gaan het zien. Hey, wat staat er nog meer in de krant? Ja, het zijn de dagelijkse dingen waar we mee te dealen hebben natuurlijk. Waar praten we ons nog meer over bij vanuit de krant?
1: Ik denk wat verder in de krant wat misschien wel belangrijk is, dat is, was een rechtszaak over Kortijn en Lovers. Die dienden dus voor de rechter.
0: Oh ja.
1: Nou ja, ik weet niet of je, we hebben het de afgelopen dagen al vaker over Lovers gehad. Maar het heeft dus nu ging het tussen Kortijn, dat is degene, is het bedrijf die dan eigenlijk de fabriek op Curaçao van Lovers heeft overgenomen. Lovers is begin dit jaar failliet verklaard. En toen heeft Kortijn, dat is dan een concurrent op het gebied van het maken van die ijsblokjes. Die heeft dus nu ook de sapjes en de ijsjes, yoghurt. Ik moest echt yoghurt hebben overgenomen, maar in principe hebben ze wel de sapjes en overgenomen van Lovers.
0: Ja.
1: En daar zijn ze dus nu in juridische strijd verwikkeld, omdat Lovers claimt dus dat Kortijn de recepten heeft gestolen. En ook heel erg leunt op hun brand image, hun imago. Ze hebben altijd met hun hart en hele positieve coup amour als slogans. En dat wordt dus nu ook een beetje overgenomen door Kortijn. En daarover ze zijn daarover dus in gevecht. Volgens Lovers heeft het te maken met merkinbreuk en ongebruik. Ze maken dus ongeoorloofd gebruik van hun merkrechten. Mm-hmm. De rechter gaat voor uiterlijk 8 september doet een uitspraak. Het is wel sneu, ook voor Lovers, want in de krant staat ook een ander artikel waarbij het echt... Dit is allemaal begonnen met een familieruzie. Want het gaat om familie van der Dijs. En dan heb je Cicely van der Dijs, die is van Vandies, dus die tankstations.
0: Ja, ja.
1: En dan heb je Cindy van der Dijs en haar broer, Oswald van der Duis Jr. Die zijn dus eigenlijk van lovers. En de vader van Cicely, die had altijd heel veel geld geleend aan zijn broer, toen hij nog in leven was. Beiden zijn trouwens al overleden. En dat ging dan in ruil voor aandelen. Alleen stopte hij ook geld in lovers. Maar in de krant staat dus nu ook een artikel waarbij de oudere broer, die betaalde ook de medische kosten van Oswald. Dat was dan de oprichter van lovers. En toen hij was overleden, toen heeft dus Cicely het geld teruggevorderd. Of wilde ze het geld terugkrijgen.
3: Wow.
1: Want zij zag dat als een lening. Dus ja. Haar vader heeft ruim $100,000 betaald voor medische kosten. Maar ook voor een ticket naar Duitsland. Hij was ernstig ziek. Ja, en zijn broer zei, weet je, ik help je om ervoor te zorgen dat je er weer een beetje beter wordt.
0: Ja, ja.
1: En de rechter die zegt nu ook in het vonnis van nee. Het was nergens is gebleken dat de broers dit hebben gedaan als een lening. Hij heeft het gewoon gedaan uit broederliefde. De nabestaanden die ervaarden het wel als een schuld. En die wilden ook wel tegemoetkomen aan de vraag van Cicely om een deel tenminste terug te betalen.
0: Ja.
1: Maar nu zegt de rechter ook, dat was niet, het was geen lening. Dus
0: was het meteen wat bij mij naar boven kwam. Staat het überhaupt ergens zwart op wit? Is er een keer gemaild? Is er een audio-opname van?
1: Daar ga je.
0: Wel een bak geld, maar goed, je zorgt ervoor elkander. Hè?
1: En het geld ging ook direct naar derden. Of ze hebben ook zelf altijd de tickets geboekt. Dus het geld ging niet naar Oswald of naar zijn kinderen.
0: Nee. Hey Nelly, dank je wel weer voor nu. We hebben nog een klein stukje administratie af te handelen trouwens, rondom de schatkistjacht. Want we hebben net twee winnaars, dagwinnaars gehad. We hebben 3 hints genoemd. De 4e hint is namelijk nog niet genoemd. En de locatie, eventjes voor de goede orde, is natuurlijk ook heel belangrijk om die even goed te noemen. Want de naam van de locatie vandaag, die is afgeleid van een binnenplaats. Vandaag de locatie waar de koffiemokken lagen, waar onze Marissa was Courtyard by Marriott Curaçao. Dus tegenover het CMC, Otrobanda. Dat is even goed om te weten nog. Hebben we dat in gehad, dus helemaal top. Morgen nieuwe hints hier op de radio om de laatste 2 koffiemokken te verdienen en jezelf te selecteren

0: MC Hammer en Mark Anthony op Paradise 103.1. Lekker op je woensdagmorgen, de 26e. Hoe gaat het met je? Ben je klaar zometeen voor het laatste nieuws? Veel meer lekkere muziek in de ochtend met een dance classic van een paar zussen. Nou, daar zou ik voor blijven hangen. En zometeen een te gek belletje met Miranda. En Miranda heeft iets te vertellen wat op 12 en 19 september gaat gebeuren. We bellen over 20 minuutjes met haar. Dus, komt ie aan. Heel even spieken wat ik nu hier kan doen. Want ik heb iets. Even kijken wat ik moet zien in te starten. Ah, kijk, ook belangrijk.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja para un corso más limpio.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
2: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
1: Oh, is die er weer?
2: Ja, en deze editie, It Rains Fishes, is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
1: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
1: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
2: Island Vibes, nu in de winkel.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoppen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
4: Quatrevent.
1: Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
4: Nee, restaurant Quatrevent, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatrevent. Vier wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatrevent.
4: Exactement.
5: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
6: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Staten vergaderen straks om 9 uur over de toekomst van het toerisme op Curaçao. Een studie waarschuwt voor snel groeiend overtoerisme. De druk van bezoekers belast het milieu en de infrastructuur. Vertegenwoordigers van het toeristenbureau, de hotelvereniging, vakantieverhuurders en natuurorganisatie Karmabi bespreken hoe de groei duurzaam kan worden bijgestuurd. Minister Roderick Middelhoff heeft gisteren met de Economische Inspectie openbare stranden bezocht. Hij sprak met standplaatshouders over nieuw beleid voor 18 stranden. De regels moeten ruimte bieden aan ondernemers en bezoekers. Ook moeten ze wildgroei, illegale verhuur en schade aan koraal en natuur tegengaan. De regels gelden voor verkopers en verhuurders van stoelen en parasols. Dan nog internationaal nieuws. De Nepalese autoriteiten melden dat 384 toeristen in de regio Rasuwa als vermist zijn gemeld na een grote overstroming. De overstroming vond plaats in die regio. Onder de vermisten is zeker één Nederlander. De melding gaat over vermiste toeristen in Nepal, onder wie in elk geval een Nederlander. Reizigers op Schiphol moeten woensdag rekening houden met langere wachttijden bij de security. Beveiligers leggen het werk 5 keer een kwartier neer voor betere werkomstandigheden. Daardoor wachten passagiers gemiddeld ongeveer 20 minuten. De laatste werkonderbrekingen zijn om 2 uur, 4 uur en 7 uur 's avonds. Bill Gates wil in november de Chinese president Xi Jinping ontmoeten om te spreken over maatregelen tegen risico's van kunstmatige intelligentie. Gates denkt dat China het lanceren van potentieel gevaarlijke modellen mogelijk wil beperken als de Verenigde Staten het initiatief nemen. Hij wil daarvoor wereldwijde afspraken voorstellen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Paradise FM, verkeersupdate.
2: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Drukte nog met 9 minuten vertraging op de Calle Naguata richting Santa Rosa. Vanaf de kruising Comanche-straat tot de Mantancia-straat. 9 minuutjes dus. Caracas-bijweg richting Salinja ook druk. Hetzelfde aantal minuten vertraging. Dat is vanaf kruispunt Camindaroy-Santu tot de Pampuna-weg. Op de Seru-Lorenweg richting Jan W. tot de rotonde Willems. 7 minuten nog vertraging. Verder rijdt het allemaal redelijk door. Inmiddels op het eiland. Even zo na 8 uur. Op Hato hebben we ook wat snelle meldingen. De DVDVR vanuit Oranjestad vanochtend, die nu zou aankomen, is 34 minuten vertraagd. De Easy Air Kralendijk Bonaire, die is 20 minuten te vroeg. Die komt vandaag op dit moment aan. Dus als je hem moet ophalen, snel. Diegene die zal blij zijn met je komst. En vanochtend om 9:50 is er een vlucht 2 uur vervroegd. Ja, dat is die vanuit Oranjestad van SLM.
4: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:45 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
5: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
6: We hebben allemaal een beetje...

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Jeremy Kesseler.
5: Over 12 minuten zijn bellen sneller en nu hoor je de Pointer Sisters.
6: Paradise FM. Goedemorgen allemaal. Maaike hier. Wat een opkikker jullie ochtendshow. Helemaal leuk.
3: De Paradise FM ochtendshow.

0: optreden vanochtend. En achter het bureau zit op dit moment. Het is tijd om eens even gas te geven.
1: Paradise FM.
0: Ik had zelf even wat extra minuten aan lekkere muziek nodig met de freestylers na Eddie Money en de Pointer Sisters om er lekker voor te bereiden op festivals. Daar is het nooit vroeg genoeg voor. Het is altijd tijd voor een festival. En sommige festivals die vertellen dan verhalen, maar Wintertuin Curaçao die laat je er middenin stappen. Op 12 september zijn de kinderen aan de beurt tijdens het Kids Festival. En een week later gaat het bij Landhuis Vredenberg verder voor volwassenen. 2 dagen, dus 2 totaal verschillende werelden met 1 thema. Movision, beweging. Ik praat erover met Miranda Lindsay van Wintertuin Curaçao. Bon dia, Miranda.
2: Bon dia, Jeremy, en aan alle luisteraars. Ontzettend fijn dat we weer bij jullie in de uitzending mogen zijn.
0: Tuurlijk.
2: En belangrijkste weg naar al onze mensen op Curaçao.
0: Ja.
2: En om te kunnen vertellen over het festival.
0: Laten we beginnen met 12 september. Jullie verhuizen met het Kids Festival naar het bos in Emmerstad. Waarom was het tijd om de kinderen dit jaar letterlijk een andere omgeving te bieden?
2: Het blijft altijd leuk om kinderen te blijven inspireren en stimuleren. En daardoor had de organisatie gekeken van hey, wat zou gewoon een mooie, leuke andere plek zijn. En het is het scoutingterrein in Emmastad aan de Beatrixlaan. En het wordt echt omgetoverd als een sprookjesbos. Dus met heel veel lichtjes en allemaal gezellige puntjes waar je ook gezellig kunt zitten. En genieten van wat lekkers. Maar natuurlijk het belangrijkste van interactief meedoen aan het festival. Dat is het belangrijkste eigenlijk waar kinderen met kunst en muziek en literatuur, taal worden geconfronteerd. Dat geldt ook voor het adult of volwassenen festival. Maar dat kinderen echt geïnspireerd raken. En ze mogen echt van alles mogen ze doen. En ook dus, er is onder andere armbandjes maken. Ze kunnen een gordijn maken. Ze kunnen meedoen aan een muziekcaravaan.
0: Ja.
2: Dus dan verkleden ze zich. En dan gaan ze in een karretje, rijden ze dan over het veld heen. Ze kunnen reusachtige zeebellen blazen. Een filmscenario schrijven.
0: Ja.
2: Er is trefbal. Er is yoga, een lachyoga is dat. Dus,
0: schaterlachende kinderen, daar word je gewoon überhaupt al helemaal vrolijk van. Daar moet je zijn. En zeker als het je eigen kind is natuurlijk, dan word je als ouder toch helemaal blij en week.
2: Juist.
0: Oh, heerlijk.
2: Juist, dat is inderdaad ook wat we, weet je, de kinderen en ook die ouders mee willen geven.
0: Movision is dus het thema. En jullie koppelen dus een heleboel activiteiten, taal, verhalen, gemeenschappen. Wat wil je dat, de kinderen die gaan natuurlijk zichzelf helemaal van maken, maar die ouders die zijn er ook bij. Wat wil je dat zij voelen of begrijpen als ze daarna na afloop naar huis gaan van dat Kids Festival?
2: Ja, inderdaad, dat ze een mooie ervaring hebben gekregen. En ook dat ze zien van dat ze zelf talent hebben, wat ze zelf ook kunnen.
0: Oh,
2: er is ook een talent stage. En daar kunnen kinderen dus gewoon de stage op gaan. En ze krijgen een microfoon, ze kunnen een muziekinstrument bespelen. Ze kunnen zingen, ze kunnen dansen, ze kunnen zich verkleden. En dat kinderen ook ervaren van dat ze talent hebben. Van vaak zeggen we nee, dat kan je niet, of doe maar niet. Of soms zijn we een beetje streng op onze kinderen. Maar daar mogen ze juist kind zijn. En gewoon mooie inspiratie opdoen.
0: Heerlijk. Dat is 12 september inderdaad. Voor de kids. En dat is in Emmerstad bij de scouting. Dan hebben we nog de 19e. Op 19 september komen makers het onder meer São Paulo, Tenerife. Samen met Curaçao's artiesten deze kant op. Wat gebeurt er volgens jou als al die verschillende culturen en verhalen elkaar hier op Curaçao moeten op 19 september?
2: Ja, eigenlijk ontstaat dan die beweging, hè, tussen al die culturen en alle mensen die daar zijn. En ook weer het interactieve deel. Dus dat de bezoekers dat die daar ook aan mee kunnen doen. En ook echt kunnen ervaren. En ook de connectie, hè, van dat mensen uit Brazilië of uit Cuba, waar we dan allemaal mee een connectie hebben in muziek, literatuur, taal, van herkenning die je dan kunt ervaren. Dus het is een ontzettend mooie ervaring. Ik heb het nu ook al een paar keer meegemaakt. En ook een ontzettend fijn festival met elkaar.
0: Je hebt zoveel redenen al gegeven.
2: Alleen maar leuke dingen.
0: Ja, ik hoor het. Je hebt zoveel redenen al gegeven om op 12 en 19 september naar Wintertuin te komen. Ik wilde eigenlijk afsluiten met hoe wil jij nog de luisteraar overtuigen om te komen. Maar je hebt zoveel goede, leuke redenen genoemd. Misschien dan toch nog waar mensen alle informatie kunnen vinden als ze toch nog even twijfelen. Ja, ze moeten gewoon komen. Maar waar kunnen ze wat vinden, Miranda?
2: Juist, op onze Facebook van Wintertuin Curaçao kunnen ze dus alles vinden. Nou, op andere social media natuurlijk. En ja, via jullie. Van daar hopen we de luisteraars nu mee te trekken dat ze komen. Ze kunnen nu hun kaartjes kopen op verschillende plekken. Dat kan je ook allemaal op onze Facebook vinden.
0: Dankjewel.
2: Wat gewoon nog heel erg mooi is, is van dat Wintertuin ook aan kinderen die een beperking hebben of het gewoon een beetje moeilijk hebben, dat ze daar ook gratis kaartjes aan hebben gegeven. Ah, weet je? En dat zijn ook onze VIP-gasten.
0: Wat leuk, wat goed.
2: Die ook de kans krijgen om dat mee te ervaren.
0: 12 en 19 september, Miranda, Wintertuin voor de kids en voor de volwassenen. Masha, dankie voor je uitleg en een hele fijne dag vandaag.
2: Hartstikke bedankt. En voor jullie ook. Dankjewel.
1: Dit is jouw opgewekte dagstart. De Paradise FM ochtendshow met Jeremy Kesseler.
0: En Dusty Springfield. Wat een fijne plaats. Son of a Preacher Man.

0: /schatkist. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
2: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
5: Bingo doen! Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
6: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar.

0: op het volledige assortiment.
1: 15%.
0: In de winkels van Kooiman Santa Rosa, Zeelandia en Jan Noordduinweg. Ga naar kooimanbv.com voor de voorwaarden. Tot dan!
2: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: Leo bijt zich vast in die betalingen, maar we hebben onze eigen tijger hier voor het laatste nieuws. En dat is Nelly Rossa. Bondia. Wat heb je voor ons vandaag?
4: De Staten vergaderen straks om 9 uur over de draagkracht van het toerisme op ons eiland. Aanleiding is een onderzoeksrapport dat waarschuwt voor dreigend overtoerisme en de zware druk op het milieu en de infrastructuur. Het parlement spreekt hierover met belangrijke spelers uit de sector, waaronder het toeristenbureau en ook Acacia. Samen zoeken ze naar manieren om de toeristische groei duurzaam bij te sturen. En de politie heeft gisteren een 27-jarige man aangehouden in verband met een bedreiging met een vuurwapen. De bedreiging vond op 2 augustus plaats bij een woning in Juan Domingo. De verdachte meldde zichzelf op het recherchebureau en zit vast in afwachting van het verdere onderzoek.
3: Dankjewel Nelly.
5: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
3: Rakkers bijweg, 10 minuten vertraging vanaf kruispunt Caminda Roy Santu tot Kaya Fraternandi Skerpenje. 10 minuutjes dus. En op Hato, daar vliegt het allemaal lekker door. Maar er zijn er een paar die wat vroeger aankomen vandaag. Houd rekening mee als iemand verwacht vanuit de vlucht SLM Oranjestad. Twee uren eerder. Land om 10:10 vandaag geschat. JetBlue Airways uit New York komt 22 minuten eerder aan. Vanmiddag rond 14:45. En er is een vlucht ruim een uur eerder van TUI Fly. En die is vanuit Amsterdam. Hè. Dat is mooi als je iemand wil ophalen. Dus tot zover.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop voor solar solutions op Curaçao.
3: We praten hierbij over wat er op je eigen eiland gebeurt. We draaien de beste muziek. Zometeen het krantenoverzicht. En dit is Icehouse.

0: Ice House, Paradise FM. En Hey Little Girl. Hoe is het met ons meisje Nelly eigenlijk? Onze tijger van de ochtendshow die ze vastbijt in het nieuws. Gaat hij goed op dit moment? Je zit thuis, ja?
1: Ja hoor, het gaat goed. Ja.
0: Oh, dat is fijn. Ja, die verdomde sniffel ook. Hè.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Laten we de bazille een beetje op afstand houden, maar wel de krant openslaan vanochtend. We hebben nog een overzicht voor jou als luisteraar. Nelly, vertel.
1: Ja, ik zit wel even te kijken, wat is het interessantste om nu op dit moment te vertellen? Nou, Trona. Alfons de Trona, dat is de landsontvanger. Hij is hoofd van bij de Belastingendienst. Uh-huh. En hij heeft dus twee weken geleden was hij dus naar de rechter gegaan. Of naar de raadskamer van het gerechtshof, waarin hij eigenlijk had de rechtercommissaris had verzocht om het Openbaar Ministerie een soort instructie te geven om het onderzoek naar hem, dat gaande is, het strafrechtelijk onderzoek, af te ronden of althans te vertellen waarvan hij verdacht wordt. Want Trona die zit nu al 9 maanden thuis, omdat hij geschorst is vanwege een onderzoek dus naar corruptie. Vanwege beschuldigingen van vermeende corruptie. En dat is ook de reden waarom voormalige minister van Financiën, Javier Silvania, moest opstappen. Want die twee waren in een verschrikkelijke ruzie verwikkeld. Daar is een opname van gemaakt en dat is gelekt. En daarin beschuldigden ze elkaar heen en weer van corruptie. En dat is dus aanleiding geweest voor een strafrechtelijk onderzoek. Alleen hij heeft dus nog steeds niet te horen gekregen waarvan hij wordt verdacht. En nu is gezegd, tijdens de behandeling is toen al gezegd dat het OM verwacht in november duidelijkheid te kunnen verschaffen. Dus de rechtercommissaris vond dan ook dat het niet nodig is om dan het Openbaar Ministerie een opdracht te geven of een instructie te geven, omdat er al is gesproken van een bepaalde termijn. Dus hij zit nog wel thuis en hij moet dus nog wel even thuis afwachten hoe dit zich verder zal ontwikkelen. En of ze hem inderdaad gaan aanwijzen als verdachte naar mogelijke wanprestaties. Er was een onderzoek gedaan voor overheidsaccountantsbureau SOAB. En daarin kwam allemaal naar voren dus dat hij bepaalde mensen bevoordeelde. Dus hij gaf ze een voordelige terugbetalingsregeling, of althans aflossingsregelingen voor het betalen van achterstallige belastingsschulden. Er werd zelfs gezegd, maar dat zo later is dat wel weer gerectificeerd. Zou er sprake zijn geweest van een afregeling. Aflossingsregeling van 200 jaar. Nou, geen enkel mens haalt de 200.
0: Man. Dat zou je lekker makkelijk.
1: Ja, dan betaal je een heel laag bedrag. We lachen erom, maar ja. Het is gewoon zo onrealistisch dat dit zou kunnen gebeuren. Ja, maar hij zegt dat dit niet waar is.
0: Okay.
1: En dat het een fout is geweest in het onderzoek van SOAB. En de informatie die naar buiten is gekomen. Nou, in november krijgen we meer duidelijkheid in ieder geval hoe het zit met Alfonso Trona.
0: Het is een gedoe, het is een soap. Eigenlijk, als je dit zo hoort, ergens smullen we er een beetje van. Vervelend is het ook tegelijk. Ik moet ook meteen denken aan de hele soap rondom Gianni Infantino van de FIFA, weet je wel. Wat het ook allemaal speelt. Mensen noemen het tegenwoordig al een crisis. De Infantino-crisis bij de FIFA daar. Veel spelers en voetbalbonden willen dat hij opstapt. Nou, hij deelt sneren uit aan de voetballanden. Krijgt een beetje Trump-taferelen en dat soort dingen. Maar, en ondertussen denk ik van, ja, het is vervelend wat er gebeurt. Gelukkig wel het financiële plan van tafel. Hè. Maar een soap is ook wel weer een beetje leedvermaak. Hè. We willen het toch wel allemaal horen.
1: Bij Infantino vind ik het nou niet zozeer leedvermaak. Bij hem ik vind het best wel kwalijk dat hij eigenlijk zich laat gebruiken. Of dat hij, zich toch wel laat gebruiken door bepaalde invloedrijke personen. En dan zichzelf waarschijnlijk mee verrijkt. Ja. Dat weten we allemaal niet. Er wordt al zo lang gezegd dat hij corrupt is als ik weet niet wat. Maar ik vind het wel kwalijk als het Als je de spelregels niet meer respecteert. Wat is gebeurde bij België tegen Amerika? Daar blijf ik maar bij. Het is gewoon ongelooflijk dat dat had kunnen gebeuren. En
0: stapt
1: we kunnen dan
0: hij
1: niet
0: op,
1: doen.
0: Stapt hij op. En komt er ook een motie van wantrouwen tegen Infantino? Er is nog geen sprake van, maar dat is eigenlijk helemaal geen gek iets eigenlijk. Dat ook nog gaat gebeuren. We dwalen een beetje af, maar ik moest er in één keer aan denken. Nelly, ik ben blij dat we ook vanochtend toch een beetje op afstand toch de kranten hebben kunnen openslaan, de nieuws hebben kunnen behandelen wat er moest gebeuren. Ik wens je de sterkte. En morgenochtend gewoon lekker helemaal fris. Ja, nou wacht straks nog even natuurlijk het Laura-woord. Daar bellen we nog eventjes over zometeen. Zullen we dat doen?
3: Goed.
0: Dan ben ik heel benieuwd wat je hebt. Dan ga ik mijn Lekmerrie even op stal zetten. Dat vervelende monster waar me weer naar de keel grijpt. Een beetje hooi hier klaar liggen voor dat monster. En dan heb je zometeen iets positiefs, iets leuks, iets vrolijks.
1: Wacht maar af.
0: Oké. Nou, ik hoor nu al dat wordt alweer lachen. Mooi dat ik dan Chanice draai met I Love You Smile hier op Paradise FM. 103.

0: Shakira zou dus misschien weer verliefd zijn, want ze zou in een juwelierzaak zijn gespot bij de verlovingsringen, zelfs met een enorme diamant. Alleen is dat verhaal inmiddels weer ontkracht, dus bij Shakira geldt blijkbaar niet alleen Latortura dus, die je hoorde, maar ook La Rumor, La Rumor.
1: Het Laura woord van de dag.
0: Waar heeft dat mee te maken vandaag? Ook met een beetje rumor en lekker torture, of is het toch wel vrolijk vandaag, beste Nelly?
2: Nou, als je het zelf zou horen in het papiermens, ja. Cabana arroz cococo, dan klinkt het niet zo slecht, toch?
0: Cabana arroz cococo.
2: Ja.
0: En dat...
2: We gaan het heel met jouw woord voor woord natuurlijk even ontleden, aangezien nou ja, je pas weer op het eiland bent. Arroz?
0: Ja, arroz.
2: Weet je wat arroz is?
0: Nee.
2: Rijst.
0: Een rijst. Je rijst.
2: Ja, dus gewoon rijst. Dus het einde, rijst van eten, hè?
0: Ja, ja.
2: Dus de kaba is eindig in rijst met kokos. Nou, het is natuurlijk geen letterlijke vertaling, moet het zijn. Maar waar zou dat, denk je, op slaan? Ik hoop niet dat dit waar dit gesprek heen gaat.
0: Oh, dus het blijkt wel iets in je hoofd. Ik ben al een hele nette jongen altijd, hoor.
2: Nee. Het is niet schuin. Of zeg je dat ook weer? Het is niet dubbelzinnig.
0: Nee, oké. Maar rijst en kokos netjes. En het gaat ergens heen. Oké, maar waar brengt het je heen? Het brengt je naar een ingesmeerde situatie. Lekker ontspannen, want met kokos kun je ook heerlijk dingen vet houden.
2: Nee, denk je te ver.
0: Oh, oké.
2: Het eindigt op niets. Het loopt op niets uit. Cabana arroz cococo eindigt op niets. Loopt op niets uit.
0: Nee, maar waarom begin je er dan aan?
2: Ja, het is gewoon leuk. Rijst met kokos is trouwens wel lekker.
0: Ja, helemaal niks mis mee. Kokos, ik kook altijd in kokos trouwens. Maar dan loopt wel op iets uit. Meestal heerlijk gebakken lomito of kip. Oh, ik krijg al trek. Ja, weet je, wij staan vroeg op. Dus we zitten al bijna op het middaguur voor ons. Het is alweer bijna lunchtijd, zo om 9:10.
2: Echt, als ik straks klaar ben rond 10, dan krijg ik altijd honger.
0: Oké. Het Laura-woord van de dag, dankjewel. De Laura-app is natuurlijk te downloaden als je de taal nog veelvuldiger en goed wil leren. Die moeten we toch eventjes aanstippen. Nou laten we het eten maar even achterwege laten. Heeft de luisteraar ook niks aan. Weet je, er is nog wel iets even af te handelen. Er staat hier iemand namelijk, Nelly.
2: Ja?
0: En die zit nog een beetje in de ochtendroutine.
2: Ah, Joris, natuurlijk.
0: Nee. Nou, dat zal wel... Nee, trouwens niet, want die heeft geen haar op zijn hoofd. Ja, er moet even iets gebeuren nu, hè?

0: wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
2: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
4: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: 9 uur.
1: Harry Winterswijk met het nieuws. De Staten vergaderen straks om 9 uur over de toekomst van het toerisme op Curaçao. Een studie waarschuwt voor snel groeiend overtoerisme. De druk van bezoekers belast het milieu en de infrastructuur. Vertegenwoordigers van het toeristenbureau, de hotelvereniging, vakantieverhuurders en natuurorganisatie Karmabi bespreken hoe de groei duurzaam kan worden bijgestuurd. Minister Roderick Middelhoff heeft gisteren met de economische inspectie openbare stranden bezocht. Hij sprak met standplaatshouders over nieuw beleid voor 18 stranden. De regels moeten ruimte bieden aan ondernemers en bezoekers. Ook moeten ze wildgroei, illegale verhuur en schade aan koraal en natuur tegengaan. De regels gelden voor verkopers en verhuurders van stoelen en parasols. Dan nog internationaal nieuws. De 26-jarige man die is aangehouden voor de dood van een bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg in Oorschot wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de dood van een tweede bewoner. De verdachte werkt in het zorgcentrum. De rechtercommissaris verlengde zijn voorarrest met 14 dagen. De noodopvang in Uithuizen blijft langer open. De locatie voor 250 asielzoekers zou op 1 september sluiten. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kan de bewoners door het landelijke tekort niet elders onderbrengen. De gemeente onderzoekt juridische stappen. De Nederlander staat mogelijk door een vergissing op de Nepalese lijst van vermisten. Een reisorganisatie zegt dat een Australiër en een Brit vermist zijn door overstromingen. Buitenlandse Zaken kan Nederlandse slachtoffers of vermisten niet bevestigen. Minstens 19 mensen zijn overleden. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio, kijk je in de gratis Paradise FM app.

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maakt van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Uw culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bijpassende wijnen van Servifrais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meesterlijk diner. Kosten? Nee.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Jeremy Kesseler.
5: Met zometeen toch nog een keer lekker een beetje Dolly Parton naar Cool and the Gang.

Ik wilde er zelf nog even een keer extra van genieten en bij stilstaan, want Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden na een korte strijd tegen kanker. 9 to 5 hier op Paradise FM. Wat een country-legende, hè, die een enorme erfenis achterlaat met Jolene. En deze 9 to 5 bijvoorbeeld heeft meer hits gehad als I Will Always Love You. Maar ze was ook actrice, ondernemer en filantroop en heeft wereldwijd meer dan 100 miljoen platen verkocht en zette zich ook jarenlang in voor kinderen in onderwijs voor haar Imagination Library. De ochtendshow is het tot 10 uur. Ik ben Jeremy. Nelly zit met de sniffel thuis. Straks het laatste nieuws van mijn hand om 9:30. En we spelen zometeen een nieuwe editie van de Muziekquiz voor de allereerste keer, het fragment vandaag. Dus als je zin hebt om een lekker diner voor twee te winnen, zou ik blijven luisteren op deze 26 augustus. Lekker happen bij Op.

0: Fantastische soundtracks bij Paradise 103.1. De beste muziek, hè? Ooit gemaakt. Arik Iglesias is daar hero in.
1: Da.
0: Hey, zometeen na CeeLo Green. Bright Lights, Big Girl City. Uit volle borst. Bon dia op je woensdagochtend.

0: Marieke, onze eigen hero van de muziek vanuit een warm zuidelijk Europa. Hier op Paradise, het is woensdag de 26e. Op is op, Café De Tijd heeft het beschikbaar gesteld vandaag.
1: De Paradise FM, muziekquiz, muziekquiz.
0: Daar spelen we voor, een dinerbon voor twee, kosten van Paradise. En op is op, Café De Tijd, mag je daar lekker gaan happen wanneer het jou uitkomt. Die bon kun je hierop komen halen als je hem wint vandaag. En de opgave is, ik vind hem gemiddeld. Je moet hem zelf natuurlijk horen voordat je weet wat je ermee kunt. Ik laat hem de allereerste keer vandaag aan je horen. De rest van de dag komt hij nog een paar keer voorbij. Dus je hebt even tijd om erover na te denken. En meerdere inzendingen te doen. Hè. Let op, als jij weet wat het is, app dan het goede antwoord naar...
1: Wat is hier weggepiept?
0: ...675-1031 of gebruik de Paradise FM app op je telefoon. Android of iPhone, het is in de app stores verkrijgbaar. Wat is er weggepiept? Dat woord willen we ontvangen op de app 675-1031... of dus via die app op je telefoon. Op is op, Café De Tijd is vandaag lekker het onderwerp van op eten op die menukaart.

Hemel op aarde, beste Belinda Carlisle. Prachtig, maar het wordt natuurlijk nog lekkerder met dat gloednieuwe, fonkelnieuwe bed van MW Bedden en Slapen van 5000 gulden die je wint in de schatkistjacht. Nog één keer.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Lekker een informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.

0: half tien. Rechter buigt zich over zaak Kortijn en Lovers USA. Sapjes en ijsfabrikant Lovers USA eist via de rechter dat Kortijn stopt met het gebruik van hun recepten en logo's. Volgens Lovers USA leidt het gebruik van het bekende logo en de slogan Same Love tot verwarring bij consumenten. Kortijn stelt de Activa begin dit jaar rechtmatig te hebben gekocht uit het faillissement van Lovers Curaçao, waarbij 125 banen zijn gered. De rechter doet uiterlijk 8 september uitspraak. En een beveiligingsmedewerker die via WhatsApp ontslag nam na een loonconflict krijgt haar baan niet terug. Dat heeft de rechter bepaald. De vrouw appte eind 2023 dat ze definitief stopte en bevestigde dat 2 weken later nogmaals. De rechter oordeelt dat de werkgever dit als een geldige opzegging mocht beschouwen. Haar eisen voor loondoorbetaling en terugkeer naar de werkvloer zijn afgewezen. En tot zover het nieuws. Meer lees je in de vernieuwde Paradise FM-app.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avis-curaçao.com.

Scoutfestival van heel Curaçao. Dit jaar zijn we op het scoutingterrein in Emmastad met meer dan 20 interactieve activiteiten en allerlei voorstellingen met dans, zang, live muziek, verhalen, theater en ook nog eens heerlijk en gezond eten. Dus koop je kaartjes voor 25 gulden bij Mensis Caminada van de Twilzeelandia of online op

0: was Ain't No Sunshine, ja. Gelukkig schijnt de zon wel letterlijk, maar als dat gebeurt, ai, ai, ai.
1: De Paradise FM ochtendshow Schatkisjacht. Jeremy heeft weer een hint voor je.
0: Mijn hint op dit moment is die richting morgenochtend, dat we de laatste twee ochtendshow koffiemokken gaan verstoppen op een locatie. Ik daar hints over ga geven. En als jij die koffiemok vindt, jij dan vrijdagochtend deelnemer bent in het eindspel om de schatkist te kunnen openen. Wat komt daaruit? Een bed te waarde van 5000 gulden van MW Bedden en Slapen. Dat is toch mooi als je dat lekker vindt, hè? We hebben een aantal dagwinnaars al. Denise Lobo, Jonathan Williams, Angela Lieversen, Jeroen van der Veen. En vandaag Wilfrido Bilbao en Katie Vink-Verdekker. Gefeliciteerd allen. Jullie zijn sowieso de bezitter nu van de ochtendshow Koffiemok en daarmee geselecteerd om vrijdagochtend deel te nemen aan dat eindspel. En die schatkist weer zien te openen. Gaat dat gebeuren? En wie gaat er met dat bed vandoor? Dat bed dat heet trouwens Tony. En dat is geen grapje, nee. Die bedden die hebben een naam gekregen. Daar bij MW Bedden en Slapen. En dat maakt het wat persoonlijk, want het is ook een persoonlijke situatie dat je uitgerust ochtends wakker wordt op een prima, fantastisch, heerlijk kwalitatief bed wat we weggeven. In de Schatkistjacht 2026. Doe mee morgenochtend nog. Luister naar de hints en vind

Paradise FM draait lekker door met Gavin DeGraw. Follow through, de schatkistjacht 2026. En Amarillo, si o no, vanmiddag vanaf 4 uur weer bij Vanessa. 2 kaarten te winnen voor Curaçao North Sea Jazz. Lekker op donderdag daar naartoe. Dus speel mee met Amarillo, si o no. Vanmiddag vanaf 4 uur. Tot die tijd, Joris Reer, Pepijn Bierenbroodspot, Marissa Wildeboer. Paradise draait de beste muziek ooit gemaakt voor je. Lekker op je woensdagochtend met Etta James onderweg. En dit is Johnny Hates Jazz. And I don't wanna be a hero. Maar het zou toch wel even lekker zijn.

0: Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre Vents.
2: Exacte man.
0: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Lovers USA eist dat Kortijn stopt met het gebruik van recepten en logo's van Lovers op Curaçao. Volgens het Amerikaanse bedrijf zorgt een vergelijkbaar logo en de slogan Same Love voor verwarring. Kortijn zegt de fabriek en bijbehorende activa rechtmatig uit het faillissement te hebben gekocht. De rechter doet uiterlijk 8 september uitspraak. De Staten vergaderen straks om 9 uur over de toekomst van het toerisme op Curaçao. Een studie waarschuwt voor snel groeiend overtoerisme. De druk van bezoekers belast het milieu en de infrastructuur. Vertegenwoordigers van het toeristenbureau, de hotelvereniging, vakantieverhuurders en natuurorganisatie Karmabi bespreken hoe de groei duurzaam kan worden bijgestuurd. Dan nog internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen geopend. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van Nvidia die na het slot worden gepubliceerd. Ook is er aandacht voor een inflatiecijfer uit de Verenigde Staten. Nvidia verloor in de vroege handel 0,4%. De noodopvang voor asielzoekers in Uithuizen blijft een jaar langer open. De locatie biedt plaats aan 250 mensen en zou per 1 september sluiten. Het centrale orgaan Opvang Asielzoekers kan de bewoners door het landelijke tekort aan opvangplekken nergens anders onderbrengen. De gemeente onderzoekt juridische stappen. Corendon en Transavia maken zich grote zorgen over de hogere Nederlandse vliegbelasting. Volgens Corendon worden vooral mensen die sparen voor een vakantie geraakt. Nederlanders kiezen daardoor vaker voor luchthavens over de grens. Corendon vliegt vanaf december rechtstreeks van Düsseldorf naar Curaçao. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: rijden? Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. Desktop voor Hollandse snacks en koud bier.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle.
3: Joris Weer.
5: Yes, van harte goedemorgen. Pink zometeen naar Frankie Valli.

Paradise en Pink hoorde je daar, Just Like a Pill, op deze woensdagochtend. Lekker zeg, heerlijk gevoel, halverwege de werkweek. Dat vliegt het dan toch weer voorbij, hè? Ik heb voor je meegenomen Gloria Estefan, Inner Circle, Bruno Mars en nu weer...

0: Paradise en Inner Circle hoorde je daar. Zometeen nog meer fijns van Tori Amos en ook Simply Red komt eraan.
1: De Paradise FM ochtendshow Schatkistjacht 2026 is van start. Luister deze week vanaf 6 uur in de ochtend naar de

0: Een gulden. Check alle details op paradisefm.cw/schatkist. En luister dagelijks vanaf 6 uur naar de vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly. paradisefm.cw/schatkist.
1: Karteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Karteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar High Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
4: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have

0: Fabrikant Lovers USA eist via de rechter dat Kortijn stopt met het gebruik van hun recepten en logo's. Volgens Lovers USA leidt het gebruik van het bekende logo en de slogan Same Love tot verwarring bij consumenten. Kortijn stelt de Activa begin dit jaar rechtmatig te hebben gekocht uit het faillissement van Lovers Curaçao, waarbij 125 banen zijn gered. De rechter doet uiterlijk 8 september uitspraak. En een beveiligingsmedewerker die via WhatsApp ontslag nam na een loonconflict krijgt haar baan niet terug. Dat heeft de rechter bepaald. De vrouw appte eind 2023 dat ze definitief stopte en bevestigde dat 2 weken later nogmaals. De rechter oordeelt dat de werkgever dit als een geldige opzegging mocht beschouwen. Haar eisen voor loondoorbetaling en terugkeer naar de werkvloer zijn afgewezen. En tot zover het nieuws. Meer lees je in de vernieuwde Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM.
2: Buenos días, van harte goedemorgen. Simply Red, die hoor je nu.

Ach, dan krijg je toch zin van in een feestje. Rick James op je woensdagochtend. Vast toch wel wat leuke plekken op het eiland te vinden op woensdagavond waar je naartoe kan gaan, hè, als je van een dansje wagen houdt. De muziek, daar ligt het in ieder geval niet aan. Diana Ross ga je zo meteen horen op Paradise. Naar Juanes.

0: Door buyside.com dus.
1: Ja, de online marktplaats van de Caribbean voor koop, verkoop en meer. En meer. Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
3: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.

wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: 12 uur. Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Een beveiligingsmedewerker krijgt haar baan niet terug nadat ze via WhatsApp ontslag nam. Ze stopte eind 2023 met werken omdat haar loon niet was betaald. 2 weken later liet ze weten definitief niet terug te willen keren. De rechter vindt dat de werkgever haar berichten als een geldige opzegging mocht zien. Loondoorbetaling is afgewezen. Lovers USA eist dat Cortijn stopt met het gebruik van recepten en logo's van Lovers op Curaçao. Volgens het Amerikaanse bedrijf zorgt een vergelijkbaar logo en de slogan Same Love voor verwarring. Cortijn zegt de fabriek en bijbehorende activa rechtmatig uit het faillissement hebben gekocht. De rechter doet uiterlijk 8 september uitspraak. Dan nog internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht lager geopend. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van Nvidia die na het sluiten van de handel verschijnen. Het aandeel verloor 0,4%. Ook viel het Amerikaanse PCE-inflatiecijfer over juli hoger uit dan economen hadden verwacht. De noodopvang voor asielzoekers in Uithuizen blijft een jaar langer open. De locatie biedt plaats aan 250 mensen en zou per 1 september sluiten. Het centrale orgaan Opvang Asielzoekers kan de bewoners door het landelijke tekort aan opvangplekken nergens anders onderbrengen. De gemeente onderzoekt juridische stappen. Corendon en Transavia maken zich grote zorgen over de hogere Nederlandse vliegbelasting. Volgens Corendon worden vooral mensen die sparen voor een vakantie geraakt. Nederlanders kiezen daardoor vaker voor luchthavens over de grens. Corendon vliegt vanaf december rechtstreeks van Düsseldorf naar Curaçao. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio, kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosa weg 77. Of bel via 669-4100.

0: Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Buenos dias, vaart een goedemorgen. Bruce de Bas Springsteen is hier.

0: 103.1 FM en Kelly Clarkson hoorde je daar.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, vandaag in de aanbieding een diner voor twee. Lekker speerribs eten bij Op is Op. Café de Tijd in Poenda doe je dat. Dat is, waanzinnig lekker. Daar staan om de ribbetjes bekend. Dus dat zit wel snor daar. Kan voor jou zijn op onze kosten.
1: Wat is hier weggepiept?
0: Ja, wat is daar weggepiept? Pak je telefoon, stuur een WhatsApp naar 675-1031. Of beter nog, download hem. De gratis Paradise FM app in jouw App Store. Daarmee kun je heel makkelijk berichten sturen via de Paradise FM chat. Juan Luis Guerra nu.
2: En wat

Paradise, buenos dias, goedemorgen. En Donna Summer hoorde je daar. This time I know it's for real. Nog precies een week. En dan gaat het los. Curaçao Noordje Jazz 2026. En we hebben daar

Goedemorgen Paradise en Ed Sheeran op deze woensdagochtend. Ik zei net even tussen neus en lippen door dat we leuk nieuws hebben over Curaçao Noordje Jazz. Paradise FM is daarbij. Maar niet zoals alle andere jaren. We gaan daar niet met onze eigen studio staan. Maar we gaan iets anders doen, iets leuks, iets met samenwerken. Ja, dat wordt fantastisch leuk. Wat dat precies gaat zijn, dat hoor je, nou, ik denk ergens later deze week. Dus hou die kanalen in de gaten en be surprised, want dit is waanzinnig leuk. Dit is ons nooit eerder vertoond. Het belooft echt fantastisch stof te worden. Dus dat zegt zometeen muziek van Lenny Kravitz en ook Rick Astley komt eraan.

0: 1000 gulden. Check alle details op paradisefm.cv/schatkist. En luister dagelijks vanaf 6 uur naar de vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly. paradisefm.cv/schatkist.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
2: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
1: Oh, is die er weer?
2: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
1: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
1: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
2: Island Vibes, nu in de winkel.

0: Recycle.com. Kunukuman Recycle. Untu nosta traha pa unkorsou mas limpi.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een drie gangen menu voor 99 gulden. Of twee gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.

rechter buigt zich over zaak Kortijn en Lovers USA. Sapjes en ijsfabrikant Lovers USA eist via de rechter dat Kortijn stopt met het gebruik van hun recepten en logo's. Volgens Lovers USA leidt het gebruik van het bekende logo en de slogan Same Love tot verwarring bij consumenten. Kortijn stelt de Activa begin dit jaar rechtmatig te hebben gekocht uit het faillissement van Lovers Curaçao, waarbij 125 banen zijn gered. De rechter doet uiterlijk 8 september uitspraak. En een beveiligingsmedewerker die via WhatsApp ontslag nam na een loonconflict krijgt haar baan niet terug. Dat heeft de rechter bepaald. De vrouw appte eind 2023 dat ze definitief stopt

0: melden en bevestigde dat 2 weken later nogmaals. De rechter oordeelt dat de werkgever dit als een geldige opzegging mocht beschouwen. Haar eisen voor loondoorbetaling en terugkeer naar de werkvloer zijn afgewezen. En tot zover het nieuws. Meer lees je in de vernieuwde Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Joris Reer.
2: Yes, met Lenny Kravitz zometeen na deze van...

vriend van het eiland, hè, Lenny Kravitz. Een paar jaar geleden stond hij op het Curaçao Noordje Jazz Festival. En volgens mij heeft hij daar destijds een hele vakantieweek omheen gepland. Is hij alle mooie stranden gaan bekijken. En zijn Instagram stond vol met kietjes over het eiland. Paradise FM op je woensdagochtend. Met het orgel van de Dire Straits nu.

Juanes op Paradise 103.1. La Camisa Negra. Zo meteen hier de man die eigenlijk altijd een zwart shirt draagt. Pepijn Bierenbroodspot. Veel plezier met hem.

0: een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering.

0: Harry Winterswijk met het nieuws. Een beveiligingsmedewerker krijgt haar baan niet terug nadat ze via WhatsApp ontslag nam. Ze stopte eind 2023 met werken omdat haar loon niet was betaald. 2 weken later liet ze weten definitief niet terug te willen keren. De rechter vindt dat de werkgever haar berichten als een geldige opzegging mocht zien. Loondoorbetaling is afgewezen. Lovers USA eist dat Cortijn stopt met het gebruik van recepten en logo's van Lovers op Curaçao. Volgens het Amerikaanse bedrijf zorgt een vergelijkbaar logo en de slogan Same Love voor verwarring. Cortijn zegt de fabriek en bijbehorende activa rechtmatig uit het faillissement te hebben gekocht. De rechter doet uiterlijk 8 september uitspraak. Dan internationaal nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft werkstraffen van 120 uur geëist tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Zij blokkeerden op 25 april de A12 in Utrecht. Ook eist de justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Rijkswaterstaat wil bijna 35.000 euro schadevergoeding. Meta treft een schikking van maximaal 18 miljard dollar met Amerikaanse staten. Die beschuldigen het bedrijf van een verslavend ontwerp voor jongeren. Meta voert tijdslimieten in. De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd. Zonder deelname van TikTok en YouTube blijft het bedrag 12,7 miljard dollar. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan de Britse actiegroep Palestine Action. Het Amerikaanse ministerie van Financiën noemt de beweging een transnationale terroristische organisatie. Tegoeden van de groep in de Verenigde Staten worden bevroren. Amerikanen mogen geen zaken doen met Palestine Action. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Turista, riba bo isla. Denk er voor, bo mister ta. Riaki, con un tour de France. Tarbodia, con un coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, pa 5,99. Saboria un croissant, fresco fresco, poi Nose Bakery. Water, pa 7,95. E brinda, con vino boss, Sauvignon Blanc, vino noir, o rosé. Dos butter, pa 44,93. Viva la France!
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: industrie brievengat. Always one step ahead.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
5: En die zegt een oprecht goeie woensdagmiddag.

0: Ja, vrijdag over een week. Dan zijn ze hier. Twee is op tijdens Curaçao Noordje Jazz vanaf een uur of kwart voor elf.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 8 minuten exact over 12. Ik wens je een oprecht goede woensdagmiddag. Zometeen de quote van de dag. En die is van Dolly Parton. Ja, dat is ook meteen haar bekendste quote. Het is niet goedkoop om er zo goedkoop uit te zien. Hoor je straks meer over dit. Naar aanleiding natuurlijk van het overlijden van Dolly Parton. Werd gistermiddag, pak een beetje, rond een uur of half drie. Drie werd dat bekend. Je zal het vandaag overal gehoord hebben. Maar ik besteed er ook aandacht aan. In het tweede uur hebben we de Spotlight. Wie zijn allemaal jarig? Nou, Branford Marsalis, de bekende saxofonist. Adrian Young van No Doubt. Thalia, bekende Mexicaanse zangeres. En Brian Kelly van de Florida Georgia Line. We spelen natuurlijk ook nog de muziekquiz. Het gaat om een heerlijk diner voor twee. Smikkelen van Spareribs bij Op is op Café de Tijd. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En ook voor jou een oprecht goede woensdagmiddag, Mark Kampers.
2: Een hele goede middag, Pepijn en alle luisteraars natuurlijk.
0: Een opmerkelijk bericht. In de provincie Utrecht is iemand overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus. Nou, is dat een redelijk exotisch virus? Heel af en toe breekt het wel eens in Amerika uit. Maar voor de rest is het niet iets wat heel erg door de westerse wereld heen waart. Wat is het meest opmerkelijke? Degene die is overleden had het virus in Nederland opgelopen.
2: Ja, om even bij het begin te beginnen ook. Wat is dat nou precies, hè, dat West-Nijl-virus? Het kan een heftig virus zijn. Het kan leiden tot hersenvliesontsteking of hersenontsteking. En dan krijg je dus allemaal neurologische klachten. We weten nu dat er dus een 80-jarige iemand is overleden. Wel met onderliggende ziekte, wordt gezegd door het RIVM. En dit jaar is het virus wel al vastgesteld bij 3 mensen... die het virus hebben opgelopen in ons land. Alleen we hoeven ons niet ernstige zorgen te maken, Pepijn. Oh. Ik wil geen paniek zaaien, want het is niet heel erg besmettelijk.
0: Okay.
2: Dus is goed om erbij te vermelden.
0: Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden. Dat is wel slecht nieuws. Het is niet zozeer die tijgermug waar iedereen altijd bang voor is. Het is de gewone mug. Daar kan het bij belanden. En die kan het vervolgens overdragen op mensen en op dieren. Het overgrote deel van de mensen, dat is dan weer het goede nieuws, 80% krijgt geen klachten. Ja. 19% krijgt griepklachten. En 1% van de mensen die dat West-Nijl-virus krijgen, krijgt neurologische klachten.
2: Ja, precies. Ja. En dus we hoeven ons gelukkig op dit moment nog geen zorgen te maken. Maar goed, je weet het nooit, hè, met al die enge virussen. Met corona hebben we het ook gezien hoe erg dat ineens werd. Dus ik word er altijd een beetje kriel gevallen als ik dit soort berichten zie. Dan denk ik toch, het zal toch niet.
0: Nee. We hadden toch ook dat hantavirus over op die cruiseboot. Toen was half Nederland ook hysterisch. Er was een live blog bij de NOS en ik hoorde er nooit meer wat over.
2: Dat klopt.
0: Een opmerkelijk verhaal. Een zorgmedewerker, 26 jaar oud, is gelinkt aan een tweede sterfgeval in een woonzorgcentrum Oorschot. Maar die meneer is ook nog bekend van een televisieprogramma.
2: Ja, en tot mijn verbazing kwam ik erachter dat de verdachte een Facebook-vriend van mij is. Dus ik werd gisteren werd ik gebeld door een journalist van de Telegraaf, Marcel Vink. En die belde mij, Mark, jij hebt een Facebook-vriend en die Facebook-vriend is volgens mij de verdachte. En ik heb het even geverifieerd, nou dat is hem ook. Ja, ik ken hem persoonlijk niet, ik werk natuurlijk voor de televisie, dus ik heb allemaal mensen die mij dan toevoegen op Facebook.
0: Ja.
2: Maar hij zat dus ook in het tv-programma De Bondgenoten bij SBS6, de zender waar ik voor werk. En hij is dus op tv geweest en ja, het is allemaal nog wel onduidelijk wat er nou op dit moment aan de hand is. Want er wordt niet gezegd dat er sprake is van een misdrijf, maar dat er 2 mensen zijn overleden aan een niet-natuurlijke dood. Dus ja, het roept heel veel vraagtekens op. Is er sprake van een medische misser? Of er wordt gespeculeerd, heeft hij misschien mensen geholpen aan de dood? Het is wel een bijzonder verhaal, moet ik zeggen.
0: Ja, wordt vervolgd. Je hoort het vaker, hè? Er was spelen laatst in Duitsland weer een geval waarbij een verpleger tientallen mensen had omgebracht, meestal met insuline. We zullen hier meer over. Maar ja, die meneer die dus nu verdacht wordt, is denk ik op de social media, wordt hij duidelijk onthuld, want iedereen weet wie het is.
2: Ja, die foto staat ook al online bij de Telegraaf. Hij is al gebalkt, maar ik vind dat wel lastig. Want wanneer laat je dan al zo'n foto zien? Want je hebt nog niet echt concrete aanwijzingen. Kijk, hij is opgepakt, maar je hebt geen concrete aanwijzingen of hij echt iets strafbaars heeft gedaan. Want dat is onduidelijk op dit moment.
0: En dan goed nieuws en ook weer niet goed nieuws. Meneer Van der Weijden die haalt tonnen op voor kinderkanker na een afgebroken zwemtocht. Hij heeft eerder zo'n zwemtocht ondernomen. Die heeft hij tot een goed einde gebracht. Dit keer lukte het niet. Help me even, wie is hij ook alweer?
2: Maarten van der Weijden, ja, die kennen we natuurlijk allemaal. Dat is natuurlijk een professioneel zwemmer natuurlijk. Heeft jarenlang, volgens mij heeft hij ook meegedaan aan de Olympische Spelen of zo. Goeie vraag eigenlijk, waar hij allemaal mee heeft gedaan. Maar deze man, die doet hele bijzondere dingen. Want hij heeft dus weer de Elfstedentocht gezwommen om geld op te halen. En hij heeft ruim 7 ton heeft hij daarmee opgehaald.
0: Zo.
2: Dat is bijzonder veel. Alleen hij is al ziek geworden de afgelopen dagen, waardoor hij dus niet hem helemaal heeft af kunnen maken. Maar ja, dat snap ik ook wel. Als je dat water ziet waar hij in zwemt, dan denk ik, zou mij niet. Dus we moeten misschien wel een popbacterie in hebben gezeten of zo. Want ja, het ziet er zo goor uit waarin hij zwemt.
0: Maar goed, hij heeft het in ieder geval weer geprobeerd. Hè? Eerder deed hij dat ook al. En hij heeft dus even naar XCG, naar Gullers hier omgerekend, zo'n 1,4 miljoen opgehaald. En dat is natuurlijk behoorlijk veel.
2: Ja, precies. En het is allemaal dus voor het Prinses Maxima Centrum. Natuurlijk dat er beter onderzoek gedaan nog kan worden naar kinderkanker. Ja, even wat mij betreft is het een held. Ik vind het heel knap wat hij doet. Doe het er maar na. Het is, ik vind het heel knap.
0: Mark Kampers voor nu. Hartelijk bedankt. We spreken elkaar morgen weer.
2: Ja, tot morgen.
1: De beste 80's, 90's en zero's.

de dag is natuurlijk de beroemde quote van Dolly Parton. Ze zei altijd, it costs a lot of money to look this cheap. Oftewel, het kost heel veel geld om er zo goedkoop uit te zien. Dolly Parton is overleden op 80-jarige leeftijd, werd gistermiddag bekend. Daarmee verliest de muziekwereld een artiest die meer was dan alleen een zangeres. Parton verkocht wereldwijd 100 miljoen albums, bouwde een zakenimperium op en zette zich haar hele leven in voor goede doelen. Ze kampte met gezondheidsproblemen de afgelopen tijd, moest optredens afzeggen en ze zei, ja, ik heb mijn eigen gezondheid verwaarloosd tijdens het ziektebed van mijn overleden echtgenoot, maar ze bleef werken. Parton groeide op in een arm gezin met 12 kinderen op het platteland van Tennessee in de Smoky Mountains. Op haar 13e nam ze haar eerste muziek op en 5 jaar later vertrok ze naar Nashville. Haar ambitie was helder, ik wil beroemd en rijk worden. En dat werd ze. Met hits als Jolene, 925 en I Will Always Love You groeide ze uit tot een wereldster. Dat laatste nummer kreeg natuurlijk later een tweede leven dankzij Whitney Houston. Dolly Parton was ook een scherp zakenvrouw. Ze bouwde pretpark Dollywood, richtte haar eigen platenlabel op en verdiende een fortuin. En een heel groot deel daarvan gaf ze terug aan de samenleving, onder meer via haar leesprojecten voor kansarme kinderen. Haar uiterlijk was al even legendarisch. Over haar opvallende stijl grapte ze stevast, het kost heel veel geld om er zo goedkoop uit te zien. En over haar geheim om er jong uit te blijven zien zei ze, goede make-up en nog betere plastische chirurgen. Het overlijden van Dolly Parton heeft wereldwijd tot een golf van verdriet geleid, van collega-artiesten en acteurs tot voormalige Amerikaanse presidenten. Overal wordt de country-legende geëerd als een uniek artiest en een uitzonderlijk mens. En dat is niet zo gek, want Dolly Parton was de populairste publieke figuur in Amerika, volgens een recente peiling. Zij scoorde in een onderzoek een waardering van plus 65. Ter vergelijking, Barack Obama behaalde een score van 14. President Donald Trump, de huidige president natuurlijk, heeft opdracht gegeven om de Amerikaanse vlaggen vanwege het overlijden van Dolly Parton een week lang half stok te hangen. Hij noemt Dolly Parton een van de beste countryzangers van het land en ver daarbuiten. En volgens Trump is haar overlijden een verlies voor miljoenen mensen. Er was nooit iemand als zij en die zal er ook nooit zijn. Ik draai van Dolly Parton het duet waar ze zelf het meeste plezier aan beleefde, samen met Kenny Rogers, Islands in the Stream. De titel is trouwens gebaseerd op de roman van Ernest Hemingway. Die chemie was toevallig. Dolly Parton was in dezelfde studio toen Kenny Rogers dat nummer aan het opnemen was. Barry Gibb van de Bee Gees, die het produceerde, stelde voor om haar het duet te laten proberen. Ze zongen vervolgens samen en er was meteen een enorme chemie. En Dolly Parton noemde het een van haar favoriete samenwerkingen.

0: iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show. Banco di Caribe, Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz, ook na het festival, met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
1: Banco di Caribe.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Mahoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Riff City.

Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.

0: Nachten. Nu het nieuws van half 1.
1: Aqualectra start met reparatie windmolen Koraal Tabak. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Bij het windmolenpark Koraal Tabak is gisteren een grote hijskraan opgebouwd om een van de kapotte windmolens te demonteren. Vandaag starten de werkzaamheden om het defecte onderdeel te vervangen. Eind juli kampten 3 van de 5 relatief nieuwe windmolens op de locatie met storingen. Voor de complexe reparatie was gespecialiseerd apparatuur nodig die vorige week per schip op Curaçao is aangekomen. De werkzaamheden komen op een cruciaal moment, aangezien het eiland de afgelopen weken regelmatig te maken had met stroomonderbrekingen. Volgens nutsvoorzieningen Aqualectra speelt windenergie een belangrijke rol in de totale capaciteit. Het herstel van de windmolen is dan ook dringend gewenst. Elke extra megawatt helpt om de stroomvoorziening te stabiliseren, zeker op dagen met veel wind. En het Amerikaanse leger heeft opnieuw ingegrepen in het Caribisch gebied. Bij een fatale aanval op een snelle motorboot zijn 4 vermoedelijke drugsmokkelaars omgekomen. Dat meldt US Southern Command. Volgens de Amerikaanse strijdkrachten voer de boot op een bekende smokkelroute en was er duidelijke informatie dat het schip betrokken was bij drugshandel. Dit is de 2e dodelijke actie in 2 dagen tijd, na een periode van betrekkelijke rust in de regio. De regering Trump voert al sinds september gerichte aanvallen uit op verdachte kartelboten in de Atlantische en Grote Oceaan. In totaal zijn er nu 68 van dit soort aanvallen gemeld, waarbij minstens 227 doden zijn gevallen. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
2: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
4: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
3: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
4: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
3: Ja.
4: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.

0: show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
1: Zometeen het lokale nieuws, de eerste Counting Crowd.

0: groep had ook gewoon Mr. Jones kunnen heten. Met het nummer Counting Crows. Maar het zijn de Counting Crows met Mr. Jones.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt dan oprecht goedemiddag. Een goede woensdagmiddag zelfs. 19 minuten voor 1. Straks spelen we de enige echte muziekquiz. Gaat om een weggepiept woord. En hij is niet heel moeilijk, kan ik je vertellen. Maar je moet hem wel goed spellen. Straks meer. Gaat om een heerlijk diner voor 2 bij Café De Tijd. Natuurlijk in de tweede uur de spotlights. Die staan dit keer op Branford Marsalis. De bekende saxofonist, die is jarig. Adrian Young van No Doubt. Thalia, de bekende Mexicaanse zangeres. Brian Kelly van Florida Georgia Line. En singer-songwriter Warren Zevon. Je hoort een prachtig nummer van hem. Vlak voordat hij overleed zat hij nog bij David Letterman. En toen gaf hij het belangrijkste advies aller tijden. Enjoy every sandwich. Oftewel, geniet van de kleine dingen in het leven.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Oprecht, goedemiddag ook voor jou, Vanessa.
2: Goedemiddag.
0: Ja, waar verbaas ik me over? De staten zijn bezig. Die zijn aan het vergaderen over de draagkracht van het toerisme op het eiland. De Curaçao Tourism Carrying Capacity Studie. Dat is daar het centrale onderdeel van. Die waarschuwen dat Curaçao afstevenen op overtoerisme. Er wordt gepraat met het CTB, met de hotelvereniging Tjata, de vakantieverhuurders Casa en natuurorganisatie Karmabi zijn allemaal aanwezig om de toekomst van het toerisme te bespreken. Uit de studie blijkt dat de druk van bezoekers het milieu en de infrastructuur zwaar belast. Ja, zeg ik dan, maar dat heb ik wel eens eerder gezegd, maar ik zeg het gewoon nog een keer. Dat kan allemaal wel zo zijn. Hè, en dat milieu, daar moeten we mee uitkijken. Daar moeten we dingen voor regelen. En, maar die infrastructuur die moet gewoon eens een keer aangepast worden, lijkt mij. Ik bedoel, ik stond vanochtend. Volgens mij is de file op de Karakersbaaienweg nog drukker, nog groter geworden dan die voor de vakantie was. Het lijkt alsof er meer mensen in mijn buurt, ik zit in de Jan Tiel area, zijn gaan wonen. Ik stond vanochtend. Dat is dan maar 2 minuten, maar het viel me op. Ik denk, hey, ik sta wat langer vast. Doe daar wat aan. En je kan wel allerlei maatregelen gaan nemen om het toerisme te verminderen. Maar hou er ook rekening mee dat als Cuba ooit open gaat, gaan al die Amerikanen daar naartoe. Die komen niet meer hier naartoe. Die gaan allemaal naar Cuba.
2: Ja, nou ja, we willen ze natuurlijk heel graag houden, hè, de toeristen, want we hebben ze hard nodig. Ja. Ik denk dat het wel goed is om daarin continu wel te blijven monitoren dat het goed in balans blijft. Hè, dus dat het niet, dat we geen Aruba-praktijken krijgen, zeg maar, waarbij de toeristen echt het eiland gaan overnemen. Dus wat dat betreft is het wel heel goed om hier bovenop te zitten op deze manier. Maar goed, inderdaad, we hebben ze ook nodig. Dus het is een beetje dubbel.
0: Ja. Ik zou zeggen, ga er verstandig mee om. Want voor het gesteld, Venezuela wordt weer een. Ik ben daar eind jaren 90 geweest. Fantastisch mooi land. Het is nu wat onveilig. Maar gesteld, dat is op een gegeven moment ook weer veiliger. Dan zullen mensen ook daar naartoe gaan.
2: Ja, precies. Dus we moeten
0: wel. We hebben in de buurt best wel wat competitie. En competitie die er ook nog aan zit te komen.
2: Ja, we zitten in een hartstikke mooie area. Dus wat dat betreft is het wel heel fijn om te zorgen. Hè, de mensen die ontzettend gek zijn op het eiland. Dat we ze blijven houden. Maar in ieder geval op een manier die voor alle partijen gunstig is.
0: Dan nu een opmerkelijke zaak. Lovers Industrial USA, zeg maar Lovers, heeft een rechter gevraagd Cortijn te verbieden om formules voor sapproducten te gebruiken die volgens het bedrijf afkomstig zijn van Lovers. Je zou zeggen, als je een bedrijf overneemt, dat je dan ook de sapformules mag gebruiken. Ja. He, als ik Coca-Cola overneem, wil ik niet horen, je mag het recept niet meer gebruiken.
2: Nee, want dan verkoop je iets waarvan mensen iets verwachten en dan krijgen ze iets anders. Dan krijg je natuurlijk automatisch klachten.
0: Ja, volgens de advocaat van Lovers gebruikt Cortijn niet alleen formules die overeenkomen met die van Lovers, maar zijn er ook overeenkomsten in de marketing. Ja, dank je de koekoek, zou ik zeggen. Maar blijkbaar mag het niet. De advocaat zegt, de smaak van het sap is hetzelfde gebleven, waardoor volgens hem verwarring kan ontstaan over de producent. Maar ja, Lovers is failliet.
2: Ja, precies. Nee, ik snap het ook niet helemaal. Ik dacht juist dat er geklaagd werd over het feit dat de sapjes van Cortijn anders smaakte dan, dan de originele lovers sapjes, zeg maar, waar de mensen heel erg gek op zijn. De verpakking is sowieso toch ook veranderd, Pepijn. Die is toch gewoon een totaal saaie buitenkant.
0: Ja, ik zit in deze aan de kant van Kortijn. Die zeggen, ja, jongens, wij hebben 125 banen gered door alles over te nemen van lovers. En bovendien, het Amerikaanse bedrijf heeft geen rechten op de licenties op het eiland. En die recepten behoren tot de overgenomen Activa. De rechter doet binnen 2 weken uitspraak. Ik ben benieuwd.
2: Ik ben heel benieuwd, ja.
0: Dan het opmerkelijke verhaal van het ontslag wat je nam via WhatsApp, wat je misschien niet moet doen. Een beveiligingsmedewerker nam ontslag via WhatsApp na een conflict over haar salaris. En ze krijgt haar baan niet terug, zo heeft de rechter bepaald.
2: Ja, klopt. Ze stopte eind 2023 met werken omdat ze haar loon niet had ontvangen. Nou, dat is natuurlijk op zich apart, dat je niet betaald krijgt en wel hebt gewerkt. Daarop heeft ze boze berichten gestuurd naar de eigenaar van het beveiligingsbedrijf waar ze voor werkte.
0: Dat moet je niet doen.
2: Nou, ik snap op zich wel dat je... Ja, nee, je moet natuurlijk... Je kan beter gewoon officieel een mail sturen met de vraag van wat is hier aan de hand?
0: Beter gewoon informeel, even in de wandelgangen vragen.
2: Ja, dat kan ook, maar goed. Oké, dat je dan een app stuurt, dat snap ik op... Nou ja, goed, dat is nog tot daaraan toe. Laten we het daarop houden. Maar vervolgens vroeg hij haar 2 weken later of ze wilde terugkomen. En toen heeft ze geappt dat ze definitief niet meer door wilde gaan. Dus haar ontslag indiende. En vervolgens is ze naar de rechter gestapt om haar ontslag aan te vechten. Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk... je hebt natuurlijk in principe zwart op wit gewoon ontslag genomen. Of je dat nou via de app doet of via de mail. Ja, daar sta je niet heel sterk natuurlijk als je dat op die manier doet en vervolgens aangeeft dat je weer terug wil komen. Dus, nou ja, goed, ze heeft... Ze heeft uiteindelijk haar baan niet teruggekregen. En de claim op loondoorbetaling is ook afgewezen.
0: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw ingegrepen in het Caribisch gebied bij een fatale aanval op een snelle motorboot. Zo'n go-fast met meestal 3 of 4 van die hele grote motoren. Dat zijn dus buitenboordmotoren te waarde van $300,000-$400,000 die daar achter hangen. Mensen zeggen weleens, ja, dat zijn onschuldige vissers. Nou, die betalen, die hebben geen $300,000-$400,000 aan outboards hangen. Goed, 4 vermoedelijke drugsmokkelaars zijn omgekomen, want niemand vroeg het aan ze. Dat meldt de US Southern Command. Volgens de Amerikaanse strijdkrachten voerde de boot op een bekende smokkelroute en was er duidelijke informatie dat het schip betrokken was bij drugshandel.
2: Ja, nou ja, dat zijn natuurlijk... Trump is al een tijd bezig met dit soort gerichte aanvallen op verdachte kartelboten. In totaal zijn er nu 68 van dit soort aanvallen gemeld. Minstens 227 doden zijn er gevallen. Het is een periode heel rustig geweest in de regio. Of stuk rustiger.
0: Nou, in ieder geval, er waren een tijdje geen aanvallen op drugsboten.
2: Nee, we hadden dit regelmatig in het nieuws. En het is inderdaad even stilgebleven. Maar hieruit blijkt toch weer dat Trump wel doorgaat hiermee. Dus,
0: de regering Trump, hè, dan?
2: De regering Trump, ja, dat bedoel ik natuurlijk, hè, Donald Trump. Maar Trump, met Trump aan het hoofd.
0: Dan goed nieuws van Schakel Electra. Bij het windmolenpark Coraal Tabak is gisteren een grote hijskraan opgebouwd om een van de kapotte windmolens te demonteren. Vandaag starten de werkzaamheden om het defecte onderdeel te vervangen. Overigens, als het dan niet waait, hebben we nog steeds geen stroom, maar dat terzijde.
2: Ja, nee, dit is inderdaad op het moment dat er veel wind staat, dan wordt er een deel van de capaciteit aan stroom wordt er op deze manier voorzien. Dus het is wel heel handig dat ze er staan. Ze zijn natuurlijk niet voor niks geplaatst. Met een hoop bombarie, hoe lang is het alweer geleden? Ja. Een jaar of 2, 3 terug? Zo.
0: Ruim.
2: Ja, dus ze staan er alweer een tijdje. En er was er eentje kapot. En dat is natuurlijk niet 1, 2, 3 te repareren. Dus daar moest gespecialiseerde apparatuur aan te pas komen. Ja. Nou, dit is dus vorige week per schip op het eiland aangekomen. Dus ze kunnen aan de slag. Hopen dat dit uiteindelijk weer wat uit gaat maken. Maar ja... Als het inderdaad zo is dat op het moment dat er te weinig wind is...
0: Precies.
2: Veel uitval is, dan zal dit niet heel veel uitmaken.
0: Kijk, ik run Aqua Electra niet, wees blij, want dan had je nooit meer stroom. Ik ben daar totaal niet voor geschikt. Maar Aqua Electra zegt, ja, windenergie speelt een hele belangrijke rol... in de totale capaciteit. Dat snap ik, maar misschien hadden ze beter voor grote zonneparken kunnen kiezen. Die zijn er ook, maar als je van windmolens afhankelijk bent... ja, je merkt dat zodra de wind gaat liggen, heb je een probleem.
2: Ja, en de zon die schijnt in principe altijd.
0: Exact. Ja. En die, zelfs als het bewolkt is, dan nog genereren mijn zonnepanelen voldoende... om het, de hele nacht uit te houden zonder Aqua Electra, if necessary.
2: Fantastisch.
0: Ja. Dus ik begrijp je keuze niet. Maar goed, ik geef gelukkig geen leiding aan het bedrijf.
2: Nee, en je bent ook niet afhankelijk, gelukkig, Pepijn.
0: Niet meer, maar natuurlijk jaren wel geweest.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Vanessa, hartelijk bedankt. We spreken elkaar morgen weer. En jij bent er vanmiddag om 4:00.
2: Ja, ik ben er.
0: En dan ga je weer een kaart weggeven voor North Sea Jazz.
2: 2, hè?
0: Oeh.
2: Ja, ja, ja, zeker. Gaat gebeuren. Dus lekker blijven luisteren.
1: De beste 80's, 90's en zeros.

0: Friction, too much friction. Tim Finn hier bij Paradise FM. Het is 5 minuten voor 1, hoogste tijd voor...
1: Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag te winnen heerlijk smikkelen en smullen... van de beste spare ribs van het eiland. Althans, als ik de recensies mag geloven... op de oude vertrouwde TripAdvisor. Eens even kijken. Wat zien we hier? Menno zegt heel goed eten voor een goede prijs. Beste spare ribs ever. Aardige bediening, goede muziek, geen opsmuk. Even kijken, wat zegt David? Heerlijke spare ribs en heerlijke garnalen. Dit restaurant is gespecialiseerd. Hij komt uit Canada, dus het is een Engelse tekst. Ik vertaal hem even letterlijk. Hij is gespecialiseerd in varkensribbetjes, oftewel spare ribs. Ze zijn erg goed en zelfs de kleinste portie was genoeg voor mij. Ze serveren ook heerlijke garnalen. Grote stukken, perfect gaar, sappig en niet te gaar. Ja, wat wil je nog meer weten? Claudia zegt ook geweldige spare ribs. Supergoed gegeten, leuke bediening. De spare ribs waren top. Locatie was goed. Alleen op tijd reserveren, want op is op.
1: Wat is hier weggepiept?
0: Ja. Waar vertrokken die 99 luchtballonnetjes van? Mijn aanwijzing van de dag. Ik zie aan de einder een diner voor twee in het verschiet. Ik zie aan de einder een diner voor twee in het verschiet. 6751031. 6751031. En een apper via de Paradise FM-app is sneller. Mocht je hem nog niet hebben gedownload, doe dat via een van onze platforms. Nou ja, een van de platforms waarop onze app staat. Zometeen in de tweede uur de spotlights. Die staan onder meer gericht op Thalia, op Branford Marsalis. Die speelt in een nummer van Sting. Je hoort No Doubt. BB Rexha, vanwege de verjaardag van een van de leden van de Florida George Line. Laura Branigan met Gloria en het prachtige nummer Keep Me In Your Heart van Warren Zevon. Dat allemaal straks, nu eerst. Bob Marley en zijn Wailers. One Love. Ook wel bekend onder People Get Ready. En daarmee gaan we richting

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
4: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Bij windmolenpark Coraal Tabak is gisteren een grote hijskraan opgebouwd. Vandaag begint Aqualectra met de reparatie van een kapotte windmolen. 3 van de 5 windmolens hadden storingen. Gespecialiseerde apparatuur kwam vorige week per schip aan op Curaçao. De reparatie moet helpen om de stroomvoorziening te verbeteren na meerdere stroomonderbrekingen op het eiland. Het Amerikaanse leger heeft in het Caribisch gebied een snelle motorboot aangevallen. 4 vermoedelijke drugsmokkelaars kwamen om. Volgens het Amerikaanse Southern Command voer de boot op een bekende smokkelroute en was er duidelijk informatie over drugshandel. Het was de 2e dodelijke aanval in 2 dagen. Sinds september zijn 68 aanvallen gemeld met minstens 227 doden. Dan internationaal nieuws. De AEX-index in Amsterdam is woensdag vrijwel onveranderd gesloten. Chipbedrijven behoren tot de grootste verliezers in afwachting van kwartaalcijfers van chipconcern Nvidia. ASMI verloor 0,7% en ASML 0,2%. In Frankfurt, Parijs en Londen stegen de koersen tot 0,3%. Het Openbaar Ministerie heeft werkstraffen van 120 uur geëist tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Zij blokkeerden op 25 april de A12 in Utrecht. Ook eist de justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Rijkswaterstaat wil bijna 35.000 euro schadevergoeding. Meta treft een schikking van maximaal 18 miljard dollar met Amerikaanse staten. Die beschuldigen het bedrijf van een verslavend ontwerp voor jongeren. Meta voert tijdslimieten in. De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd. Zonder deelname van TikTok en YouTube blijft het bedrag 12,7 miljard dollar. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
0: Dit is het perfecte moment om al je projecten af te ronden voor het einde van het jaar. Profiteer van Kooijmans One Day Storewide Sale op 29 augustus. Slechts 1 dag ontvang je 15% korting op het volledige assortiment.
6: 15%?
0: In de winkels van Kooijmans Santa Rosa, Zeelandia en Jan Noorduinweg. Ga naar kooijmansbv.com voor de voorwaarden. Tot dan!
7: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
8: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies.
6: Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
9: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT.
10: De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
11: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
12: Met de Mexicaanse zangeres Thalia, want die is jarig.

0: Kiel Morena van Thalia.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Een oprecht goede woensdagmiddag. Zometeen natuurlijk het Feel Good nieuws. We besteden nog even aandacht aan wat er vanavond allemaal in de Alphabet Show zit. Het zal je niet verbazen. Dat gaat voor een groot deel over Dolly Parton. En breder country en western. Vooral country wordt vanavond gedraaid. Een aantal hele mooie nummers van Dolly Parton. Tussen 7 en 9. De Alphabet Show natuurlijk met Meindert Manshande.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardag tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Vandaag vieren we de 55ste verjaardag van de Mexicaanse zangeres en actrice Thalia. Ze werd in 1971 geboren als Ariadna Thalia Sodi Miranda in Mexico-stad. En ze is een van de grootste sterren van de Latijns-Amerikaanse popmuziek. Haar internationale doorbraak kwam in 1995 met het nummer wat je net hoorde, Piel Morena. Het nummer is een sensuele ode aan passie en liefde en combineert traditionele invloeden met de moderne Latijns-Amerikaanse popklank van de jaren 90. De videoclip zorgde destijds voor veel aandacht door Thalia's opvallende en extravagante outfits. Producer Emilio Estevan kreeg belangstelling voor haar nadat hij haar had gezien in de populaire telenova Marimar. De combinatie van haar werk als actrice en zangeres maakte haar uiteindelijk tot een fenomeen in Mexico en ook internationaal. Wie is er nog meerjarig? Nou, Branford Marsalis, de bekende Amerikaanse jazz-saxofonist. Hij werd geboren in 1960, wordt dus vandaag 66 jaar. Hij is afkomstig uit een beroemde muzikale familie uit New Orleans en groeide uit tot een van de meest veelzijdige saxofonisten van zijn generatie. Hij werkte met heel veel verschillende artiesten en was onder meer bandleider bij The Tonight Show. Maar voor het grote publiek werd hij vooral bekend door zijn samenwerking met niemand minder dan Sting. In 1985 verscheen de eerste solo-single van Sting na zijn periode met The Police. If You Love Somebody, Set Them Free. Dat is een beetje een antwoord, een tegenhanger van Every Breath You Take. Wat een soort stalker-nummer is, hè. Dat nummer gaat over jaloezie en over controle. Dit nummer gaat juist over liefde zonder bezit. Als je werkelijk van iemand houdt, moet je diegene de vrijheid geven. En diegene ook gewoon vertrouwen. Sting wilde toen, in 1985, nadrukkelijk voorkomen dat zijn eerste soloalbum zou klinken als een nieuwe plaat van The Police. Daarom verzamelde hij een groep voor aanstaande jazzmuzikanten om zich heen, onder wie de toen nog heel jonge Branford Marsalis. Marsalis levert een hele opvallende saxofoonbijdrage in dit nummer en werd vervolgens een belangrijke muzikale partner van Sting.

Bert Marsalis wordt vandaag of is vandaag 66 geworden. Wie is er nog meerjarig? Nou, Adrian Young, de drummer van de Amerikaanse band No Doubt. Hij werd geboren op 26 augustus 1969, wordt vandaag 57 jaar. Hij staat bekend om zijn krachtige en energieke drumstijl. Maar het verhaal van die Adrian Young bij No Doubt begon opvallend. Hij was nog relatief heel onervaren toen hij auditie deed voor de band. Maar hij beweerde bij zijn auditie dat hij al jaren drumde. Uiteindelijk groeide hij tot de vaste ritmische kracht achter de groep. Een van de grootste successen van No Doubt is natuurlijk Don't Speak uit 1996. Het nummer vertelt het pijnlijke verhaal van een relatie die ten einde komt. Zangeres Gwen Stefani schreef de tekst nadat haar langdurige relatie met bassist Tony Kanaal was stukgelopen. Die is trouwens morgen jarig. Opmerkelijk genoeg was Don't Speak oorspronkelijk een heel vrolijk liefdeslied. Maar na die breuk herschreef Gwen Stefani het tot de emotionele ballad die we nu kennen. De persoonlijke geschiedenis maakt het nummer extra beladen, zeker omdat Gwen en Tony gewoon samen in dezelfde band bleven spelen. Het werd een enorme internationale hit en het stond maar liefst 16 weken bovenaan de Amerikaanse Airplay-lijst, dus het meest gedraaide nummer op de radio in die tijd. Maar door de regels van die tijd kon het niet officieel de Billboard Hot 100 halen, want het nummer is nooit als fysieke single, dus single die je kon kopen in de winkel, uitgebracht.

0: Don't Speak van No Doubt. Vanwege de verjaardag van Adrian Young, de drummer van No Doubt. Vandaag 57 jaar oud geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Na het lokale nieuws nog meer spotlights. Maar nu eerst gaat de spotlight op Brian Kelly. Bekend als de helft van het Amerikaanse country duo Florida Georgia Line. Die is vandaag jarig. Hij werd geboren op 26 augustus 1985. Is vandaag dus 41 jaar geworden. Kelly ontmoette zijn muzikale partner Tyler Hubbard tijdens hun studie aan de Belmont University in Nashville. Samen vormen ze Florida Georgia Line en groeiden ze uit tot een van de succesvolste country acts van hun generatie. Een van hun grootste hits is Meant to Be, de samenwerking met BB Rexha uit 2017. Het nummer gaat over geduld en vertrouwen in de liefde. Als twee mensen werkelijk voor elkaar bestemd zijn, hoeft niets geforceerd te zijn. Dat wat is voorbestemd, valt uiteindelijk vanzelf op zijn plaats. De plaat werd een uitzonderlijk succes, stond maar liefst 50 weken op nummer 1 in de Amerikaanse Hot Country Songs lijst. En dat is een recordprestatie.

0: Kist. Curaçao Entrepreneurs. We see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn...

0: Wikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
3: Aqualectra start met reparatie windmolen Koraal Tabak. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Bij het windmolenpark Koraal Tabak is gisteren een grote hijskraan opgebouwd om een van de kapotte windmolens te demonteren. Vandaag starten de werkzaamheden om het defecte onderdeel te vervangen. Eind juli kampten 3 van de 5 relatief nieuwe windmolens op de locatie met storingen. Voor de complexe reparatie was gespecialiseerd apparatuur nodig die vorige week per schip op Curaçao is aangekomen. De werkzaamheden komen op een cruciaal moment, aangezien het eiland de afgelopen weken regelmatig te maken had met stroomonderbrekingen. Volgens nutsvoorziening Aqualectra speelt windenergie een belangrijke rol in de totale capaciteit. Het herstel van de windmolen is dan ook dringend gewenst. Elke extra megawatt helpt om de stroomvoorziening te stabiliseren, zeker op dagen met veel wind. En het Amerikaanse leger heeft opnieuw ingegrepen in het Caribisch gebied. Bij een fatale aanval op een snelle motorboot zijn 4 vermoedelijke drugsmokkelaars omgekomen. Dat meldt US Southern Command. Volgens de Amerikaanse strijdkrachten voer de boot op een bekende smokkelroute en was er duidelijke informatie dat het schip betrokken was bij drugshandel. Dit is de 2e dodelijke actie in 2 dagen tijd, na een periode van betrekkelijke rust in de regio. De regering Trump voert al sinds september gerichte aanvallen uit op verdachte kartelboten in de Atlantische en Grote Oceaan. In totaal zijn er nu 68 van dit soort aanvallen gemeld, waarbij minstens 227 doden zijn gevallen. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
0: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent.

0: Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch, vanaf 2. Op weg naar een dagje strand, of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Pijn, dieren, broodspot.
4: Zometeen meer Spotlight. Nu eerst de Rembrandts.

0: Happens, I'll be there for you.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt eronder oprecht. Goeie woensdagmiddag. 13 minuten voor 2. Ik ga je straks nog vertellen wat er vanavond allemaal gebeurt in de Alphabet Show met mij dat Mansander vanaf 7 uur. We hebben het Feel Good nieuws. Gaat erover dat als je luchtvervuiling, vooral van bijvoorbeeld dieselauto's, van die kleine dieseltruckjes, je ziet ze hier ook rijden, dan komt er letterlijk zwarte wolken uit. Als je dat nou terugdringt, verbiedt of heel zwaar belast, dan worden longen van kinderen gezonder. Opmerkelijk leuk verhaal in het Feel Good nieuws. Dat straks, maar nu eerst.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Laura Branigan. Zij overleed op 26 augustus 2004. Slechts 52 jaar oud. Ze werd die rolt beroemd met Gloria. Haar grote doorbraak uit 1982. Nummer is een Engelstalige bewerking van de Italiaanse hit van Umberto Tozzi. En groeide uit tot een van de meest herkenbare popsongs van de jaren 80. Gloria stond maar liefst 36 weken in de Amerikaanse Hot 100 en bereikte de tweede plaats. Het leverde daar ook nog een Grammy-nominatie op. De Engelse versie geeft trouwens het origineel een eigen interpretatie. Het gaat over een vrouw die op zoek is naar liefde en zichzelf dreigt te verliezen in een leven vol onzekerheid en verlangens. Volgens haar, voor haar grote doorbraak had Laura Branigan onder meer door Europa getoerd als achtergrondzangeres van niemand minder dan Leonard Cohen. Na Gloria volgden nog grote hits, waaronder natuurlijk Self Control. Na het overlijden van haar echtgenoot in 1996 trok Laura Branigan zich een tijdje lang terug. Begin deze eeuw maakte ze voorzichtig haar terugkeer, maar in 2004 kwam haar leven plotseling tot een eind door een hersenaneurysma. Vandaag, op de sterfdag van Laura Branigan, herinneren wij haar met natuurlijk deze fantastische hit, Gloria.

0: Laura Branigan. Natuurlijk met Gloria hier bij Paradise FM.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Zometeen trouwens Waylon Jennings en Willie Nelson. En natuurlijk nog M-People Moving On Up. Want dat past heel goed bij het Feel Good nieuws over longen die van kinderen die gezonder kunnen worden als je luchtvervuiling, vooral vervuiling door dieselauto's, maar bestrijdt. Later daarover meer. Nu eerst Warren Zevon met Keep Me In Your Heart For A While. Vandaag is het 23 jaar geleden dat het album The Wind van de Amerikaanse singer-songwriter Warren Zevon verschijnt. Het zou zijn laatste album worden. Hij werd geboren in 1947, stond bekend om zijn scherpe teksten, zwarte humor en bijzondere verhalen. Hij schreef klassiekers als Lawyers, Guns and Money en Werewolves of London. En die hoor je hier ook wel eens. Hij werd bewonderd door collega-muzikanten en schrijvers. In 2002 kreeg hij een ongeneeslijke vorm van kanker. In plaats van zijn laatste maanden aan behandelingen te besteden, besloot Zevon nog één album te maken. Het meest aangrijpende nummer daarop is Keep Me In Your Heart For A While. Het is een eenvoudig en kwetsbaar afscheidslied waarin hij zijn geliefde en zijn kinderen vraagt hem te blijven herinneren, ook in de kleine alledaagse momenten van het leven. Zijn gezondheid ging tijdens de opnames snel achteruit. Hij was soms te zwak om naar een professionele geluidsstudio te gaan en delen van het album moesten daarom bij hem thuis worden opgenomen. In een van zijn laatste televisieoptredens bij David Letterman, waar hij heel vaak te gast was, David Letterman was een enorme fan van hem, gaf Warren Zevon een advies dat beroemd zou worden. Enjoy every sandwich. Oftewel, geniet van de kleine dingen in het leven.

Keep me in your heart for a while.

0: Aaron Seven, singer-songwriter, met eigenlijk zijn afscheidslied Keep Me In Your Heart. En dat waren de Spotlights.
1: Paradise FM.
0: Vanavond tussen 7 en 9 is het weer tijd voor de Alphabet Show. En ja, vanwege het overlijden van Dolly Parton is het een country-aflevering geworden. Eerst dachten ze, misschien gaan we gewoon 2 uur Dolly Parton draaien. Maar dat ging wat ver. Er zitten een aantal prachtige nummers van Dolly Parton in vanavond. Maar er zitten ook wat heerlijke country-nummers in. Tussen 7 en 9 met Meindert Mansand en met Bert trouwens. En een van die nummers die gaat langskomen, die ga ik nu meteen draaien, is Waylon Jennings en Willie Nelson. Mama's, don't let your babies grow up to be cowboys.

0: monoloog. Mama's, don't let your babies grow up to be cowboys. Country en western legende Waylon Jennings met levende legende Willie Nelson. Dat allemaal vanwege de Alphabet Show vanavond.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Ja, 7 minuten voor 2. Hoogste tijd hè, voor het feel good nieuws. Een opvallend onderzoek uit Londen laat zien dat schonere lucht niet alleen toekomstige gezondheidsschade kan voorkomen, maar ook de lichamelijke ontwikkeling van kinderen kan helpen herstellen. Kinderlongen groeien door tot ongeveer het 18e levensjaar. Luchtvervuiling, zoals stikstofdioxide en fijnstof, kan die ontwikkeling afremmen door chronische ontstekingen in de luchtwegen te veroorzaken. Vooral de wat oudere dieselauto's zijn een belangrijke bron van deze schadelijke stoffen. Oudere dieselauto's, zoals er hier op het eiland veel van rondrijden, vooral van die trucjes, zij stoten relatief veel stikstofoxiden en roetdeeltjes uit. Dat laatste kan je wel eens zien, er komen gewoon zwarte pluimen uit die uitlaten. Maar een nieuwe studie zet het idee dat die schade aan de longgroei van kinderen blijvend is op losse schroeven. Onderzoekers volgden van 2018 tot 2022 3400 kinderen van 6 tot 9 jaar, verdeeld over 84 basisscholen. Ze vergeleken kinderen in Londen met kinderen in het nabijgelegen Luton. In Londen werd in 2019 de zogeheten ultra-low emission zone ingevoerd. Binnen die zone moeten ouderen en meer vervuilende voertuigen, vooral diesels, een heffing betalen om er te mogen rijden. Doel was helder en minder schadelijke uitstoot en schonere lucht. De resultaten zijn opmerkelijk. Voor de invoering hadden kinderen in Londen gemiddeld een kleinere longcapaciteit dan kinderen in Luton. Nadat de luchtkwaliteit verbeterde, groeiden hun longen sneller. Na 4 jaar was het verschil tussen beide groepen verdwenen. De boodschap is duidelijk: het lichaam van kinderen blijkt verrassend veerkrachtig. En maatregelen die vervuilende uitstoot terugdringen, zoals die dieselauto's, kunnen kinderen letterlijk weer meer ruimte geven om vrijer adem te halen. Heather Small van Moving On Up van M-People werd geboren en groeide op in een wijk met sociale huurwoningen in West-Londen. Zij leed als kind aan ernstige astma. Het heeft trouwens er niet van weerhouden om uit te groeien tot een van de meest herkenbare Britse stemmen van de 90's. Hè. Tegenwoordig is ze ambassadeur voor Astma UK om kinderen met ademhalingsproblemen te ondersteunen. En hopelijk komen er daar dus steeds minder van door de schonere lucht en het weren van de vervuilende dieselauto's en trucjes. Je hoort natuurlijk Moving On Up van M-People. Ik wens je nog een hele fijne woensdagmiddag. Veel plezier zometeen met Marissa, Vanessa en vanavond met de Country Edition van de Alphabet Show met Meindert.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.

0: Ik ben Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Bij windmolenpark Coraal Tabak is gisteren een grote hijskraan opgebouwd. Vandaag begint Aqualectra met de reparatie van een kapotte windmolen. 3 van de 5 windmolens hadden storingen. Gespecialiseerde apparatuur kwam vorige week per schip aan op Curaçao. De reparatie moet helpen om de stroomvoorziening te verbeteren na meerdere stroomonderbrekingen op het eiland. Het Amerikaanse leger heeft in het Caribisch gebied een snelle motorboot aangevallen. 4 vermoedelijke drugsmokkelaars kwamen om. Volgens het Amerikaanse Southern Command voer de boot op een bekende smokkelroute en was er duidelijk informatie over drugshandel. Het was de 2e dodelijke aanval in 2 dagen. Sinds september zijn 68 aanvallen gemeld met minstens 227 doden. Dan internationaal nieuws. Een drone met springlading die begin augustus op de luchthaven van Leipzig werd gevonden, vertoont volgens een anonieme bron binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten kenmerken van Russische drones. Het ontwerp en de springstof zouden typisch Russisch zijn. Duitsland onderzoekt het incident. De luchtvaartautoriteit van de inspectie Leefomgeving en Transport legt DHL, El Al en Turkish Airlines een last onder dwangsom op voor lawaaiige nachtvluchten op Schiphol. De maatschappijen deden dat ondanks een waarschuwing. Bij nieuwe overtredingen betalen ze €17.000 per keer tot maximaal €170.000. De rederij MSC vaart voorlopig niet meer naar de Russische havenstad Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Het schip MSC Ulsan 3 zou door een drone zijn aangevallen toen het onderweg was naar de haven. MSC blijft wel op andere Russische havens varen. Dat heeft de rederij aan klanten gemeld. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
2: Tijd voor wijn. Laat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Daft Strong Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
4: die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
3: Heavy Mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
2: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifret en Jan W. vind je haute qualité voor elke portemonnee.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Marisa Wildeboer.
6: Een hele goede middag. Straks hoor je Snoop Dogg, maar nu eerst zijn hier de Pointer Sisters. Paradise.

Ja, een hele goede middag. Het is vandaag woensdag 26 augustus en je luistert naar Paradise FM. Goed dat je erbij bent. Ja, mijn dag begon vandaag wel heel vroeg. Mijn wekker ging om 5:30. Ja, want ik mocht op pad om 2 mokken te verstoppen in het Marriott Hotel voor de Schatkistjacht 2026. En ja, het komt nu wel echt heel dichtbij. Vrijdag is al de finale, waarin de 8 finalisten tegen elkaar strijden om dat fantastische bed van MW Bedden en Slapen te winnen, ter waarde van 5000 gulden. Nou, morgen ga ik weer op pad. Ik vertel er straks meer over, maar morgen zal ik weer het wekkertje zetten om 5:30. Nou, en ik moet zeggen, een ochtend zo vroeg beginnen, ja, het is ook wel weer lekker. Je bent lekker op tijd, ben je erbij. Je kan even rustig opstarten. Tenminste, ik zat lekker in de auto. Ja, ik weet niet, misschien moet ik dit vaker gaan doen. In ieder geval, vandaag heb ik heel veel goede muziek voor je. Ik heb de muziekquiz die we gaan spelen. Vanessa Werkhoven schrijft bij me aan. Ja, dus genoeg reden om lekker te blijven luisteren. We beginnen gelijk. Hier is Meghan Trainor en Sean Paul.

0: gulden. Check alle details op paradisefm.cv/schatkist. En luister dagelijks vanaf 6 uur naar de vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly. paradisefm.cv/schatkist.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kon het niet.

0: missing.
1: The new Coimon brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at koimanbv.com. Koiman, everything you need to succeed.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.

0: half drie.
1: Aqualectra start met reparatie windmolen Koraal Tabak. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Bij het windmolenpark Koraal Tabak is gisteren een grote hijskraan opgebouwd om een van de kapotte windmolens te demonteren. Vandaag starten de werkzaamheden om het defecte onderdeel te vervangen. Eind juli kampten drie van de vijf relatief nieuwe windmolens op de locatie met storingen. Voor de complexe reparatie was gespecialiseerd apparatuur nodig die vorige week per schip op Curaçao is aangekomen. De werkzaamheden komen op een cruciaal moment, aangezien het eiland de afgelopen weken regelmatig te maken had met stroomonderbrekingen. Volgens nutsvoorziening Aqualectra speelt windenergie een belangrijke rol in de totale capaciteit. Het herstel van de windmolen is dan ook dringend gewenst. Elke extra megawatt helpt om de stroomvoorziening te stabiliseren, zeker op dagen met veel wind. En het Amerikaanse leger heeft opnieuw ingegrepen in het Caribisch gebied. Bij een fatale aanval op een snelle motorboot zijn vier vermoedelijke drugsmokkelaars omgekomen. Dat meldt US Southern Command. Volgens de Amerikaanse strijdkrachten voer de boot op een bekende smokkelroute en was er duidelijke informatie dat het schip betrokken was bij drugshandel. Dit is de tweede dodelijke actie in twee dagen tijd, na een periode van betrekkelijke rust in de regio. De regering Trump voert al sinds september gerichte aanvallen uit op verdachte kartelboten in de Atlantische en Grote Oceaan. In totaal zijn er nu 68 van dit soort aanvallen gemeld, waarbij minstens 227 doden zijn gevallen. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise.

0: Muziekquiz.
1: Het is weer tijd voor de muziekquiz van Paradise FM. En vandaag kun je weer een heerlijke dinerbol voor twee winnen. En deze keer bij Op is op Café de Tijd. Ja, als je daar nog nooit bent geweest. Het concept is eigenlijk heel simpel. Op is op. Ja, wat op de menukaart staat. Is er die dag zolang de voorraad strekt? Ja, dus zie je wat lekkers, niet te lang twijfelen. Want voor je het weet is het dus op. Ja, ik vind het wel echt mooi bedacht. In ieder geval hebben ze er onwijs lekkere dingen. Spare ribs, schnitzels, fish and chips, burgers, pulled pork. Ja, nog veel meer lekkers. Ik heb laatst trouwens een broodje pulled pork gehad daar. Het heette broodje misbaksel. Klinkt een beetje gek, maar het was onwijs lekker. In ieder geval, wil je deze heerlijke bon nou winnen? Blijf dan goed luisteren, want hier komt de vraag van vandaag.
0: Wat is hier weggepiept?
1: Weet jij het antwoord? Laat het dan achter via de Paradise FM app. En luister straks naar Vanessa Werkhoven om te horen.

0: niet hoe het kan? Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:00.
4: Lex Jansen met het nieuws. Fundation Bon Intention geeft ruim 2000 gratis kaarten weg voor het Curaçao North Sea Jazz Festival. De actie is voor het vierde jaar bedoeld om jongeren aan het begin van het schooljaar met cultuur te inspireren. Op 4 en 5 september kunnen zij optredens bezoeken van onder andere Sean Paul, J Balvin en Jayon. Een deel van de kaarten gaat naar leerkrachten. Bij windmolenpark Coraal Tabak is gisteren een grote hijskraan opgebouwd. Vandaag begint Aqualectra met de reparatie van een kapotte windmolen. 3 van de 5 windmolens hadden storingen. Gespecialiseerde apparatuur kwam vorige week per schip aan op Curaçao. De reparatie moet helpen om de stroomvoorziening te verbeteren na meerdere stroomonderbrekingen op het eiland. Dan internationaal nieuws. Ben Cohen, oprichter van Ben & Jerry's, beschuldigt Magnum ervan 3 nieuwe directeuren van de onafhankelijke raad van bestuur te hebben benoemd zonder bevoegdheid. Volgens Cohen is de raad illegaal ontmanteld. Een woordvoerster van Ben & Jerry's zegt dat Magnum niets met de benoeming te maken heeft. De directeuren zijn volgens haar onafhankelijk. Het dodental door overstromingen in Nepal is opgelopen tot zeker 157. Nog honderden mensen worden vermist. Mogelijk zit daar een Nederlander bij, maar dat is niet bevestigd. In het aangrenzende China worden meer dan 250 mensen vermist. De oorzaak is nog onduidelijk. De Canadese premier Mark Carney komt als eregast naar het Europees Parlement. Hij spreekt daar de Europarlementariërs toe bij de State of the Union van commissievoorzitter Ursula von der Leyen over 3 weken. Volgens parlementsvoorzitter Roberta Metsola versterkt het bezoek de banden tussen Canada en de Europese Unie. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
5: Pizza hier, pizza daar, pizza... laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
6: Vroeger dronken die biertje... Bla.

0: lekkerste bier uit Venezuela.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: Bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle.
3: Marisa Wildeboer.
5: Ik heb voor je klaarstaan Van Velzen met Baby Get Higher.

0: Ja, we zijn al aan het aftellen voor het Curaçao Noordzee Jazz Festival.
1: Paradise FM.
0: Ja, want dat zit er bijna aan te komen. 3 tot 5 september. Ja, en ik ga het er eventjes over hebben samen met Vanessa Werkhoven. Die is bij me aangeschoven. Hallo Vanessa.
2: Hey, het wordt jouw eerste keer, hè?
0: Ja, nou, ik voel ook echt wel die beginspanning al.
2: Ja, ik heb jou echt al gehoord over wat ga ik aantrekken. Ja. 3 dagen.
0: Ja, weet jij het al dan?
2: Nee, ja. Nee, geen idee. Nee, maar dat komt helemaal goed.
0: Ja, nee, zeker. Ja, want wij zijn er natuurlijk ook te vinden. We gaan live verslag geven, of verslag doen.
2: Ja.
0: Op het festival. We lopen er rond met een camera en een microfoon. Dus we zijn er zeker te vinden. Dus ik heb eventjes wat leuke stellingen voor het festival. Ik ben benieuwd. Welke artiest zou jij ooit nog live willen zien op het Noordzee Jazz Festival? Of bijvoorbeeld dit jaar, dat mag natuurlijk ook.
2: Nou ja, sowieso. Ja, dit jaar staat natuurlijk al vast wie er komt. Maar ja. Als ik een artiest zou mogen programmeren voor het festival, dan zou ik gaan voor Olivia Dean.
0: Oh, die heb jij vaker over verteld. Ja,
2: ja. Hij hoort echt op Curaçao Noordzee Jazz thuis. Dus zij, ja, ze is ontzettend populair natuurlijk. Ja. Zij zou echt een keertje, volgend jaar zou ik zeggen, ja, misschien kijken of dat lukt. Niet dat ik erover ga, maar die zou echt heel graag. Ja, dus de eerste die nu in me opkomt zou ik fantastisch vinden.
0: Ja, dat snap ik. Ik ben ook wel heel benieuwd voor dit jaar naar Toto.
2: Ja, tuurlijk.
0: Dat is muziek wat voor mijn idee altijd in onze woonkamer aanstond.
2: Oh, geweldig.
0: Ik ben zo. En de Jacksons natuurlijk ook.
2: Ja.
0: Vind ik heel bijzonder.
2: Gaat de familie ook, Maris?
0: Mijn gezin bedoel je? Nou, weet ik eigenlijk niet. Nou, Charisma loopt er natuurlijk wel rond. Ja. Dus is jouw familie dan? Nou, ja, trouwens.
2: Ja.
0: Dit weet ik.
2: Even kijken. Mijn ex, dus de vader van Mees en Mina, die komt met zijn vriendin. Supergezellig. Die gaan koken voor Robin Housen. Dus dat is heel erg leuk.
0: Heel leuk.
2: Staan in zijn stand. En misschien dat Mees, mijn oudste, ook mee gaat helpen daar. Dus die is, ja, dat is de hele familie. de aanhang, zeg maar. Ja. Modern family.
0: Want hoeveel mensen komen er? Laatst heb ik het gevraagd. Was dat nou? Ja, ik moet het niet fout zeggen.
2: Ik weet het echt niet. Maar het is altijd hartstikke druk. En niet alleen Curaçao. Er zijn een heleboel mensen ook vanuit Amerika of vanuit andere landen die heel graag dit willen meemaken. Of die het één keer hebben gedaan en echt voor terugkomen.
0: Ja, bijzonder.
2: En daar echt gewoon een vakantie aan vastplakken. Dus het is fantastisch. Ja, je gaat het meemaken.
0: Ja, heel benieuwd. Ja. Oké, volgende vraag. Wat is voor jou belangrijker op een festival? De muziek, het eten of de sfeer?
2: Nou, sowieso de sfeer.
0: Ja,
2: tuurlijk. De sfeer is heel belangrijk. Maar nou goed, als ik een top 3 moet maken, dan zou ik zeggen eerst sfeer. Vind ik het allerbelangrijkste. Want als het niet gezellig is, ja, dan is het leuk als er fijne muziek is en goed eten. Maar de sfeer is het allerbelangrijkste.
0: Ja, zeker.
2: Dan de muziek, uiteraard. En dan het eten.
0: Ja, nou, ik sluit me hier helemaal bij aan.
2: Oké, mooi.
0: Wat zou jij doen? Nou, deze kan ik eigenlijk al voor jou invullen. Wat zou jij doen als je favoriete artiest jou tijdens een optreden ineens het podium optrekt?
2: Oh, dat zou ik zo gênant vinden.
0: Maar wat zou je doen? Jij zou niet weglopen.
2: Nee, tuurlijk loop ik niet weg. Nee. Ja, wat zou ik doen? Ik zou er een beetje knullig gaan staan. Ik zou denk ik zo, dan zou ik een beetje dansen en meezingen. Maar ik zou het wel laat dat alsjeblieft nooit gebeuren. Zou ik zo erg vinden.
0: Ja, ik krijg dat. Nou ja, kijk, jij bent nog wel een performer. Ik denk, jij maakt er nog wel een showtje van.
2: Ja, ik zou mijn best doen, maar wel echt met het schaamrood op mijn kaken.
0: Oh, dat zou wel echt hilarisch zijn.
2: Hou maar op. En jij dan?
0: Ik weet niet wat ik zou doen. Ja, ik zou ook niet weglopen. Ik zou wel willen weglopen.
2: Ja, precies.
0: Ja, dan zou ik denk een beetje als een boer
2: zwaaien naar het volk. Hallo. Ja.
0: Oh, wat grappig. Nou, en het is wel heel leuk, want dat mogen we al wel. We mogen nog bepaalde dingen niet vertellen. Maar we mogen wel vertellen dat wij morgenochtend waarschijnlijk wat naar buiten gaan brengen.
2: Ja, zeker.
0: Tijdens de ochtendshow.
2: Ja. Er gaat iets. Nou ja, goed. Laten we niet al te. Want het is ook niet de bedoeling dat we mensen nu heel erg nieuwsgierig gaan maken met iets wat. Het is niet huge.
0: Nee,
2: maar
0: dat is waar.
2: Wel superleuk.
0: Ja, klopt. En voor ons is het ook heel leuk. Voor mensen, denk ik. Voor mensen misschien ook. Voor de luisteraar ook al.
2: Het is klaar. In de gaten morgen. We gaan iets leuks doen.
0: Top. Nou, ik zou zeggen, blijf vooral luisteren. Dankjewel, Vanessa.

0: is.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spriets Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountil Beach.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle

0: vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
3: It's a Friday, baby!
4: Iedere vrijdag begin je

0: nieuws van 3:30.
1: Aqualectra start met reparatie windmolen Koraal Tabak. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Bij het windmolenpark Koraal Tabak is gisteren een grote hijskraan opgebouwd om een van de kapotte windmolens te demonteren. Vandaag starten de werkzaamheden om het defecte onderdeel te vervangen. Eind juli kampten 3 van de 5 relatief nieuwe windmolens op de locatie met storingen. Voor de complexe reparatie was gespecialiseerd apparatuur nodig die vorige week per schip op Curaçao is aangekomen. De werkzaamheden komen op een cruciaal moment, aangezien het eiland de afgelopen weken regelmatig te maken had met stroomonderbrekingen. Volgens nutsvoorziening Aqualectra speelt windenergie een belangrijke rol in de totale capaciteit. Het herstel van de windmolen is dan ook dringend gewenst. Elke extra megawatt helpt om de stroomvoorziening te stabiliseren, zeker op dagen met veel wind. En het Amerikaanse leger heeft opnieuw ingegrepen in het Caribisch gebied. Bij een fatale aanval op een snelle motorboot zijn 4 vermoedelijke drugsmokkelaars omgekomen. Dat meldt US Southern

0: Command. Volgens de Amerikaanse strijdkrachten voer de boot op een bekende smokkelroute en was er duidelijke informatie dat het schip betrokken was bij drugshandel. Dit is de tweede dodelijke actie in 2 dagen tijd, na een periode van betrekkelijke rust in de regio. De regering Trump voert al sinds september gerichte aanvallen uit op verdachte kartelboten in de Atlantische en Grote Oceaan. In totaal zijn er nu 68 van dit soort aanvallen gemeld, waarbij minstens 227 doden zijn gevallen. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Marisa Wildeboer.
2: Een hele goede middag. Je hoort nu Level 42 met Something About.

0: Final Countdown op
1: Paradise FM.
0: En als je die titel zo hoort, dan klinkt het bijna een beetje alsof we aan het aftellen zijn voor iets groots. Nou ja, misschien wel naar de ontdekking van buitenaards leven. Ja, want wetenschappers ontdekken steeds meer over planeten die mogelijk wat weg hebben van onze aarde. Ja, en dat roept toch wel één grote vraag bij mij op. Zijn wij alleen in het heelal? Ja, het kan niet. Ik geloof het niet. Nee, in ieder geval één ding weten we wel zeker. Verliefd worden kan op het meest onverwachte moment. En op de meest onverwachte plekken. Ja, misschien zelfs wel op iemand van een andere planeet. Hier is Kelly Family met Fell in Love with an Alien.

Vergeet morgenochtend niet te luisteren naar de ochtendshow met Jeremy en Nelly. Ik ga weer vroeg op pad met twee mokken en een nieuwe locatie. Ja, dus volg de hints, ontdek waar ik ben en vind een mok om jezelf te kwalificeren voor die grote finale van vrijdag bij MW Bedden en Slapen. En maak daar kans op een bed ter waarde van 5000 gulden. Nou, morgen hoor je me dus in ieder geval in de ochtendshow live vanaf de locatie. En natuurlijk vanaf 2 uur weer met mijn eigen show. Heel veel plezier voor nu bij de show van Vanessa Werkhoven. Fijne middag en tot morgen.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
4: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
5: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
6: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
7: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Fundación Bon Intention geeft ruim 2000 gratis kaarten weg voor het Curaçao North Sea Jazz Festival. De actie is voor het vierde jaar bedoeld om jongeren aan het begin van het schooljaar met cultuur te inspireren. Op 4 en 5 september kunnen zij optredens bezoeken van onder andere Sean Paul, J Balvin en Jayon. Een deel van de kaarten gaat naar leerkrachten. Bij windmolenpark Coraal Tabak is gisteren een grote hijskraan opgebouwd. Vandaag begint Aqualectra met de reparatie van een kapotte windmolen. 3 van de 5 windmolens hadden storingen. Gespecialiseerde apparatuur kwam vorige week per schip aan op Curaçao. De reparatie moet helpen om de stroomvoorziening te verbeteren na meerdere stroomonderbrekingen op het eiland. Dan internationaal nieuws. Ben Cohen, oprichter van Ben & Jerry's, beschuldigt Magnum ervan 3 nieuwe directeuren van de onafhankelijke raad van bestuur te hebben benoemd zonder bevoegdheid. Volgens Cohen is de raad illegaal ontmanteld. Een woordvoerster van Ben & Jerry's zegt dat Magnum niets met de benoeming te maken heeft. De directeuren zijn volgens haar onafhankelijk. Het dodental door overstromingen in Nepal is opgelopen tot zeker 157. Nog honderden mensen worden vermist. Mogelijk zit daar een Nederlander bij, maar dat is niet bevestigd. In het aangrenzende China worden meer dan 250 mensen vermist. De oorzaak is nog onduidelijk. De Canadese premier Mark Carney komt als eregast naar het Europees Parlement. Hij spreekt daar de Europarlementariërs toe bij de State of the Union van commissievoorzitter Ursula von der Leyen over 3 weken. Volgens parlementsvoorzitter Roberta Metsola versterkt het bezoek de banden tussen Canada en de Europese Unie. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
8: Vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
9: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? a steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle.
3: Werkhoven werkt over.
4: Tijd om even met iemand te dansen.

Spice Girls en Stop, hoorde je nou. Als er iets is wat we niet doen, dan is het stoppen. Nee joh, we gaan gewoon lekker door. Sterker nog, we zijn pas net begonnen. Tenminste, dat geldt voor mij wel. Ik ben net aangeschoven. Het is alweer 16:50. De tijd vliegt voorbij, ongelooflijk. Tot 19:00 ben ik bij je met een hoop gezelligheid. Fijne prijzen die ik ga weggeven, waaronder natuurlijk weer een lekker diner voor twee. Vandaag is dat een diner voor twee bij Op is Op Café De Tijd. Als je nog niet hebt meegespeeld met de muziekquiz, dan kun je dat natuurlijk zo meteen alsnog doen en alsnog kans maken op deze prachtig, mooie en vooral lekkere prijs. Verder ga ik ook nog twee kaartjes weggeven voor Curaçao North Sea Jazz voor de donderdag. We spelen daarvoor weer Amarillo Si Ono. En verder even kijken, wat gaat er nog meer gebeuren? Ja, een hoop, hè. Het is woensdag. Het is altijd druk. Woensdag is de beldag. Dan bel ik altijd eventjes met onze voetbalvrouw Magali Goré. Bel ik eventjes met onze dierenarts, hè, de leukste dierenarts van het eiland. Maar op dit moment ook de meest sportieve dierenarts van het eiland. Want zij is natuurlijk heel hard bezig met die kampioenschappen in Korea. Nou, daar ga ik er zo meteen eventjes over uithoren hoe dat precies gaat. Dat en nog veel meer. Je zou er toch buiten adem van raken. Ik ben een beetje buiten adem, maar ik snap eigenlijk niet zo waarom. Nee, het is niet zo dat ik heb gesport of zo. Nee joh, ben je gek? Nee, ik weet niet hoe het komt, maar ik moet even een beetje rustiger aandoen, denk ik. Nou ja, dit nummer helpt wel. Een heerlijk rustig nummer. Alleen moet ik hem niet gaan lopen meeblaren, want dat werkt niet. Ik hou mijn mond en ik laat het over aan Joshua Caddison.

0: kist.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Cadrevan.
4: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
4: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Cadrevan, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
4: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
4: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Cadrevan. Vier wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
4: Ga je weer.
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
4: Cadrevan.
3: Exacte man.
5: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamer.

0: Gratis Curaçao Noordzee jazzkaarten voor jongeren en docenten. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Fondation Bon Intention geeft ruim 2000 gratis kaarten weg voor het Curaçao Noordzee Jazz Festival. De stichting zet de actie voor het vierde jaar op rij door om jongeren aan het begin van het schooljaar te inspireren met cultuur. Op 4 en 5 september kunnen ze onder meer optredens bijwonen van grote namen zoals Jean-Paul, J Balvin en Jayon. Een deel van de toegangskaarten wordt verloot onder leerkrachten. Met dat gebaar wil de stichting docenten bedanken voor hun dagelijkse inzet voor de jeugd. En de militairen van de compagnie in de West hebben afgelopen week een intensieve oefening afgerond op Bonaire. Tijdens de training stonden fysieke en mentale weerbaarheid centraal. Zo abzeilden de militairen van de Brandaris en trainden ze op noodscenario's zoals het evacueren van gewonden en uitdagende zwem- en roeioefeningen. Naast de training hielpen de militairen mee bij de organisatie van de Washington Park Trail Run, waar ze zelf ook aan meededen. Met de oefening zorgt de defensieeenheid dat ze paraat staat voor noodhulp en landverdediging op alle eilanden. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je de Paradise FM-app.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Dit is Paradise FM.
3: Nu,
2: Werkhoven werkt over.
3: En Juan Luis Guerra.

0: Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Zo, daar gaan we weer. Voor een lekkere prijs. Een diner voor twee bij Op is Op Café De Tijd. En ja, ik heb het waarschijnlijk wel vaker gezegd of bekend. Ik ben daar dus nog nooit geweest. Het is toch eigenlijk te erg voor woorden, hè? Ik vind eigenlijk dat wij in principe wel alle restaurantjes die we hier aanbieden bij de muziekquiz, hè, waar je een etentje kunt winnen, dat we die allemaal moeten uitproberen. Dat zou toch wel leuk zijn. De meeste sowieso wel. Maar Op is Op Café De Tijd. Ik praat erover altijd alsof ik weet waar ik het over heb. Maar ja, het is allemaal van horen zeggen. En het is natuurlijk, wat je hoort is eigenlijk altijd positief, hè? Dat je daar de allerlekkerste spare ribs kunt eten. Nou ja, en ik hou best van spare ribs. Dus binnenkort misschien toch maar eventjes aanschuiven. Jij ook? Misschien, als je meespeelt met de muziekquiz, maak je de kans op. Mocht je dat nog niet hebben gedaan, dan is dit voor jou de kans. Luister even goed.
0: Wat is hier weggepiept?
1: Ja, en ik zat vanmiddag bij Pepijn. En toen liet hij hem ook eventjes horen. En toen zongen we allebei op de piep, zongen we het mee. En we zongen allebei iets anders. Dat is toch wel grappig, hè? Ja, één van ons had het goed, maar daar is toch wel wat twijfel over mogelijk dus. Nou, mocht jij het idee hebben dat je precies weet wat er op de punt van die piep moet komen, dan mag je dat eventjes aan me laten weten via de Paradise FM-app. Dus kom maar door en misschien spreek ik jou dan rond 7:10. En maak ik jou blij met dat lekkere diner voor twee bij Op is Op Café De Tijd. Het is Paradise en dit is U2, Stuck in a Moment You Can't Get Out Of.

0: Mr. Big and to be with you hier op Paradise FM. En het is weer de hoogste tijd om eventjes te gaan voor die tickets voor de donderdag. Voor Curaçao North Sea Jazz. Je maakt weer kans op 2 tickets, want we gaan weer Amarillo Si o No spelen. En ik heb weer een stelling voor je. En de stelling is als volgt. Luister en denk goed na. Is dit Si of is dit No? De stelling. Reggaeton is ontstaan in Brazilië. Dat is de stelling. Reggaeton is ontstaan in Brazilië. Is dit waar of niet waar? Is dit si of is dit no? Je mag het eventjes via de app naar Paradise FM sturen. De Paradise FM app. En dan zie ik dat zometeen wel verschijnen. En mocht je het goed hebben, dan kan het zijn dat ik jou straks terugbel en blij maak met 2 tickets voor Curaçao North Sea Jazz voor de donderdag. Nou, even los van het feit waar de reggaeton is ontstaan. Ik zit hier wederom weer met Bob in de studio. Dag Bob.
1: Hey Vanessa.
0: Hi. Ja, jij bent weer eventjes bij mij op radioles.
1: Op radioles. We gaan weer studeren.
0: Wat zeg je?
1: We gaan weer even.
0: Oh, je moet goed in de microfoon praten hoor.
1: Nog harder.
0: Deze microfoon is anders afgesteld, hè?
1: Ja, ik had echt aan de overkant moeten gaan zitten.
0: Daar ben je. En nu hoor ik je goed. Nee, maar jij zei net eventjes over die reggaeton gesproken. Dus één van de eerste reggaeton-artiesten.
1: Ja, volgens mij is dat voor mij in ieder geval. Toen woonde ik nog in Nederland.
0: Ja.
1: 2003 woonde ik nog op Curaçao. 2004 ben ik er teruggegaan naar Nederland. En toen was het Daddy Yankee.
0: Daddy Yankee.
1: En dat nummer, het eerste nummer volgens mij. Maar goed, als mensen het daar niet mee eens zijn, dan moeten ze natuurlijk even via de Paradise FM even reageren.
0: Ja.
1: Gasolina.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed. We gaan het eventjes draaien. En als het inderdaad niet goed is, dan laat het eventjes weten via de Paradise FM app ook. Maar goed, daar hangt verder geen prijskaartje aan. Of geen prijskaartje aan. Geen prijs aan. En ook geen prijskaartje. Maar even het antwoord op de stelling. Hè. Is het waar dat reggaeton in Brazilië is ontstaan? Daar mag je si of no op zeggen. En dan draaien we gewoon even voor de gezelligheid dit nummer van Daddy Yankee.
1: Heupjes los.
0: Heupjes los. Lekker gaan.

Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
4: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
5: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
6: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Na een lange onderbreking is de dialoogtripartiet weer begonnen. De overheid, werkgevers en vakbonden praten opnieuw met elkaar over oplossingen voor de arbeidsmarkt en de economie van het eiland. Minister Charetti America leidt het overleg. Een onafhankelijke begeleider helpt om de gesprekken goed te laten verlopen. De militairen van de compagnie in de West hebben op Bonaire een intensieve oefening afgerond. Ze trainden hun fysieke en mentale weerbaarheid, onder meer met abseilen, zwem- en roeioefeningen en het evacueren van gewonden. Ook hielpen ze bij de Washington Park Trail Run. De oefening bereidt de militairen voor op noodhulp en landverdediging. Dan internationaal nieuws. Ben Cohen, oprichter van Ben & Jerry's, beschuldigt Magnum ervan 3 nieuwe directeuren van de onafhankelijke raad van bestuur te hebben benoemd zonder bevoegdheid. Volgens Cohen is de raad illegaal ontmanteld. Een woordvoerster van Ben & Jerry's zegt dat Magnum niets met de benoeming te maken heeft. De directeuren zijn volgens haar onafhankelijk. Het dodental door overstromingen in Nepal is opgelopen tot zeker 157. Nog honderden mensen worden vermist. Mogelijk zit daar een Nederlander bij, maar dat is niet bevestigd. In het aangrenzende China worden meer dan 250 mensen vermist. De oorzaak is nog onduidelijk. De Canadese premier Mark Carney komt als eregast naar het Europees Parlement. Hij spreekt daar de Europarlementariërs toe bij de State of the Union van commissievoorzitter Ursula von der Leyen over 3 weken. Volgens parlementsvoorzitter Roberta Metsola versterkt het bezoek de banden tussen Canada en de Europese Unie. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
7: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
8: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
9: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
10: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt
11: ze allemaal mee.
12: Heel de dag uit volle borst.
11: Nu, Werkhoven werkt over.
13: Van de weg naar De La Soul, naar

0: We'll get back to you.
1: Ring,
0: nou ja, ja, precies. Ring, ring, Randall. How you doing?
1: Oh, fine, thank you.
0: Nou, hartstikke goed. Ja, jij hebt als een van de velen meegespeeld met Amarillo, Si o No. Het gaat lekker, want er zijn heel veel mensen die kennelijk lekker de donderdag erbij willen zijn op Curaçao North Sea Jazz.
1: Ja, ik weet nooit wat, want mijn broer speelt altijd mee. En die wint altijd wat.
0: Jij wint nooit wat?
1: Nooit wat.
0: Nou ja, zeg Randall, hoe kan dat? En je broer altijd?
1: Altijd David, Perigo Monte.
0: Gewoon met naam, voornaam, achternaam, alles. Happatee. Dan weten we dat gelijk ook weer. En wat is het laatste wat hij heeft gewonnen waarvan jij dacht... Ah, dit meen je niet, dat had ik gewild.
1: Ja, van alles heeft hij gewoon gewonnen.
0: Vreselijk.
1: Uit etentje. Ja, en ik probeer al... even kijken, al een week of twee... dat ik naar de North Sea Jazz Festival wil... En ik kom er maar niet tussen.
0: Het North Sea Jazz Festival. Ja, nee, dat is niet leuk als je daar niet tussen komt. En ja, ik hoor wel een beetje aan je stem, Randall. Ja, weet je, je zit er wel mee, hè? Het is niet leuk als je broer altijd alles wint en jij nooit.
1: Dat is waar, dat is waar.
0: Was het vroeger ook
1: al
0: zo?
1: Ja, nu ben ik aan de beurt.
0: Nou ja, dat hoop ik. Ik zou het toch verschrikkelijk vinden als ik je nu moet teleurstellen. Nou, laten we gelijk kijken. Hoe heet je broer ook weer? David, zei je dat?
1: David.
0: David, ik hoop dat je luistert, want het is nu Randall's beurt. Goed, mijn stelling was als volgt. Reggaeton is ontstaan in Brazilië. Si of no?
1: No.
0: No.
1: En Puerto Rico en Panama.
0: Kijk eens eventjes, hartstikke goed. Nou ja, dat is het volledige antwoord. Het was inderdaad nee. Het is uiteindelijk ontwikkeld vanuit Panama, Puerto Rico. En ik heb hier ook op mijn aantekeningenblaadje Jamaica staan. Klopt dat, Randall?
1: Ja, klopt. Ja, klopt helemaal. Okay. In de jaren 90 was dat.
0: Ja, precies. Nou ja, Randall, dan is dit het officiële moment dat ik jou mag vertellen... dat je 2 kaarten hebt gewonnen voor Curaçao North Sea Jazz de donderdagavond.
1: Perfect, zet in. Ben je er ook? Dan gaan we dansen.
0: Ja, ik ben er zeker. Wij zijn er, als je binnenkomt lopen, dan heb je alle media zitten daar. Dus daar zitten we met de Paradise FM stand. Nou, dan zou ik het leuk vinden als je even komt voorstellen, Randall.
1: Ja, want 2 jaar geleden stond je bij WTC en toen kwam ik binnen. En toen gilde ik nog, hey, Vanessa, werk over.
0: Ja, dat weet ik niet meer, Randall. Dat moet je nog maar een keertje doen.
1: Ja, ik wel. Ja, dat doe ik zeker.
0: Ik geloof je. Hé, hey, en met wie ga je? Ga je David meenemen of David? Of mag je niet?
1: Dat weet ik niet. Ik ben vrijgezel, dus ik weet het niet. Okay. Mooi bekijken.
0: Helemaal goed. Nou, Randall, in ieder geval, ik ga je naam noteren. Kom bij de redactie langs, dan krijg je de kaartjes. En ik zou zeggen alvast heel veel plezier de donderdag.
1: En waar is het adres? Stuur je die adres naar me toe?
0: Het adres is de Schottengatweg West, nummer 78.
1: Oké. Okay.
0: We zitten boven Candy
1: Box. Is goed.
0: Ja?
1: Oké, okay, dan boven. Is goed.
0: Oké, nou veel plezier alvast.
1: Het komt allemaal goed.
0: Helemaal
1: dankjewel.
0: Goed.
1: Dankjewel.
0: Yes.
1: Oké, okay, doei.
0: Doei.
1: Bedankt voor alles.
0: Ja, graag gedaan.

0: Iedere woensdagavond op Paradise FM nemen Meindert en Friends je mee op een muzikale reis door het alfabet. Elke week met een ander thema. App je wekelijkse suggestie naar 675-1031. En reis gezellig met ze mee. Woensdagavond van 7 tot 9. Meindert en Friends met de Alfabet Show.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsok. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire. Where service is in our nature.
2: Bij RBC geloven we dat jouw ideeën jouw leven vormen. Soms heb je een beetje hulp nodig om een idee te verwezenlijken. Daarom krijg je bij RBC precies de lening die je nodig hebt. En je betaalt geen afsluitkosten. Met financiering tot 100%. Een looptijd tot 10 jaar. Scherpe rentetarieven en voorwaarden. Dit is het beste moment om in gesprek te gaan. Laten we het over leningen hebben. Ga vandaag nog naar rbc.com/loans. Of kom bij ons langs. Hier maak je jouw idee een werkelijkheid. Er gelden voorwaarden onder behoud van de gebruikelijke kredietnormen.
3: Chili's Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
4: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
5: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
6: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.

0: 6.
1: Overheid, werkgevers en vakbonden weer om de tafel. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Na een lange onderbreking is de dialoog tripartiet officieel weer opgestart. In dit overlegorgaan zitten de overheid, werkgeversvereniging VBC en verschillende vakbonden. Onder leiding van minister Charette America van SOAW gaan de partijen weer structureel met elkaar om de tafel. Het doel is om samen te werken aan oplossingen voor de arbeidsmarkt en de economie van het eiland. Een onafhankelijke facilitator is aangesteld om de gesprekken in goede banen te leiden. En de militairen van de Compagnie in de West hebben afgelopen week een intensieve oefening afgerond op Bonaire. Tijdens de training stonden fysieke en mentale weerbaarheid centraal. Zo abseilden de militairen van de Brandaris en trainden ze op noodscenario's, zoals het evacueren van gewonden en uitdagende zwem- en roeioefeningen. Naast de training hielpen de militairen mee bij de organisatie van de Washington Park Trail Run, waar ze zelf ook aan meededen. Met de oefening zorgt de defensieeenheid dat ze paraat staat voor noodhulp en landverdediging op alle eilanden. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je de Paradise FM-app.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: hand van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.

0: Clap your hands! Ja, hoor je hier op Paradise FM. En het is tijd om je handen even te klappen voor Miss Magali Goré. Een hele goede middag! Klap, klap, klap, klap! Hey, ik ben blij dat je weer aan de lijn hebt, Magali.
1: Ik ben hysterisch druk met rare dingen, maar never dull moment.
0: Nee, het is bij jou zeker nooit saai. Je bent nu net weer, wat is het, 2 weken terug op het eiland, denk ik?
1: Nou, het lijkt of het een week is. Ik ben nog aan het bijkomen van de WK. En ik ben nou pas eindelijk, krijg ik een beetje mijn mojo. Maar ja, dan moet je huis natuurlijk wel wind, regen en stand klaar zijn.
0: Ja, ja, zeker. Ja, je bent dus lekker druk bezig met je woning, begrijp ik, daar in Cura Hollanda.
1: Ja, ja. Ja, we willen het mooi maken, maar mooi maken betekent ook, je dealt ook met dingen. Het is een beetje een monumentaal huis. Mm-hmm. Dus je dealt met, als het regent kan je lekkage krijgen. Nou doet het toilet het weer niet. En nou moet het toilet eruit hier, daar weet ik hoe lang erin zat. En dan zie je opeens dat de shutters niet eigenlijk goed dicht gaan daar. En dat blijkt omdat het weer verrot is. Dat moet allemaal weer opnieuw. En de muur heb ik net laten verven. En ik kom terug van het WK en ik zie weer dat het begint te bladeren. Dus ik word helemaal gestrest!
0: Het doet me een beetje denken. Ik woonde vroeger in Zaandijk. En heb je dan al die oude Hollandse huisjes, weet je wel? Die groene, die leuke groene huisjes. Nou, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Het is supergezellig. Maar die mensen waren ook ieder jaar, nou ja, misschien is dat overdreven, maar zeker iedere 2 jaar alles aan het schilderen en doen. Een oud huis is natuurlijk mooi en leuk en heel, ja, het is karakteristiek. Maar is het wel praktisch?
1: Ja, nou, dat is dus de question. En ook nog eens een keer, kijk, ik heb natuurlijk ook helemaal huis in Engeland. En ik ben het wel gewend, weet je, dat je dingetjes moet opknappen of zo. Ja. Maar mijn huis ziet er traditioneel uit, maar is in een nieuw jasje gestoken. Ja. Dus je hebt nieuwe steentjes en de deuren zijn beter. En alles is gewoon, als je binnenkomt, denk je, nice, weet je zo. Hier kom je binnen en zie je ruimtes, maar ja. Je doet de airco aan en het gaat weer dat gaatje gaat het er weer keihard uit. Wat je weer niet had gezien. Maar je ziet een beetje kakkerlak voorbij lopen. Dus je denkt, waar kom jij vandaan? Zulke dingen.
0: Ja, maar het is natuurlijk, je woont natuurlijk op een fantastische plek. Hè? Supergezellig. En er is altijd wat. Er gebeurt altijd wat. Dat is, lijkt me voor iemand zoals jij. Hè? Je houdt van gezelligheid. Je houdt van lekker winkelen. Je houdt van leuke mensen om je heen. Ja. Is dat perfect? Ja. Maar zou je dan niet misschien toch voor een resort gaan ergens met nieuwbouw woningen erop? Appartementen. Past dat dan niet beter? Ja.
1: Nou, dat is dus 2 dingen. Dus ik leef maar 1 keer. En ik zit echt, ik ben een Gemini van mijn sterrenbeeld. En dat ben ik echt. Ik ben echt. Ik heb 2 stemmen in mijn hoofd. En ik heb 2 dingen die ik heel graag wil. Maar ik heb maar 1 leven. Ja. Toen we hier kwamen, leefden we in Blue Bay. En heel chic, uitzicht op de zee. Mooi appartement. Maar het was ook een gedoe, hoor. Als je naar het zwembad gaat, moet je helemaal met een trap naar beneden. Dan moet je, op zee, allemaal leuk. Maar s'avonds is het ook gewoon een gat. Weet je waar je naar kijkt?
0: Ja, dat is helemaal donker. Dan zie je niks meer.
1: Nee, het is hartstikke modern. Dus het is hartstikke leuk. Alles was wel gelikt. Dus dat had ook zijn charmes.
0: Ja.
1: En ik reis natuurlijk veel op en neer. Maar om nou echt te zeggen van, waar ga ik nou echt settelen? Waar ga ik nou echt meer willen zijn? Nou, dat is toch op dit moment Curaçao. En dan komt de big question. Maar waar gaan we dan voor kiezen?
0: Ja.
1: En daar zit ik echt mee. Ik zit er echt mee, want ik vind dit hartstikke leuk. En ik ben heel veel landhuizen gaan kijken. En gewoon om te kijken, nou, geweldig en zo. Maar het is wel een beetje, soms kan het beladen voelen. Weet je, dat je denkt, wat is hier allemaal gebeurd? Dan kom je in een huis. Hè, en dan denk je van, nou precies wat ik net zei. Je komt achter allemaal gebreken en je blijft. Maar ja, het is een beetje dweilen met de kraan.
0: Open.
1: Druppelend.
0: Nou, open toch? Of druppelend?
1: Nee, druppelend. Okay. Want je denkt dat het klaar is en dan na 2 jaar denk je, huh?
0: En dan ligt er weer een klein plasje. Ja. Oh jee.
1: Dus
0: hoe denkt Dien daarover? Want die zal waarschijnlijk ook wel meedenken in het hele idee van waar gaan de Goreetjes zich settelen op het eiland? Ik vind het heel leuk trouwens om te horen dat je toch wel wat meer wil settelen hier. Wat meer hier wil zijn.
1: Ja, dat wil ik wel zijn. Maar ja, er is nog steeds geen president. Er is nog steeds allemaal gedoe. Dus ik weet het op dit moment ook niet echt.
0: Nee.
1: Maar ik vind het wel een plek waar ik me best wel. Ja, het is toch mijn Curaçao-gevoel komt dan naar boven. Weet je, ook al ben ik hier niet geboren.
0: Nee, je voelt je thuis.
1: Wel heel erg. Ja, ik voel me heel erg thuis. Het is heel erg leuk om veel bruine mensen om je heen te zien. Herkenbaarheid te zien. En en succes om je heen te zien. Dat het ja. niet altijd zoals Nederland is. Van altijd van, je moet beter zijn dan de witte mensen. Je moet heel goed je best doen. En je moet dit en je moet dat en je moet zus. Ik moet helemaal niks hier. Je moet alleen jezelf zijn en ja. gewoon hard werken. En dan kan je scoren. Ja. En ja, een Europese mentaliteit helpt wel. Want ja, dat helpt gewoon. Ja. Maar wil ik nou echt in Amsterdam weer wonen? Ja, dat weet ik dus niet.
0: Nee.
1: Manchester, ja, vind ik wild en agressief geworden.
0: Oh ja?
1: Waar ik woon in Boden is ja, heel veel... ja, best wel veel crime.
0: Ja.
1: En uiteindelijk ben ik niet Engels, ik ben Nederlands, weet je.
0: Ja.
1: Dus ook al woon ik 25 jaar in Engeland. Ja, dat was allemaal... Je man komt bij in een stad wonen en je bent opeens een soort kleine celebrity. Want ja, je man is toch van die voetbalclub. Of
0: ja.
1: je zoon speelt bij Man United. En dus je leeft eigenlijk een beetje in La La Land, weet je. Het is niet echt dat als je ergens komt en dat je denkt... Oké, ik moet nu beginnen. Waar ga ik een huis vinden? Waar ga ik vrienden vinden? Ja, bij mij was het gewoon meteen bam bam, man naar de job. En iedereen...
0: Ja, dat ging allemaal gewoon vanzelf. Ja, precies.
1: Iedereen hielp, je had mensen daarvoor, dus dat was allemaal...
0: Ja, dus wat je eigenlijk zegt hier op Curaçao... voel je je gewoon echt Magali.
1: Ja, weet je wel.
0: Ja.
1: Ja. Ik voel me one of the gang.
0: Ja, oh ja, ja precies. Maar je kunt gewoon lekker jezelf zijn hier.
1: Ja, dan ben ik overal wel hoor, als ik eerlijk mag zijn. Alleen dan moet ik me aanpassen. Maar
0: je
1: mag me ook weer aanpassen. Want ik vind hier denk ik wel eens, kom op mensen, we mogen ook een beetje meer tasjes en hakjes. En nou ja, dan hak
0: ik oh hier, ja.
1: Maar
0: ik bedoel, ja.
1: Het mag wel een beetje weer glamour hier.
0: Ja, hey, maar Curaçao North Sea Jazz komt eraan, hè? Jullie gaan natuurlijk ook weer heen, of niet? Zijn jullie hier dan?
1: Ja, we zijn er. We zijn er. Dus
0: okay,
1: want... ja, ik ga zeker langskomen bij Paradise FM.
0: Ja, zeker. Ook? Ja, hey, en tijdens Curaçao North Sea Jazz zie ik eigenlijk altijd alleen maar... Hè, om over tasjes en hakjes te spreken... is iedereen op zijn paas best gekleed altijd, toch?
1: Leuk, hè?
0: Ja.
1: Leuk, hè?
0: Ja, geweldig.
1: Dat vind ik wel leuk.
0: Ja. Dus we kunnen het.
1: Dat mag best wel vaker. Ja, maar het mag best wel een beetje vaker.
0: Ja.
1: Denk ik, come on ladies, come on Curaçao.
0: Wear that dress.
1: Niet alleen maar op, wear the glitters.
0: Ja, ja. Doe wat. Precies. Ook naar de supermarkt, maakt niet uit.
1: Nou, ik was laatst bij, hoe heet dat ding daar zo? Centrum, maar dan bij Mahai.
0: Ja.
1: Mijn familie die heeft ook in Mahai gewoond. Dus, en toen gingen we eventjes daar doorheen lopen. En ik dacht wel, sorry hoor. Maar iedereen stopt en iedereen praat. Het lijkt wel een soort kleine gathering, weet je. Iedereen komt elkaar tegen, niemand doet boodschap. Iedereen is alleen maar aan het
0: kletsen.
1: De laatste keer toen ik daar liep, dacht ik bij mezelf... nou, hier kan je ook niet rondlopen met even snel het centrum in. Want die schrikken zich dood en ze denken van... wat heb jij, wat is er met jou in de hand als je er niet uitziet.
0: Ja.
1: Dus daar vind ik het ook wel grappig om te winkelen. Want iedereen is je
0: kan niet meer onbespied daar rondlopen. Nee, in je pyjama pak.
1: Ja, echt grappig.
0: Ah,
1: ja.
0: Leuk. Nou, ik vond het leuk om weer even bij te kletsen. Jij bent dus druk bezig met de verbouwing. En ja, als ik het zo hoor, dan stopt dat nooit. Mocht je toch op een gegeven moment kiezen voor een andere woning... dan neem je ons wel mee, hè, op het avontuur.
1: Ja, nee, natuurlijk. Ik blijf hier denk ik altijd zitten. Want dit is gewoon een soort dingetje van mij.
0: Ja.
1: Maar ja, dan heb je het gaan met tweede huis van de bouw bouwen. Of Coral State, of dit. Of, weet je, het is echt, ik vind het echt een beetje... Ik vind het een dingetje. Ik vind het een dingetje.
0: Ja, nou, het is een dingetje, maar ik vind het wel een leuk dingetje. Toch? Als je hierover na mag denken.
1: Hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Hey Magali, we spreken elkaar volgende week weer. Want dan bel ik je weer op woensdag. Vind je het goed?
1: Leuk, doen we.
0: Oké, tot volgende week en een hele fijne dag vandaag.
1: Jij ook, doei.
0: Je wou nog wat zeggen, hè? Je wou nog wat zeggen.
1: Ik wou zeggen van een leuk nummer.
0: Ja, lekker, hè? Don't leave me this way.
1: Ja, ik ga dansen.
0: Oh, ga dansen. Op je hakken.
1: Op mijn hakken, in de woonkamer.
0: Woe, ik dans met je mee. Tot volgende week.
1: Ajo!
0: Doeg! This Paradise and Thelma Houston, don't leave me this way. Dansie, joh.

0: Kingudu. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner.

0: Tent Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead. Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: Lex Jansen met het nieuws. Na een lange onderbreking is de dialoogtripartiet weer begonnen. De overheid, werkgevers en vakbonden praten opnieuw met elkaar over oplossingen voor de arbeidsmarkt en de economie van het eiland. Minister Charetti America leidt het overleg. Een onafhankelijke begeleider helpt om de gesprekken goed te laten verlopen. De militairen van de compagnie in de West hebben op Bonaire een intensieve oefening afgerond. Ze trainden hun fysieke en mentale weerbaarheid, onder meer met abseilen, zwem- en roeioefeningen en het evacueren van gewonden. Ook hielpen ze bij de Washington Park Trail Run. De oefening bereidt de militairen voor op noodhulp en landverdediging. Dan internationaal nieuws. Chipbedrijf Nvidia heeft de omzet en winst afgelopen kwartaal meer dan verdubbeld. De omzet kwam uit op $96,2 miljard en de netto-winst op $59,7 miljard. Voor het volgende kwartaal verwacht Nvidia ongeveer $108 miljard omzet, meer dan analisten verwachten. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht lager gesloten. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van Nvidia die na sluiting bekend worden gemaakt. Het aandeel verloor 1,6%. De Dow Jones daalde 0,2%, de Nasdaq 0,1% en de S&P 500 bleef vrijwel onveranderd. De Europese Unie heeft het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen uitgenodigd voor overleg van de EU-buitenlandministers komende dinsdag en woensdag. Deelname van niet-EU-landen aan zo'n vergadering is zeldzaam. Sinds Rusland Oekraïne binnenviel, wil de EU nauwer samenwerken met bondgenoten. De ministers nemen geen besluiten. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Wacht even. Waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
4: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
5: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
6: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu, Werkhoven werkt over.
8: En Culture Club, Karma Chameleon.

0: is Paradise. En Adina Howard, Freak Like Me. Dat lijkt me wel een beetje een nummer voor jou, Odette.
1: Van Les.
0: Oh, wacht even. Ik doe het verkeerd. Ja. Verkeerd een beetje. Ja,
2: absoluut.
0: Hè?
2: Absoluut.
0: Ja, dit is echt...
2: En ik ga ook helemaal zo... Ik zie mezelf al zo, freak like me, zo uit het vliegtuig stappen als ik weer terug ook hier de zaal.
0: Ja.
2: Ik ben zevende geworden.
0: Je bent zevende geworden? Wacht even, laat me even je bedje instarten, Odette. Dan kunnen we lekker over het bedje kletsen.
1: Waf Waf Woensdag
0: met de leukste dierenarts van het eiland. Maar ja, ik zei het in de aankondiging ook al. Niet alleen de leukste dierenarts, maar ook de meest sportieve dierenarts. Zevende geworden, Odette.
2: Ja, het is eindelijk om naar de finale te gaan. Dat is echt super cool. Ik kom aan janken.
0: Ja.
2: Ik denk, oh, we zijn in de finale. Maar weet je, je bent ook gewoon mens en streber als je dan zo'n topsporter bent. Dus dan ben je echt zo van, oh my god, we zijn in de finale. Toen was ik zevende en ik wist dat er meer in zat. Dus toen heb ik toch een potje zitten janken toen ik klaar was.
0: Toch nog een klein beetje te kritisch op jezelf.
2: Ja, en toen de dag daarna dacht ik, fuck mens, je bent gewoon zevende van de wereld.
0: Gewoon teleurgesteld ook weer. Nee, maar ik denk dat dat hoort bij die sportmentaliteit die je echt wel moet hebben gewoon om op dit niveau bezig te zijn.
2: Ja. Ik had vijfde kunnen worden, weet je. Dus dan denk ik,
0: Ja, maar dat is volgende keer. Odette, volgende keer. Ja, wauw, gefeliciteerd.
2: Ja, het was echt zo internationaal prima. Ik zat met mensen uit Egypte, India... echt alle continenten, Australië, iedereen is op elkaar.
0: Ja, leuk.
2: Dat is heel gaaf.
0: Superleuk. Ja. Ik zag ook leuke selfies langskomen van jou inderdaad met de andere deelnemers.
2: Mm-hmm.
0: Ja,
2: ja, klopt. Dus ik heb nog heel veel die op moet loaden, maar het was gewoon echt super... Ja, het is heel bijzonder, omdat het toch een keer echt... het is best wel hard werken. Je moet echt veel trainen. Dus ik train ongeveer 5 dagen per week, maar ik werk ongeveer 7 dagen per week.
0: Ja.
2: Dus ik maak gewoon hele lange dagen. Ja. En toen ik klaar ben met een bezig, denk ik van, ik kan nu nog naar de gym, want die is dan gelukkig 9:30 open.
0: Ja.
2: En ben ik pas om 10 uur of zo weer terug, weet je. En dan gaat om 5:45 stoppen die wekker. Eerst alle benen stil, training, werken, blablabla.
0: Fantastisch.
2: Ik ben heel blij. Ik heb dus heel hard gewerkt en... toch wel echt goed gedaan, dus dat is wel heel fijn.
0: Ja, wat goed zeg. Hey, en is Charlie ook een beetje trots, de Jack Russell die je mee hebt, je kind?
2: Ja, nou weet je wat je wel kan honden kan leren van, maakt niet uit waar je bent, wees gewoon jezelf.
0: Ja.
2: Dus ze is super populair, het is al vriendjes gemaakt op de hele wereld. Iedereen mist natuurlijk zo'n hond die thuis is en dan stond Charlie daar. En het was heel schattig, met speerwerpen moest ik gaan en hoor je echt zo vanuit de gezijlijn. Ze is super gedragen. En dan weet je gewoon dat er één wezen in dat hele stadion is dat je absoluut altijd in de gaten houdt.
0: Oh, geweldig!
2: Ja, eyes on me. Dat was zo fijn.
0: Oh, fantastisch. Oh, wat geweldig. Ja, ik vind het ook zo leuk op al die foto's. Want ik heb nu de app tussen ons openstaan. En dan zie ik een foto die jij mij hebt gestuurd van de heenweg. He, de heenreis. Uh-huh. En dan zit jij gewoon voor je koffer. En bovenop je koffer zo dat hoofdje van Charlie. Zo door het handvat heen. Zo. Maar hij houdt jou echt in de gaten.
2: Ja, dat klopt. Het is wel echt heel leuk. Net zoals in Korea, dan controleren ze ook echt alles als je door de screening gaat. Maar dus zij was uit haar tasje. Maar dat vind ik wel zo cool van. En dan kijken ze zo, dan gaan ze gewoon achter me liggen. Gewoon helemaal lekker lang uit. Zo van, ik hoor wel als ze weer verder gaan van deze basis.
0: Ja, dus,
2: En ze heeft echt alles, haar tasje uit elkaar gehaald. Alles. En ze blijft toch gewoon super rustig gewoon liggen en kijken. Dan ben ze echt zo van, what a great dog. Dan denk ik, of course, it's my baby.
0: Nee. Superleuk.
2: En zijn die ook naar dierenarts geweest? Naar de veterinaire dienst hier voor de papieren om weer terug te gaan. Zo grappig, zo anders. Maar wel heel leerzaam. En weet je, en dan sta je daar. En dan weet ik eigenlijk alle regels. Dus dan moet je gewoon netjes je mond houden en knikken.
0: Maar anders als in, zijn ze een stuk strenger daar of juist makkelijker?
2: Nee, het is heel wisselend. Aan de ene kant zijn ze strenger, aan de andere kant lijkt het makkelijker. Maar er zijn een paar internationale regels gewoon. Weet je, als je binnen de 10 dagen in en uit gaat van een land, dan kan je op je inreisvergunning ook weer uitreizen. Maar hier moet je ook weer net zo Pieter Saal. wel een uitreisverklaring hebben van de veterinaire dienst. En dat vergeten mensen op Curaçao ook vaak. Dat je in Nederland kan je gewoon met je, als je in Nederland binnenkomt met je Europees paspoort, lalala, kan je gewoon door en kan je alle landen door. Ja. Maar als je op Curaçao op vakantie gaat met je beestje, dan moet je toch echt langs de veterinaire dienst voor je gezondheidsverklaring.
0: Ja.
2: En dat is een stukje wat mensen denken, ja, moet dat nou? Ja, het zijn van de regels van het land.
0: Ja.
2: En weet je, dat doe je dus ook als je in Korea bent of als je in een ander land bent. Je moet gewoon de regels volgen.
0: Ja, precies.
2: En dat is wel, maar het is ook wel heel leuk, hè? En dat is schattig. En de dierartspraktijken zijn allemaal zo anders en zo klein. En oh my god. Echt, de mensen hebben gewoon echt, nou mensen, ik zeg niet netjes, maar de geweldige Koreanen, maar ze zijn zo veel kleiner.
0: Ja.
2: Ik pas gewoon niet in die bus, weet je. Ik moet echt zo mijn benen aan de andere kant op slingeren.
0: Ja, het hele land is erop gebouwd natuurlijk, dat de bewoners een stukje kleiner zijn.
2: Ja,
0: mijn
2: medebus gaat, dus die ligt ook helemaal in de deuk. Dan als ze binnenkwamen en dan zo, oh, we moeten onze benen kwijt. En dan, laatst kom ik aangerend en Charlie zo, huppatee, in mijn armen. Maar ze moeten natuurlijk in mijn tas.
0: Ja,
2: en dan
0: was
2: me toch een partij chagrijnige buschauffeur. Dus die, en dan de hele bus, oh, echt zo. En echt zo van, het is niet erg, dus komt, echt zo.
0: Ah.
2: Zo lief. Echt leuk. Zo lief. Echt heel, heel gaaf land. Dat
0: ja,
2: zeker.
0: Te gek. Nou ja, je hebt het in de pocket, zevende van de wereld. En nu weer terug naar huis, want je zit alweer op de airport daar.
2: Klopt, het is een lange rit naar huis. Ik heb ook nog een congres over dierentuindieren. En om gewoon nog een beetje slimmer te worden, de achteraan geplakt.
0: Ja joh, dus, tuurlijk. Yeah. Doe maar, je bent er toch?
2: Ja. Daarom. Ja. Dus dat moeten we ook nog doen. Maar dat kijk ik ook wel naar uit.
0: Ja, ja, mooi. En wanneer kunnen we weer naar jou uitkijken? Wanneer ben jij weer op het eiland? Want hoe lang ben je onderweg nu?
2: Ik ben 5 september ben ik weer aan het werk.
0: Oké.
2: Dus dat is nog wel een klein weekje.
0: Ja, helemaal goed. Nou, Odette, ik wens je ontzettend fijne reis. Veilige reis
2: dank
0: ook. En geef Charlie een dikke knuffel. En natuurlijk geniet van dit grootste succes.
2: Echt gewoon zevende.
0: Ah. Ja, hoppa, dat doet ze gewoon even, hè. Oh, wacht, ik ga even een speciaal liedje voor je draaien. Laat me even snel eentje zoeken. Even kijken, hoor. Okay. Jij wou nog wat zeggen, of niet?
2: Ja, nou, ik vind het zo grappig als je alles, soms als alles in het Koreaans, maar het is me toch gelukt om een hot chocolate mocha cappuccino te bestellen net. Gewoon met z'n automaat in het Koreaans.
0: In het Koreaans, doe eens even. Ik wil het horen.
2: Nou, moel is water. En kansamina is wel grappig, want ik dacht, je zei kansami en dan weet je. En kansamina, dat ze me vervelen. Maar dat is dankjewel, dus dat is heel makkelijk te leren. Ik dacht, wat bedoel je kansami? Ik denk kansami. Hallo, kansamina, betekent dankjewel. En ze vindt het ook heel leuk als je dan kan moelen en kisu, weet je, dat ik dan om water vroeg. Nou, de hele water van Koreaans over me heen. Nee, dat niet. Geweldig. Nee, ik ben op Duolingo begonnen. Het is echt een leuke taal.
0: Oh, fantastisch, fantastisch. Nou, je hebt er weer een taal bij, want je baalde dat je het niet sprak. Maar volgende keer dat je daar bent, dan spreek je vloeiend Koreaans.
2: Ja, ik ga gewoon verder. En ik heb ook alfabet en zo. Dat is best wel te begrijpen. Dat is wel grappig. Ja.
0: Nou, hartstikke leuk.
2: Makkelijker dan Duits in ieder geval. Ja.
0: Ja, je hebt wat te doen in het vliegtuig.
2: Daarom.
0: Hey, ik spreek je volgende week. En ik draai deze speciaal voor jou, Odette. Met je fantastische overwinning. Doeg!

0: Bouwmix, uw partner in bouwmaterialen.
1: Wij produceren
0: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
1: die elk project sterker maken.
0: Ook verkrijgbaar
1: cement en steenslag.
0: Zoek

0: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Banco di Caribe. Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de vier driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
2: Banco di Caribe.
3: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
4: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ceru di Mouma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.

0: overheid, werkgevers en vakbonden weer om de tafel. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Na een lange onderbreking is de dialoog tripartiet officieel weer opgestart. In dit overlegorgaan zitten de overheid, werkgeversvereniging VBC en verschillende vakbonden. Onder leiding van minister Charette America van SOAW gaan de partijen weer structureel met elkaar om de tafel. Het doel is om samen te werken aan oplossingen voor de arbeidsmarkt en de economie van het eiland. Een onafhankelijke facilitator is aangesteld om de gesprekken in goede banen te leiden. En de militairen van de Compagnie in de West hebben afgelopen week een intensieve oefening afgerond op Bonaire. Tijdens de training stonden fysieke en mentale weerbaarheid centraal. Zo abzeilden de militairen van de Brandaris en trainden ze op noodscenario's, zoals het evacueren van gewonden en uitdagende zwem- en roeioefeningen. Naast de training hielpen de militairen mee bij de organisatie van de Washington Park Trail Run, waar ze zelf ook aan meededen. Met de oefening zorgt de defensieeenheid dat ze paraat staat voor noodhulp en landverdediging op alle eilanden. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je de Paradise FM app.
1: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
2: Sorry, schat. Ik kon het.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
4: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
5: Ontdek de toekomst van bonijnen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
6: Dit is Paradise FM. Werkhoven werkt over.
7: En Mariah Carey met Emotions. Paradise.

0: Felix, Jean en Jasmine Thompson hoorde je hier op Paradise FM. En ondertussen was ik eventjes aan het bellen, want ik kreeg maar niemand te pakken. Het is toch ongelooflijk, hè? Dan speel je mee met de muziekquiz en dan kun je dus een heerlijke prijs winnen. Een diner voor twee. En dan neem je je telefoon niet op. Het is echt vreselijk.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Dus mocht je een gemiste oproep van mij hebben, ja, helaas pindakaas, want ik heb Marisou nu aan de lijn. Een hele goede avond, Marisou.
2: Ja, goedenavond.
0: Hallo, nou je klinkt alsof je een beetje... Hoe gaat het met jou, Marisou?
2: Goed. Marisou staat voor Marianne. Dat is de afkorting van mijn voornaam en mijn familienaam.
0: Oké. Dus je gaat... moet je eigenlijk Marianne noemen? Daar komt het op neer. Want ik zie hier in de app staan Marisou. Vandaar dat ik dat zo amicaal zeg.
2: Ja, Marianne.
0: Marianne. Goedenavond, Marianne. Hoe is het met jou vandaag?
2: Goed, heel goed.
0: Oké.
2: Ik ben verrast dat ik gebeld ben geworden.
0: Ja, ik heb je gebeld, ja. En ik, nou ja, je hebt eigenlijk ook een beetje mazzel, want ik had eerst iemand anders, tenminste net niet aan de lijn. En toen dacht ik, nou, dan bel ik nog iemand anders. En toen zag ik, oh, wacht, Marianne heeft ook meegespeeld. En ik bel jou eventjes gewoon. Dus goed, je maakt kans op een lekker dinertje.
2: Oh, wat leuk.
0: Ja, toch? En weet je ook wat we weggeven vandaag? Welk diner?
2: Sorry, nee.
0: Nee, dus je hebt gewoon maar meegespeeld omdat je toevallig het antwoord wist, maar je had geen idee wat voor prijs je kon winnen.
2: Precies.
0: Oké.
2: Dat klopt, ja.
0: Nou, dan is het een leuke verrassing als je hem wint, toch?
2: Ja.
0: Hartstikke goed. Laten we eerst even kijken of je het antwoord weet inderdaad op de volgende vraag. Komt hij nog één keer aan?
1: Wat is hier weggepiept?
0: Ah, dat is een keer am Deutsch, hè? We doen eigenlijk nooit een Duitse muziekquiz.
2: Nog een keer, wat zei u?
0: Ik zei dus voor het eerst dat we de muziekquiz in het Duits hebben, volgens mij. We doen het meestal is het gewoon in het Engels. Er zijn natuurlijk veel meer Engelse nummers gemaakt.
2: Ja.
0: Is je Duits een beetje goed?
2: Nee, ik kan helemaal niet.
0: Oké, maar dan nog wist je wel wat het weggepiepte woord zou moeten zijn.
2: Horizon.
0: Horizon. Oké, laten we eventjes luisteren of dat inderdaad goed is. Ja, dat vind ik wel knap als je dus geen Duits spreekt, maar je weet dus wel precies wat... Want dan kan er van alles op die piep moeten...
2: Ja.
0: Maar goed, was het een gokje of is dit een liedje wat je toevallig een beetje zo mee kunt zingen? Hoe kan het dat je weet wat er op die piep moet?
2: Ik heb hulp gekregen van een hele lieve collega.
0: Kijk, nou ja, dat is zeker heel lief. Ja, en je wint dus ook een lekker dinertje voor twee bij Op is op Café de Tijd.
2: Oh, leuk.
0: Ja, toch? Ze hebben daar schijnt ontzettend lekkere spare ribs. Hou je een beetje van spare ribs?
2: Yes. My favorite. Eén van mijn favorieten.
0: Kijk, nou, dan komt het weer helemaal mooi samen, Marianne.
2: Ja.
0: Hartstikke goed. Ja. En mag ik vragen, wie ga je meenemen? Ga je die collega meenemen of ga je toch misschien nog even over nadenken?
2: Ik denk dat ik die collega ga meenemen, want ze heeft me geholpen.
0: Ja, dat is wel super lief, toch? Dan kun je er samen van genieten.
2: Ja, precies.
0: Ah, fantastisch. Ja. Ik ga je naam noteren hier en dan mag je bij de studio langskomen om je dinerbon op te halen.
2: Oh, oké. Dat is prima.
0: Helemaal goed. Nou, Marianne, ja, ik zie steeds Marisou staan. Ik zal het nooit meer zeggen. Marianne, ik wens je een heerlijke avond toe. Ga ervan genieten en we zien je verschijnen hier.
2: Ja, dank u wel en ook een fijne avond voor u.
0: Dank je wel. Doei doei.
2: Ja, doei doei.

0: met 99 luftballons. En dat was natuurlijk niet de oplossing van de muziekquiz. Het ging om het weggepiepte woord. En het weggepiepte woord moest inderdaad zijn horizon. En dat heeft Mariandel een lekker dinertje voor twee bij Op is Op Café de Tijd opgeleverd. Super lekker. Goed, het is bijna tijd voor mij om de studio te verlaten. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen voordat ik gezellig even het stokje heb doorgegeven aan Meindert. De Alphabet Show, het is bijna zover. Meindert, waar zit jij? Oh, jij zit daar. Ja.
1: Joehoe, hallo.
0: Hi, waarom keek jij zo verbaasd naar Bert?
1: Nee, ja, Bert kijkt mij aan van dan moet jij wat zeggen. Ja. Maar
2: dat klopt niet.
0: Ah, niks moet, hè? Je mag wat zeggen. Maar als je niks gaat zeggen, dan wordt het zo stil vanavond.
1: Vanessa, hoe is het met je?
0: Goed, ja, waarom vraag je dat?
1: De
0: strik van de vraag.
1: De day after.
0: Ja, de day after. Ja, dit was wel een dag, toch, gisteren?
1: Nou, heb je een traantje gelaten?
0: Ja, ik heb zeker een traantje gelaten.
1: Dacht ik
0: maar wel. Niet op het moment dat ik het hoorde. Toen was ik meer heel verbaasd. Maar op het moment dat ik de show afsloot gisteren... Ja. En ik draaide The Coat of Many Colors... Nou, toen heb ik even hier in deze stoel zitten jenken.
1: Prachtig nummer. Ja. Toevallig hebben we vorige week gedraaid in de Alphabet Show. Ja. The Coat of Many Colors. Ja. Alsof we het wisten, hè, Bert?
2: Alsof we het wisten. Ik was er helemaal verrast van, by the way.
0: Ik ook. We hebben het natuurlijk even... Ja, ik bedoel, ik denk dat iedereen het wel snapt. Maar we hebben het natuurlijk over het overlijden van Dolly Parton.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dolly, nou, wat wil je zeggen, Bert?
2: Dolly Rebecca Parton Dean.
0: Oké, excuse me, princess.
2: Thank you.
1: Bert was verrast, maar heeft ook wel s'avonds een traantje gelaten.
2: Ik vond het wel wat.
0: Ja, ik vond het ook wat. Wat was hetgene wat jou het meeste dan raakte? Waar kwam het traantje vandaan? Als je het kunt duiden.
2: Ja, ik denk dat het... dat is een vrouw die een prachtig verleden heeft gehad. Die heeft heel veel goed gedaan ook voor haar gemeenschap. But I don't know, she was like the true... She was a true working artist.
0: Ja, hè? Absoluut.
2: Ze werd bestempeld als een dumb blonde, maar ze was alles behalve dumb.
0: Ja, ja, ja.
2: You know what I mean?
0: Ja.
2: Ze heeft ontzettend hard gewerkt om te zijn waar ze was geweest. Dus I admire her.
0: Ja.
2: I admire her. Like she came from the poor parts of Tennessee and she became a world star.
0: Ja, en voor mijn gevoel ook altijd heel erg trouw aan zichzelf gebleven, hè?
2: Ja, heel erg. En, maar ze was ook altijd heel erg open over, je weet, al die operaties die ze heeft gehad.
0: Ja.
2: En ze is er altijd heel open over geweest en waarom ze het deed. En I don't know, ik waardeerde
0: ik ook, erover. Ontzettend. En jij, Meindert?
1: Ja, ze was goud eerlijk. Ze had heel veel humor ook.
2: Ja.
1: Heel veel zelfspot, inderdaad. Ja. En dat maakt haar een prachtig mens. En ik had ook een traantje. Nou, ik huil nooit. Nee. Maar ik had een laagje water zo op mijn ogen.
0: Vocht in je ogen.
1: Terwijl ik naar de beelden keek. Want de hele tijdlijn op Facebook en Instagram... zie je alleen maar Dolly voorbij komen gisteren.
0: Ja.
1: En dat is mooi. Dus die interviews met weet ik wel, David Letterman. En dat komt allemaal voorbij.
0: Gisteren
1: bij Nieuwsuur zat Leo Blokhuis. Ging dan een ode aan Dolly geven. Ja, dan zie je die oude beelden. Ja, prachtig.
0: En jij deelde in onze app ook een post van Donald Trump, hè? Die had helemaal een officiële...
1: Met hoofdletters zijn naam inderdaad. Ja. Maar ook gewoon, wat is het, een week lang half stok. The greatest American lady, nou ja, bijna dat.
0: Ja, hij was duidelijk geraakt ook.
1: Ja, maar ik denk dat heel Amerika een beetje geraakt is gisteren. En wat was ook een lieveling bij iedereen, hè? Links en rechts, arm en rijk, blank of zwart. Dus we gaan haar vanavond eren.
0: Trouwens, kijk!
1: Dat is een bruggetje naar de show.
0: Ja.
1: We gaan vanavond country draaien, Vanessa.
0: Oh, geweldig. Dus niet alleen maar Dolly?
1: Nou, dat was Bert zijn voorstel. Zullen we 26 Dolly Parton nummers draaien? Maar ik denk een beetje alsof je een...
2: In alfabetische volgorde, was dat ongeluk geweest?
1: Hij stuurde mij dat gewoon.
2: Ja, dat was
0: Het al helemaal uitgezocht.
2: Ik had het al helemaal uitgezocht.
0: Oh, wauw.
1: Ja, maar dan kan je net zo goed een compilatie-cd opzetten. Ja, het is wel waar. We gaan heel veel draaien van haar. Maar ik wil het een beetje mixen met andere country.
2: It's your show, buddy.
1: Ja.
0: En er zijn natuurlijk mensen, je kan het je bijna niet voorstellen... maar er zijn misschien ook mensen op de wereld die niet van Dolly Parton houden. Dus we willen ook niet dat die dan straks 103.1 uit gaan zetten.
1: Nee.
0: Maar je kan het je niet voorstellen, toch?
1: Ik bedoel, haar gaan we een country-avond doen.
0: Ah, geweldig. Heerlijk.
1: Ja, dat heb je niet zo vaak. De hele avond country op deze zender.
2: Ja.
0: Nou, fantastisch.
2: Tennessee Bluegrass, here we go.
0: Here we go. Dus kom maar door. De lijnen zijn geopend. Ja, we gaan het nummer niet meer noemen, maar open de app. Hou hem erbij, de Paradise FM app. En kom maar door met je suggesties. Country it is.
1: Yes.
0: Veel plezier.
2: Thank you.
0: En een hele fijne avond, want ik ga naar huis. Dag.

0: voorwaarden. Tot dan!
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website evenscuraçao.com.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: 7 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Na een lange onderbreking is de dialoogtripartiet weer begonnen. De overheid, werkgevers en vakbonden praten opnieuw met elkaar over oplossingen voor de arbeidsmarkt en de economie van het eiland. Minister Charetti America leidt het overleg. Een onafhankelijke begeleider helpt om de gesprekken goed te laten verlopen. De militairen van de compagnie in de West hebben op Bonaire een intensieve oefening afgerond. Ze trainden hun fysieke en mentale weerbaarheid, onder meer met abseilen, zwem- en roeioefeningen en het evacueren van gewonden. Ook hielpen ze bij de Washington Park Trail Run. De oefening bereidt de militairen voor op noodhulp en landverdediging. Dan internationaal nieuws. Chipbedrijf Nvidia heeft de omzet en winst afgelopen kwartaal meer dan verdubbeld. De omzet kwam uit op $96,2 miljard en de netto-winst op $59,7 miljard. Voor het volgende kwartaal verwacht Nvidia ongeveer $108 miljard omzet, meer dan analisten verwachten. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht lager gesloten. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers van Nvidia die na sluiting bekend worden gemaakt. Het aandeel verloor 1,6%. De Dow Jones daalde 0,2%, de Nasdaq 0,1% en de S&P 500 bleef vrijwel onveranderd. De Europese Unie heeft het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen uitgenodigd voor overleg van de EU-buitenlandministers komende dinsdag en woensdag. Deelname van niet-EU-landen aan zo'n vergadering is zeldzaam. Sinds Rusland Oekraïne binnenviel, wil de EU nauwer samenwerken met bondgenoten. De ministers nemen geen besluiten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Het is 7 uur geweest op woensdagavond. Buiten staat een zwoel briesje. Een kanon is af te vuren op de wegen van Willemstad. En op tv is geen drol te zien. Ga er dus maar lekker voor zitten. Tot 9 uur. Een muzikale reis door het alfabet. Een waar genot voor het gehoor. Een opfrisbeurt voor het geheugen. En een streling van de zintuigen. Hier is uw gastheer, Meindert Manshande.
1: En het is weer woensdag en hier zitten ze hoor, de cowboys van de Curaçaose Radio, Meindert en Bert.
2: Bert, hey Meindert, hoe gaat ie?
1: Goed, ben jij een soort cowboy? Ben je een beetje southern? Je hebt in Amerika gewoond, ook in het zuiden?
2: Ik heb altijd in het zuiden.
1: Oh, telefoon! We hebben de eerste beller al. Krijgen we een verzoekje, Bert?
2: We krijgen,
1: De telefoon? Wat klonk dat lekker ouderwets? Heb je zo'n ding nog met zo'n draad eraan of zo?
2: Mijn zoon die klaagt altijd. Die zegt van, papa, je hebt echt zo'n ouderwetse ringtoon. Maar in ieder geval ben ik een cowboy. Ik heb altijd in het zuiden gewoond.
1: Ja?
2: En,
1: ben je een redneck? Wist ik niet.
2: You know what a
1: van jou.
2: You know why it's called a redneck?
1: Ja, rode nek.
2: Well, yeah, exactly.
1: Ja.
2: Een nek wordt verbrand vanwege het vele werken in de field. So anyway, gaan we het vandaag over?
1: Nou, daarom ben je dus ook een country-kenner. Vanavond de Alphabet Show, thema country. Natuurlijk vanwege het overlijden van Dolly Parton yesterday. Ben je een country-kenner?
2: Ik ben niet echt een country-kenner.
1: Oh, toch niet?
2: Nee, okay. Maar ik kan het wel waarderen op zijn tijd.
1: Ja, ik denk dat misschien houdt niet iedereen van country. Zet hem niet meteen af, want er zijn best mooie country-nummers gemaakt.
2: Okay.
1: We gaan ook, want jij zei, zullen we niet een alfabet met 26 Dolly Parton-nummers draaien? We gaan ook heel veel Dolly Parton draaien.
2: Ja, hè?
1: Bijvoorbeeld, we kregen net een verzoekje vandaan. Nou, hij doet gewoon 26 nummers van Dolly Parton, vroeg je aan.
2: Dat heeft Daan inderdaad gedaan.
1: Laten we dan wel beginnen met de A. We gaan meteen met Dolly Parton beginnen ook. Vind je niet?
0: De A van
2: Applejack van Dolly Parton.
1: Ja,
2: deze is voor Daan.
3: He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. And Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

0: tot 9 uur gaan we van A tot Z. De Alphabet Show op Paradise FM. Paradise FM. De B van
1: Beyoncé.
2: Texas Hold'em.

0: Ik zoet.
1: Met letter B, dat was Beyoncé.
2: De allereerste zwarte vrouw die een nummer 1 hit heeft gehad op de countrylijsten.
1: Echt waar?
2: Ja.
1: De allereerste zwarte vrouw die nummer 1 heeft gehad op de countrylijst.
2: Ja.
1: Dat is een mooi feitje, zeg. Ja, het is ook redelijk modern, hè. Het is uit 2024, 2 jaar oud. Ze had een countryalbum gemaakt, Beyoncé. Het heette Cowboy Carter. Hm. Nou, haar naam is ergens Carter, hè.
2: Ja, nou, de achternaam van haar man.
1: Oh ja, nou, Cowboy Carter, hè. Dat is weer niet zo geëmancipeerd als Dolly Parton, trouwens.
2: Nee, inderdaad. Nee.
1: Parton was de meisjesnaam, hè, van Dolly.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, ze was getrouwd met Dean. Ja. Eigenlijk is ze Parton Dean, maar we kennen haar als Dolly Parton.
2: Ja, dat
1: niet als Dolly Dean.
2: Nee, inderdaad. Dolly Parton helaas heen gegaan na een korte, dappere strijd tegen kanker. Maar ja, vandaag, ter ere van Dolly Parton, gaan wij allerlei heerlijke country music nummers draaien. Dus als jij een verzoekje hebt, 675... oh nee, sorry, je moet een appje gebruiken.
1: Ja, mag je wel zeggen, hoor. 675-1031. Dan kan je gratis WhatsAppen. En dan krijg je dus Bert en Evan. Want je hebt je zoon ook meegenomen vandaag, hè, Bert?
2: Vandaag heb ik Evan meegenomen. Evan, de jongste van de teller. En ja, Evan, zeg wat over vertellen. Wat wil je wat over jezelf vertellen?
3: Goeie vraag.
2: Heb je wat met country music?
3: Nee, helemaal niet eigenlijk.
1: Oh, maar dan mag je de verzoekjes noteren.
2: Ja, nou, ik zou zeggen, gewoon de verzoekjes noteren. En straks gaan wij de alfabattle hebben.
1: Gaan we zeker doen ook, ja. We hebben onze vaste items met de grote vriend Bert en dus grote vriend Evan erbij. Maar Evan, je gaat het waarderen. Want je merkt, dit was een moderne country. Je hebt hele oude country, je hebt Amerikaanse country, je hebt ook Nederlandse country. Daar gaan we ook even op terugkomen.
2: Je hebt deze country, je hebt Australian country.
1: Nou, daarom gaan alles laten horen vanavond. Het is een soort een soort les over country. We zouden eigenlijk Disney doen, maar ja, dat gaan we verplaatsen. Vanwege Dolly Parton.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Ja. Om 8:30 hebben we Mijnes Melige Moppetrommel. We hebben De Hemelse Helden. Oh. Heb jij een gedicht, Bert, voorbereid?
2: Tuurlijk heb ik een gedicht voorbereid.
1: Oh, dat is mooi.
2: Ter ere van mevrouw Dolly Parton.
1: Nou, dan gaan we doen. Ergens, ja, ik ga even kijken. Een beetje omgooien rond 8:00. Want ik wou om 7:45 al even een stukje Hemelse Helden doen.
2: Oh,
1: gaan we haar natuurlijk ook herdenken. Maar de alfabetel. Bij de letter X hebben we allebei een liedje van Dolly Parton uitgekozen, uiteraard.
2: Waar gaan we mee beginnen?
1: Nou, mijn gast mag eerst. Dit is Kamp Bert.
4: And his mama cried.
1: Oh, mooi Bert. Mooi, mooi, mooi.
4: 'Cause if there's one thing that she don't need, it's another little hungry mouth to feed in the ghetto.
1: In the ghetto. Ja, we gaan niet gewoon Jolene en 9to5 doen in de alfabetel. Maar misschien iets minder vaak gedraaide nummers van Dolly Parton.
2: Maar die ook prachtig zijn zoals je naar deze luistert.
1: Prachtig. En we kennen hem van Elvis Presley, maar je vindt deze mooier zeker.
2: Luister er even.
1: Oh, oké.
2: What do you think, buddy?
1: Dit is Kambert, hier kan je op stemmen, maar dit is Kambert.

0: typisch Dolly Parton, hoor. Because I'm Blonde, ik ben echt niet dom, hoor. Dan Blonde heet het liedje. Vrij oud, uit de jaren 60. Trouwens, in de ghetto ook.
1: Ja, een van de eerste hits, Dan Blonde.
0: Ja, een van de eerste hits, Dan Blonde. Ja, kwam er eigenlijk mee, maar ik vond het wel een goeie. Dus we gaan lekker terug in de tijd met Dolly Parton. Twee 66 van haar. En jij mag het zeggen. Welke moeten we draaien bij de letter X? Jij thuis, hè, heb ik het over. 675-1031. Kan Bert, kan Meindert, oftewel In de Ghetto of Dan Blonde.
2: Ja.
0: Over moderne...
3: De C van...
0: Over moderne country gesproken. De C is van Chris Stapleton, vind je niet?
1: Die Chris Stapleton die Tennessee Whiskey gaat zingen?
0: Ja, dat is toch prachtig. Ja. Het origineel is van David Allan Coe, trouwens. Maar dit is de bekendste versie gewoon van hem, van Chris.

0: met de letter D, dat was Danny Vera. Ja, ook een beetje country-achtig. In ieder geval heeft hij een echte country-stem. En hij wordt wel geduid als de Nederlandse country-zanger. Vanavond in de Alphabet Show, de Country Edition ter ere van Dolly Parton. Ja, Bert, meer dan 100 miljoen platen.
1: Kan je nagaan.
0: 3000 liedjes heeft ze zelf geschreven. 3000, hè?
1: Ja. Ja, en er zijn een paar van die liedjes zijn ook heel populair geworden in de popwereld eigenlijk. Dat zou je niet denken.
0: Maar nou ja.
1: Van oorsprong is er natuurlijk een country zangeres. Ja. Vandaar dat wij vandaag countries afspelen.
0: Ja.
1: Maar ja, we kunnen er zo een paar opnoemen. Maar ze komen straks in de lijst. Dus dan hoor je het vanzelf wel wat ze allemaal geschreven.
0: Ja, we gaan zeker meer Dolly Parton draaien vanavond. Ook als je dat graag wil. Hè. Wat is jouw favoriete Dolly Parton nummer? Stuur maar in. 6751031. Of gebruik die nieuwe app. Ja, dat is nog makkelijker. Dan heb je meteen contact met Bert. Wie wil dat nou niet? Meteen contact met Bert.
1: Oh.
0: Ja. Dus stuur je favoriete Dolly Parton nummer in naar de studio. Of je favoriete country nummer. En dat mag dus inderdaad van elke land zijn. Ja, Dolly Parton begon inderdaad met country. Maar inderdaad, wat je zegt, dat het werd poppy in de jaren 80 met 9 to 5 en zo.
1: Ja, bijvoorbeeld een Island in the Stream is ook vrij poppy natuurlijk.
0: Eigenlijk wel, ja.
1: Ze heeft natuurlijk ook eentje geschreven wat door Miss Whitney Houston heel groot geworden is.
0: Die gaan we draaien. Die gaan we zeker bij de E draaien.
1: Maar dan H-versie.
0: Ook een van mijn favorieten, hoor.
1: Er zijn een aantal nummers wat zij ook heeft geschreven die heel populair zijn geworden in de pop. Waarvan je denkt van, hé, was dat van Dolly?
0: Ja, het was ook, hè. Ja, geboren natuurlijk in Tennessee. Ze noemen het zelf dirt poor omgeving.
1: Ja.
0: Als vierde van 12 kinderen. En ze hadden geen cent te makken. Haar moeder maakte een jurk van lappen stukjes. Hoe heet dat? Van lappen? Vodden?
1: Ja, vandaar dus dat nummer wat ze ook geschreven heeft. Waar we het met Vanessa eventjes off-air hebben gehad.
0: En wat we vorige week gedraaid hebben bij de D. Want zij was ook een echte filantroop. En daarom hebben we haar vorige week gedraaid. Dat was toen het thema.
1: Zeker. Zij was een gigantisch filantroop. Wat zij vooral deed is heel veel boeken doneren aan bibliotheken. Maar ook vooral in het platteland van Amerika. Waar ze het niet erg breed hadden. En daar zorgden ze ook voor dat kinderen, voornamelijk kinderen, boeken kregen, zodat zij konden leren lezen en schrijven op een gegeven ogenblik. Dus zij heeft heel veel gedaan. Vandaag heeft bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat hebt gezien, in Londen heeft de Palace Guard heeft 9 to 5 gespeeld.
0: Oh ja?
1: Ja, in het paleis bij...
0: En hoe hebben ze dat gespeeld? Buckingham Palace of zo?
1: Buckingham Palace.
0: Maar gewoon met een orkest of zo?
1: Nou, met die honor guards.
0: Hè? Oh ja.
1: Die zijn dan...
0: Met die zwarte hoedjes
1: met
0: op. Die zijn altijd zo stil. Ik ben in Londen geweest, ga ik zo voor ze staan. Joehoe! Dat doet iedereen natuurlijk.
1: Dit keer waren ze 9 to 5, man. They were pretty
0: rock,
1: telling you. Maar goed,
0: dat is een prachtige eer.
1: Toen heeft de koning zelf ook een poster van geschreven. En gezegd, ze heeft zoveel gedaan voor de mensheid.
0: Ja.
1: Dus dat hebben ze speciaal voor haar gedaan.
0: Filantroop voor kinderen, voor onderwijs, ook voor de medische wetenschap. Ik begreep ook dat ze een paar miljoen aan COVID-vaccin had geïnvesteerd toen dat eenmaal was.
1: Dat wist ik niet.
0: Dat las ik ook nog ergens. Ja, als iemand doodgaat, ga je alles lezen natuurlijk. En ook alle documentaires meteen kijken. Ik moet er nog heel veel zien. Maar ik heb heel veel liedjes gedraaid gisteravond. Jij ook?
1: Ja, ik heb zeker een paar gedraaid.
0: Ja.
1: Ik heb gewoon mijn Spotify-list, Dolly Parton, play.
0: Ik denk dat het helemaal explodeerde gisteren.
1: Ik hoop het.
0: Die Spotify-map.
1: Ik hoop het.
0: Ze had ook vriendinnen, bijvoorbeeld collega country zangeressen. Dat nummer van Applejack heeft ze heel vaak live gedaan, wat we met de A draaiden, met Emily Harris en Linda Ronstadt.
1: Nou, kan je daar gaan.
0: Nou, en daarom dacht ik ook, laten we een vriendin van haar draaien bij de letter E. Zullen we het doen?
1: Doen.
2: De E van
0: Emily Harris. En dan met een leuk nummertje dacht ik, 2 more bottles of wine.

0: ZF, dat was Fuel to the Flame van Skeeter Davis. Ja, die hoor je ook niet elke dag op Paradise FM, zal ik maar zeggen. Onvervalste country, heerlijk, zo op de radio vandaag. Maar het mooie is, de tekst is geschreven door...
1: Dolly Parton.
0: Dolly Parton, ja. Uit 1967. Ze begon al heel vroeg op de high school te zingen, onze Dolly. En zodra ze klaar was met de school, ging ze direct naar de Tennessee... Hoe heet het ook weer? Naar Nashville natuurlijk, waar alles
1: gebeurde. Opera.
0: Ja, liedjes opnemen, maar vooral ook beschrijven voor anderen. Want ja, ze was nog een vrouw alleen. Je wordt niet zo snel beroemd. Nee, en ze had dit bijvoorbeeld gemaakt. Fuel to the Flame. Ja. Elke keer als je me kust... is dat dus benzine op de vlam.
2: Dat is toch romantisch?
0: Nou, dat is toch een tekst, die kan zo op een tegeltje.
3: Echt?
0: En even denken, 67, was ze 21, Dolly Parton, dat ze dit schreef?
2: Ze was 21, kan je nagaan.
0: Ja, dan heb je al zoveel levenswijsheden. Ze had natuurlijk al wat gekust in de tijd, misschien.
2: Misschien, wie weet.
0: Met meneer Dean, hè, haar man. Met wie ze dus ook al meer dan 60 jaar bleef. Ja. Dat is ook zo bijzonder aan haar. Het is niet zo'n vrouw die dan 8 huwelijken achter de rug had. En nou ja, dat kan natuurlijk, hè, dat kan gebeuren. Maar ze bleef heel trouw aan haar beste man, meneer Dean.
2: Ja, absoluut, zeker. Daar zijn ze echt, je zegt het al, 60 jaar getrouwd geweest. Bij.
0: Ja, 59 jaar getrouwd, maar meer dan 60 jaar samen. Carl Dean, en hij overleed eerder vorig jaar. Daar was Dolly Parton helemaal van slag van. Ja. En ik zag haar vorige week nog ergens op de socials voorbij komen... dat ze erg... ze voelde zich zwak. En ze vond dat ze heel veel energie verloren had... in het overlijden van haar man. Dat kostte haar heel veel... ja, ik weet niet, energie. Ja, maar ze dacht dat ze wel weer overheen kwam.
2: Dat heb je soms, hè? Dat echt paardjes, zeg maar, die op leeftijd zijn. Dat ze vrij snel na elkaar ook komen te overlijden.
0: Het heeft misschien elkaar beïnvloed, ja.
2: Is dat daardoor dat het gewoon zo'n energie kost om dat te verwerken?
0: Ja. Nou, de officiële berichtgeving is dus dat ze is overleden aan een vorm van kanker. Dat vrij snel ging, Dolly Parton.
2: Ja, klopt, ja.
0: Ja. Maar dit was een heerlijke jaren 60 nummer, vond ik zelf.
2: Ja, dat vind ik ook helemaal met je eens.
0: En Dolly Parton schreef in het begin heel veel met haar oom, Bill Owens. En dit zoals dit laatste nummer ook. Nou, we gaan vanavond dus nog veel Dolly Parton draaien... maar ook veel andere country muziek. Weet je nog een leuk country nummer? Mag in alle talen. 675-1031. En is er al gestemd een beetje op de poll? Je hebt je zoon meegenomen om de poll bij te houden. Evan, ja. Hoe is de stand?
4: Nou, ja. Als ik hier even om het papier kijk... zie ik dat Camp Bert... 1 stem heeft. Oh. En Kamp Meindert helemaal geen stemmen heeft.
0: Oh, dat schiet nog niet op, zeg. Ja, nee. Dan gaan we even weer de oproep doen. Vanavond bij letter X. 2 heerlijke Dolly Parton nummers. Dit is Kamp Bert.

is geschreven door Mac Davis. En Elvis Presley ging er mee vandoor natuurlijk. Maar een jaar later ook door Dolly Parton gezongen. Niet onverdienstelijk, prachtig nummer. Wil je deze helemaal horen, stem op Kamp Bert. Maar ik heb een nummer gekozen dat ook zo oud is. Dat heet Dan Blanc.

0: Weet je wel?
1: Ja, ja.
0: Dat in Europa door Tom Jones beroemd is gemaakt. Maar hij schreef deze tekst. Eigenlijk zijn er nu twee nummers die Dolly Parton niet zelf heeft geschreven. Maar dat maakt niet uit. Ze heeft daarna 3000 nummers geschreven.
1: Ja, 3000 nummers geschreven. En ook natuurlijk in tal van films heeft ze geacteerd, bijvoorbeeld.
0: Oh ja, dat weet jij natuurlijk wel. Ja, 9 to 5.
1: Onder 9 to 5, ja. Bijvoorbeeld met Jane Fonda en Lily Tomlin. Dolly Parton die laat natuurlijk geen kinderen achter. Die heeft zelf nooit kinderen gehad.
0: Nee.
1: Maar al haar neefjes en nichtjes die beschouwde zij als kinderen. Nou, die mogen dan... Die mogen kijken wat ze met de 450 miljoen dollar gaan doen die ze heeft achtergelaten.
0: Ja, ze heeft ook niet een stichting. Volgens mij gaat het vast een heel weer naar liefdadigheid.
1: Nee, dat denk ik zeker.
0: Zo kennen we haar.
1: Absoluut. Ja. En haar familie die is trouwens ook vrij rustig, vrij normaal. Hè?
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Oh, lekker.
1: En ze had bijvoorbeeld een neefje die deed de security. Een ander nichtje die deed dan de make-up. Het was gewoon echt een familiebedrijf.
0: Ja, mooi. Ja. Ja. We gaan naar de G. We gaan in 1975. Ook heerlijke country.
2: De G van
0: Glen Campbell.
3: Rhinestone Cowboy.

0: Nee, zo dom was ze niet hoor, die Dolly Parton. Inderdaad, Bert, wat je zei, debuutalbum 1966. Geschreven door Curly Putman, die ook bekend is van The Green Green Grass of Home.
1: Ah,

0: tententoonstelling. Elke woensdag van 7 tot 9 op Paradise FM. De Alphabet Show. De H van...
1: Henk Wijngaard met Hey Susie.

0: Ja, joh, dit is natuurlijk onvervalste Nederlandse country, Bert. Jij kent het niet, maar dit is de haven Henk Wijngaard. Het wordt ook wel een beetje truckersmuziek genoemd, want hij is ook bekend van Met de Vlam in de Pijp. Misschien zeg je dat wat?
1: Helemaal niks.
0: Nee, je hebt niet in Nederland in die tijd gewoond.
1: Nee.
0: Nee.
1: Maar hoe gaat dat Vlam in de Pijp?
0: Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas.
1: Oh, nice.
0: Hij was ook vrachtwagenchauffeur en een zong erbij.
1: Echt?
0: Ja.
1: Cool, man.
0: En dat is ook wel een beetje het country-idee. Het is, ja, hoe zeg je dat? Niet altijd, nou, laten we zeggen, sociaal-economisch wat lager dan gemiddeld, die klasse. Mag ik het zo noemen? De country-zangers, waar ze vandaan komen.
1: Nou, in plaats van dat je dat zegt, kan je gewoon zeggen hardwerkende...
0: Ja,
1: volk.
0: Ja, en zoals Dolly Parton is dus echt een typisch van de American Dream. Hè? Vanaf van arm tot steenrijk geworden door hard te werken.
1: Door hard, keihard te werken.
0: Ik wou om 7:45 nu even niet het gedicht nog doen. Die doen we straks bij de L. Maar even Hemelse Helden doen. Ja, dan kan je natuurlijk zeggen, we kunnen een heel epistel over Dolly Parton houden. Maar voordat we dat doen, gaan we het natuurlijk doen.
1: Ja.
0: Tim Curry.
1: Ja.
0: Die is vandaag overleden. Wie was dat, filmkenner Bert? Tim Curry?
1: Als ik zeg Tim Curry, wat zeggen ze als ik Tim Curry zeg?
0: Ja, de oom van Adam Curry, weet ik veel. Nee.
1: Had gekund. Kijk, onder andere de Rocky Horror Picture Show van 1975. Dat was ooit een musical. Af, verschrikkelijk af Broadway. En dat hebben ze toen verfilmd. Heeft hij de hoofdrol in vertolkt, wat hij ook af Broadway heeft gedaan.
0: Bedoel je met af Broadway, dat hij het nog 10 jaar lang op Broadway heeft gedaan?
1: Nee, wat ik bedoel met af Broadway, je hebt dus de grote theaterhuizen op Broadway,
0: mm-hmm.
1: Right? En daar komen vaak de wat bekendere musicals, de bekendere toneelstukken. Zeg maar degene die echt wat geld kunnen opbrengen.
0: Oh ja.
1: Die draaien ze dus op Broadway. Maar je hebt natuurlijk ook een aantal van die wat kleinere musicals of de wat onbekendere musicals of toneelstukjes die dan in theaters worden opgetreden, opgevoerd.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat zit dan niet op Broadway. Dat zit dan meer in...
0: 42nd Street, 44, 40 verder.
1: Maybe even more down.
0: Ja, you know, okay.
1: Maybe even more up.
0: Mm-hmm.
1: But just not on Broadway. Dat noemen ze dan off Broadway.
0: Okay.
1: En de verder je van Broadway bent, mm-hmm. Midtown, the more off Broadway you're getting.
0: Als je
1: musical niet echt zo erg veel geld heeft of echt ontzettend obscuur is, dan zit je in off Broadway. En mm-hmm. Rocky Horror Picture Show was dus inderdaad zo'n raar verschijnsel, waarbij dus een jong echtpaar op een gegeven moment autopech hebben. En dan komen ze in een of ander raar kasteel en daar zit er een vampire transvestite.
0: No.
1: Die wordt gespeeld door Tim Curry.
0: Tim Curry, ja.
1: En die gaat lekker opeens rocks nummers gaat hij dan zingen.
0: Hij is een beetje excentriek in die rol.
1: Super
0: maar had
1: excentriek.
0: Hij niet allemaal van die excentrieke rollen, die Tim Curry?
1: Nee, niet okay. Altijd.
0: Maar vooral dit wel, ja.
1: Nou ja, dit was wel ontzettend excentriek. Maar daar is hij echt
0: Had je daar nou een fragment van of nog niet?
1: Heb ik niet kunnen vinden.
0: Oh,
1: wat ik
0: heel
1: grappig vind van die Rocky Horror Picture Show. Dat is op een gegeven ogenblik is die film gewoon een culthit geworden. Dus in Amerika wordt het één keer per jaar... wordt het in heel veel bioscoopjes afgedraaid. En dan komen mensen helemaal in kostuum van Rocky Horror Picture Show.
0: Ja.
1: En dan gaan ze dan ook keihard meezingen. En het was een heel happening. Is het.
0: Oh, leuk.
1: En dan heel soms dan komt Tim Curry opeens spontaan in zo'n bioscoopje binnenlopen.
0: Oh.
1: Het wordt hele bioscoop natuurlijk gek.
0: Nou, maar dat kan dus niet meer. Vandaag overleden. Hij is 80 geworden. Toch nog.
1: Ja.
0: Net als Dolly Parton.
1: Net als Dolly Parton.
0: Ach, jee. Nou, en Dolly Parton is dan de andere hemelse heldin. Die we vandaag eren in de Alphabet Show. En ja, wat ik zeg, ik kan haar hele levensloop bespreken. Een van haar mooiste nummers gaan we nu draaien, vind ik zelf. Ben je het met me eens, eigenlijk? Wat we nu gaan draaien? Is het niet een van haar beste gewoon?
1: Ja, die vind ik inderdaad wel een van de mooiste nummers.
0: Ja. Weet je voor wie ze het zong, dit nummer?
1: Nee, zeg het eens.
0: Nou, ze zong het dus voor haar soort manager in die tijd. In het begin in de jaren 60 had ze even iemand nodig. Dat was Porter Wagoner.
1: Mm-hmm.
0: Van gehoord ook, was ook zanger. Mm-hmm. Dat was heel beroemd in Amerika. Die had een wekelijkse tv-show. En die had ze een beetje nodig om ook beroemd te worden. Maar op een gegeven moment wilde ze los van hem. En degene die dat heel goed kan beschrijven... Het was gisteravond op Nieuwsuur in Nederland. Kijk, was Nederlandse tv nog steeds. Dat is Leo Blokhuis. Dat is echt een muziekkenner van Nederland. Ken je hem trouwens?
1: Nee.
0: Legt heel goed uit hoe dat gegaan is. En ik moest hier een traantje bij laten bij dit fragment. Mag ik het even laten draaien?
1: Ja, natuurlijk.
0: Laten horen aan je. Dus hier is Leo Blokhuis over Dolly Parton. Even kijken of je het doet, hoor.
2: Als vrouw in de jaren 60 heb je toch een kruiwagentje nodig om groter te worden. Mm-hmm. En zij had Porter Wagoner. Porter Wagoner was een instituut in Nashville in de late jaren 60. Had zijn eigen televisieprogramma. En die nodigde Dolly uit als vaste gast in zijn show. Dat was goed voor Porter Wagoner. Had hij goed gezien. En na een paar jaar dacht Dolly, dit is heel goed voor Porter. Maar op een gegeven moment wordt hij een rem op mijn carrière. Allerlei duo-platen uitgebracht. En ze maakte ook solo-platen uit. Maar zij wist, ik moet nu voor mezelf gaan kiezen. En ik vind het zo'n ontroerend verhaal. Want ze hield ook van die man. Het was een man die veel voor haar betekend heeft. En ze kon hem niet in zijn gezicht zeggen, ik ga nu kies voor mijn eigen weg. En ik wil minder bij je zijn. Ik stap uit je televisieprogramma. En dan vertelt ze prachtig in haar boek, waarin ze haar eigen liedjes toelicht. Vertelt ze, ik ging met een bonzend hart, ging met mijn gitaar onder mijn arm zijn kantoor binnen. Ik legde mijn gitaar op schoot en zong een lied. En daarna hebben we allebei gehuild, want we wisten allebei, nu is het afgelopen met onze intieme samenwerking. En dat prachtige lied wat ze toen zong, dat is een liedje wat jullie volgens mij klaar hebben staan.
3: Gaan we nu naar luisteren.
4: De I van I Will Always Love You.

0: 9 uur gaan we van A tot Z. De Alphabet Show op Paradise FM. Paradise FM. De J van
1: John Denver, Take Me Home, Country Roads.

0: zo'n hemelse held. Het was John Denver natuurlijk, met de letter J in de Alphabet Show. Want we gaan niet alleen maar Dolly Parton draaien. Maar wel veel, hè Bert? Wel veel Dolly Parton straks.
1: Ja,
0: nu nog ook.
1: We hebben nog een aantal nummers in de lijstje staan en ook verzoekjes binnengekregen. Dus Dolly Parton komt wat vaker voor vandaag.
0: Ja. Je vertelde nog net, hè, dat I Will Always Love You, dat Elvis Presley geïnteresseerd was in dat nummer.
1: Ja, ja, Elvis Presley is geen geïnteresseerd te zijn in het nummer. En toen zei dus Colonel Parker tegen Dolly Parton. Dolly zei, ah, leuk, ja, je mag hem zingen, is geen probleem.
0: Ja, zo lief als ze was, hè?
1: Precies.
0: Het was lief.
1: Toen zei Colonel Parker van, ja, maar goed, de helft van de rechten van het liedje gaan dan naar Elvis toe. Toen zei ze, nee, denk het niet.
0: Nee, it's my song.
1: It's my song. But thank you, though. Yeah. You know, it's very kind of you, sir.
0: Terwijl Elvis in die tijd zo super beroemd was.
1: Huge. He was huge. Kan je voorstellen dat ze gewoon nee heeft gezegd tegen Elvis Presley?
0: Ja, daar hadden allerlei inkomsten kunnen komen. Maar die kwamen heel goed later van pas. Toen in 1992, toen in The Bodyguard.
1: Ja,
0: Whitney Houston het even deed.
1: Song, en dat werd echt een signature song van Whitney Houston. Die heeft er zelfs voor gezorgd dat dat een liedje in, ja, door de Library of Congress, zeg maar, werd geïntroduceerd als een legendarisch lied.
0: Legendarisch niet. Dus, beste nummer van 92 zo'n beetje.
1: Ja, in allerlei landen in de top 10. Nee, in de top 1 gestaan. Ja. Weken en weken en
0: week op nummer 1. Ja. Het is het best verkochte single geschreven door een vrouw. Dus zeggen. Door Dolly Parton.
1: Ja.
0: I Will Always Love You.
1: Ja, en daar,
0: mooi toch?
1: Ja, dat heeft er toch een aardig accentje aan overgehouden.
0: Zeker. En wist je dat ze het op één dag geschreven had met Jolene? Ook nog op dezelfde dag geschreven.
1: Ah, dat meen je niet.
0: Jolene hebben we nog niet gedraaid, doen we in de afterparty wel.
1: Ja,
0: we hebben de J nu net gehad.
1: Ja, precies.
0: Ja. Nu gaan we wel nog weer door met de nummer van de letter van Dolly Parton, met letter K. En daarna heb je een gedicht, hè?
1: Ja, ik heb dus inderdaad een gedicht. We gaan dus nu eentje inderdaad draaien bij de K. Dit is trouwens geschreven door de Bee Gees, hè?
0: Ja, heb ik gehoord.
1: Ja, leuk. Dus
0: dan niet door Dolly Parton. Ze heeft 3000 nummers geschreven, maar niet deze. Nee. En ze kwam toevallig Kenny Rogers tegen in de studio, begreep ik.
1: Dat klopt. Heel toevallig. Ja. Dan hebben ze maar dit opgenomen.
0: Ja, prachtig toch? Ja.
2: De K van...
1: Ja, van Ken.